London. London.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

0: bemoedigen vanuit het woord van God. Amen. Ik wil vanuit deze plaats eer geven aan alle geestelijke leiders die afgestemd zijn op dit moment. Ik wil eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. En u als luisteraar, ik wil u van harte welkom heten bij het woordprogramma. Amen. Gisteren heb ik het gehad over het feit dat wij als gelovigen moeten opstaan in gebed. En deze nieuwe dag wil ik deze boodschap vervolgen. Het is een profetische boodschap voor dit seizoen. Ik heb gelezen vanuit Spreuken 22... waar de Bijbel ons leert dat waar de rechtvaardigen in heerschappij zijn. Wanneer de rechtvaardigen in heerschappij zijn, dan verheugt het volk zich. Maar wanneer de onrechtvaardigen, wanneer zij die gaan en staan voor onrecht in heerschappij zijn, dan leidt het volk daaronder. Amen. Vanuit daar heb ik dus aangekaart, er zijn enkele zaken gaande in ons land Suriname. Er is heel veel onheil. Er is heel veel onrechten. Er is heel veel. Er wordt heel veel gedaan aan zelfmoord. Er wordt heel veel gedaan aan schietpartijen. Zaken die we nooit eerder hebben gezien in ons land. Die beginnen plaats te vinden. Allerlei toestanden waar die duidelijk maken dat het koninkrijk van de vijand zeer actief en zeer aanwezig is en steeds aan het vergroten is. En de vraag is, wat doen wij als gelovigen? Amen. Ezekiel 22 vers 30 leert de Bijbel ons dat God op zoek is naar een man die op de bres kan staan, zodat hij het land niet kan vernietigen door het onrechte. Amen. En gisteravond heb ik het daarbij gehouden. En vanuit hier wil ik u verder bemoedigen. Ik wil u laten weten, Suriname is in een periode waar of onrecht kan gaan toenemen. Of als wij als rechtvaardigen, wij die de Heer kennen, wij die God kennen, dat als wij onze plaats gaan innemen in gebed, kunnen we middels ons gebed zaken veranderen in de geestelijke wereld. En daarna zal het zich manifesteren in het natuurlijke. Het is belangrijk dat we zaken zien. En niet alleen aankaarten en steeds erover klagen. Maar dat we het ook meenemen in gebed. Want alleen door gebed kan er echt een tangible, een tastbare verandering plaatsvinden. Amen. De Bijbel leert ons in het boek van Timotheus. In het boek van Timotheus wordt ons geleerd dat we moeten bidden voor overheden. Amen. De Bijbel leert ons daar dat wij in het boek van Timotheus, 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 2. En daar doet Paulus een oproep om te bidden voor koningen in alle hoge plaatsen. Deze tekst, het gaat ook over politiek. We moeten bidden voor de overheid. Ze zitten daar, maar de besluiten die ze nemen soms, het is al om u af te vragen door wie ze geadviseerd worden. Het is belangrijk dat wij als gelovigen begrijpen dat ons gebed ook de politieke wereld kan gaan beïnvloeden. Dat wanneer wij opstaan om te bidden en de president leggen in de handen van God en de vicepresident leggen in de hand van God en ook bidden voor de ministers dat God zijn wijsheid en inzicht geeft om het land te kunnen leiden. Wanneer wij dit gaan beginnen te doen, dan maken we ruimte voor God om een ommekeer te brengen in ons geliefde land Suriname. Amen. Het is belangrijk dat wij niet langer als toeschouwer zitten te kijken wat er allemaal plaatsvindt. Maar dat we mede bepalen eigenlijk door in de plaats van gebed samen met de Heer profetische declaraties te doen. Profetische gebeden beginnen te doen. Profetische woorden beginnen te releasen over het land Suriname, over de regering, over de kerk. Als er een verandering moet plaatsvinden in ons land, als er een switch moet plaatsvinden van onrecht naar recht, naar rechtvaardigheid, dan moet de gebeden gemeente van Christus zijn plaats gaan innemen. Dan moet de gemeente van Christus in samenwerking met de Heilige Geest beginnen te gaan staan op de bressen. Amen, volk van God. En vanuit deze plaats eigenlijk zien we dat als het niet zo belangrijk was, als God geen bemoeienis wilde hebben met politiek, geen bemoeienis wilde hebben met wat er gebeurde in een land, zou zijn woord ons niet aanmoedigen om te bidden voor zij die in de politieke wereld zijn, zij die in hoge plaatsen zijn. Dus het is belangrijk, laat me even deze tekst met u lezen. 1 Timotheus 2. Vers 1 tot en met 2. De Bijbel zegt daar. Dank u, Jezus. De Bijbel leert ons daar. Ik vermaan u dan allereerst. Smekingen, gebeden en voorbeden. Dankzegging te doen voor alle mensen. En vanuit daar gaat hij verder in vers 2. Voor koningen en alle hoge plaatsen. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Als we kijken naar ons geliefd land, dan merken we dat vrede iets is wat meer met de mond gezegd wordt dan dat het tastbaar, dan dat het duidelijk te zien is in ons land. Er is geen vrede in gezinnen. Er is geen vrede in familieleden. Er is zelfs in het huis van God niet altijd vrede. En dit is een resultaat van wij als gelovigen die onze plaats niet innemen in gebed. Wanneer wij willen dat God zaken recht gaat trekken, dan moeten wij gewillig zijn om ook offers te brengen. Soms gaat het ons eisen om 3 uur in de ochtend op te staan, om te bidden, om de dag te leggen in de handen van God. Voordat de vijand zijn werkers, zijn demonen en alle toestanden release over het land, is het belangrijk dat wij als gelovigen de dag beginnen te programmeren. Het jaar beginnen te programmeren. De maanden beginnen te programmeren. De Bijbel leert ons, beveel uw werken aan de Heer. Inclusief ook een politieke wereld. Inclusief wat er plaatsvindt in de gemeente. Inclusief objecten. Inclusief mensen moeten wij bevelen aan de Heer. Amen. Dus het is belangrijk als kerk dat we onze plaats kennen. In samenwerking met ons. In samenwerking met ons kan God eigenlijk bemoeienis beginnen te hebben. Maar totdat wij onze plaats niet innemen. Totdat wij eigenlijk niet beginnen te zeggen, koste wat het kost. Het gaat mijn slaap misschien kosten. Maar ik ga dat offer brengen. Alleen om Gods wil gemanifesteerd te zien. Zodra we het niet op die plaats komen, gaan we alleen maar blijven klagen en geen verandering zien. De Bijbel leert ons in het boek van Efeziërs 3 vers 10. De Bijbel zegt daar, op dat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Dus hier zien we dat door middel van de gemeente, wij als gelovigen, wij die Christus kennen, door ons en onze gebeden kan de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt worden aan hun, de overheden, zij die in de politieke wereld zijn. Amen. Het begint daar. Het begint bij ons als gemeente. Wanneer wij ons plaats beginnen in te nemen vanuit die positie, kunnen wij de invloed in het land beginnen te beïnvloeden. We beginnen bij het staatshoofd, de president, de vicepresident, de ministers. Amen. Ik hoop dat ik u met deze boodschap heb kunnen schudden, wakker schudden. Van slaap niet langer. Kom uit uw slaap. Kom uit uw slaap. Slaap niet voor wat er gaande is vanuit de duistere wereld. Maar sta op en laat uw licht schijnen in gebed. Laat uw licht schijnen. Verkondig het evangelie. Laat de mensen weten dat er hoop is. Laat aan mensen weten dat ze Christus kunnen vinden in een moeilijke situatie. Laat aan mensen weten dat Christus op hun aan het wachten is om hun beste versie naar buiten te brengen. Maar al deze zaken moeten wij doen. Eerst vanuit de plaats van gebed. En dan gaan wij Handelen wij naar ze toe met een praktische handeling. Amen. God zegen uw geliefde. I love you and I pray for you that the Lord will help you. Dat de Heer u zal helpen zoals hij zijn mannen en vrouwen God destijds geholpen heeft om invloed uit te oefenen in het land waar hij hun geplaatst had. God bless you, geliefde, en een prettige en effectieve week verder.
1: Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on limb.
0: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still.

0: Lim FM, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Vriendschap wil doodeenvoudig zeggen het liefdevol met elkaar eens zijn over alle vragen des levens.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: Lim Radio, Lim FM, omdat het anders kan.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en

0: Lim FM. Inderdaad, de andere radio.
1: Omdat het anders moet, Lim FM.
2: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holigonigi. Ma terepire tifi konkogi de leitoli. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby,

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Vriendschap wil doodeenvoudig zeggen het liefdevol met elkaar eens zijn over alle vragen des levens.

mate.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor...

0: brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawa straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
2: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, da ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu ftide, leer witaki, so lazy, agersje kanti, of ikanti, ma dat no wan taktaki fadong, ikanti, ma i, ide ete. Dat wan taki, nabeskopu ftide, tegi witaki, mikanti. Mami no trowe ete. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben er nog. Ik ben nog staande. Mikanti, mami no trowe ete.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 4 augustus. Kassavensoep met kip, nasi met geplozen kip en ovenkip, zuurkool met spek en rookworst en gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 4 augustus. President Jenny Simons die was van 22 tot en met 26 juli op werkbezoek in Engeland. Daar heeft de president een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van onder andere de Wereldbank. Gisteren tijdens de regeringspersconferentie gaf de president meer duidelijkheid over de gevoerde gesprekken.
1: De reden waarom ik in Londen was, is omdat de topman internationaal van Bank of America daar in Londen was, heeft uitgenodigd om daar met hem te praten en met zijn team. De bank heeft eigenlijk aangegeven voldoende interesse te hebben in Suriname om te zeggen van het is een partnership. En de backing van het land. We zijn geen geld gaan lenen. Wat we wel hebben gedaan, we hebben de banden aangehaald. We hebben afspraken gemaakt om ondersteuning in deskundigheid, dat beschikbaar zou zijn, advies dat het beschikbaar zou zijn. En ik moet zeggen dat de bank interesse heeft om ons te helpen. En niet alleen die banken, we hebben nog andere banken, Afreximbank en zo, om ons te helpen om ons financieel systeem op zo'n niveau te brengen, laten we zeggen in een jaar of zo, dat wij toch wel regionaal ook een factor kunnen worden, financially. Ik hou niet van beloven, maar ik ben gegaan om dit te helpen starten. En wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle deskundigheid die we kunnen vinden en in Suriname en in het buitenland, om te komen tot eigenlijk een financieel systeem dat ons ook zal beschermen. Dat wij niet heen en weer zullen worden gezwengeld met de oliekwestie, maar dat wij ook een stabiel financieel systeem hebben. Wie was met mij mee? De minister van Financiën en haar eerste adviseur, meneer Proeven. Die waren met mij mee om en de bank had ook een 3 of 4 deskundigen gebracht. Dus we hebben een behoorlijk aantal uren gesproken om te kijken naar wat is de stand van zaken nu in Suriname. Er moeten veranderingen plaatsvinden. We hebben een bankwet die nu redelijke bescherming geeft tegen, laten we zeggen, ongewenste activiteiten. Maar we moeten met ons banking system gaan naar een tijd waar er groot geld in Suriname gaat komen. En daar moet je ook ervaring mee hebben. Je moet je bankwet afstemmen. Jij moet jezelf indekken, beschermen als land. Dus dat is de reden waarom we zijn gegaan. En om die connectie tussen Suriname en Bank of America te smeden. En dat is gesmeed. En dat gaat heel belangrijk worden in onze verdere ontwikkeling. We hebben ook gesproken met C7, no? Dat company, een Noorse oliemaatschappij. Althans, zij ondersteunen de oliesector. En ze hebben een heleboel kennis en informatie die wij kunnen gebruiken. Kijk, Staatsolie is onze maatschappij. En we praten met ze, ze geven ons informatie en dat is goed. Maar wij moeten ook als staat zelf objectieve, externe informatie en ondersteuning kunnen krijgen om te begrijpen wat ons eigen bedrijf ook doet. En onze bedrijven, die ons bedrijf, ons staatsoliebedrijf, heel veel deskundigheid. En de staat moet ook deskundigheid kunnen hebben en advies kunnen hebben, zodat er echt een geïntegreerde nadering van onze oliesector. Want we zijn niet klaar. We hebben blok 58. En toen hadden we gas in blok 52, maar er is meer gas en ook meer olie daar gevonden. En er is reden om aan te nemen dat het nog verder gaat. Dus wij moeten als staat ook daarnaar kijken.

0: Amerika, om te zorgen dat we goede internationale contacten hebben in de oliesector.
1: De president Jenny Simons zei is tijdens de regeringspersconferentie nader ingegaan op het bezoek welke zij heeft gebracht aan Engeland, een werkbezoek om exact te zijn. Daarbij heeft de president gesproken met vertegenwoordigers van de Bank of America en ook een Noorse energiemaatschappij. Volgens fractieleider van de BEP, Ronnie Assabina, zijn de woorden van Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABAP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, ongelukkig gekozen tijdens de Libakrutu, de Stoelmanseiland, afgelopen zondag. Brunswijk zou hebben gezegd dat de ABAP en de BEP-fractie tegen de ratificatie van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana zullen stemmen. Verder is Assabina in het gesprek ingegaan op het proces tot het komen van de ratificatie.
2: Dus ik denk dat die woorden ongelukkigerwijs in de mond zijn genomen door de heer Brunswijk. Ik weet niet waarom hij de BEP meteen, ik wil zeggen met de haren erbij, en hij heeft gesleept, maar ook heeft meegenomen in zijn besluit, omdat er vooroverleg niet heeft plaatsgevonden. Laat me aangeven dat het parlement, in deze de commissie, belast met de voorbereiding van de, althans die het vooronderzoek heeft gedaan. Wij hebben zitting daarin en we zijn nog steeds in contact met al die actoren. In dat kader heeft de stamleden der Oeganders een beroep gedaan op de commissie om die verdere behandeling even aan te houden, omdat zijn onderdanen eerst bijeen willen komen. En wij hebben gezegd, die ruimte geven wij. En de bedoeling was dat we dat het parlement, trouwens het is ook tijdens de openbare en de vergadering als mededeling door de voorzitter van het parlement gedaan, dat het parlement die Libakrutu zou bijwonen, maar door onvoorziene omstandigheden kon het parlement niet aanwezig zijn. En we merken wel dat er heel veel bezorgdheid is, angst, vrees voor het vaststellen van de grens tussen die beide landen. Maar we moeten weten, in de wereld gaat zo aan toe dat landen grenslijnen moeten hebben. Dus we ontkomen niet eraan. Wij moeten een grenslijn hebben. Dus we kunnen zeggen van ja, we zijn het eens. Maar dan het is ook goed om aan te geven hoe het eruit zou moeten zien. We kunnen niet zeggen van we willen geen grens met de Fransen. Ja, als we kijken in de wereld, dan moeten we vaststellen dat de meeste oorlogen in de wereld en als basis hebben grensgeschil of macht. Ja. Maar wij vinden dat die grens tussen Suriname en Frans-Guyana moet komen. We begrijpen wel dat hier en daar ogen en haken eraan zijn, maar we zijn er als leiders, ja, om uitdagende en in voorkomende gevallen moeilijke beslissingen te nemen. Maar ik blijf erbij. Besturen staat en valt met het maken van een keuze en het nemen van een besluit.
1: Om toch even in te komen en nog even te blijven bij de uitspraak. Alhoewel er geen overleg van tevoren heeft plaatsgevonden, heeft de BEP daarna, nadat de uitspraak is gedaan, contact opgenomen met de heer Brunswijk over deze uitspraak?
2: Nee, we hebben nog inhoudelijk nog niet hoor. Maar ik ben Brunswijk gisteren tegengekomen op het kabinet van de president. En hij heeft aangegeven dat hij daar was. En het was goed dat hij daar was om zeg maar het parlement te vertegenwoordigen, althans worden van gelijke strekken. Maar om concreet op uw vraag in te gaan, ik heb de ruimte nog niet gehad, maar sowieso in een tête-à-tête wil ik wel meer te weten komen waarom hij die uitspraak heeft gedaan.
1: Is dit ook besproken onder de fractieleiders onderling?
2: Dus dat zeg ik dus. Ik begrijp van fractieleider Parmisser dat in deze dagen wij als fractieleiders bijeen moeten komen. Ik denk dat we ook afwachten het verslag van die kroetoe, want dat was ons ook toegezegd. Intussen, want het gaat niet alleen om de Oekaners die een kroetoe hebben belegd. Ja, ook die Paramakaners hebben een dag ervoor, dat is zaterdag, jongsleden, hebben ze samen met hun stamleider een kroetoe belegd. En ik vond het wel, ja, vreemd is het niet, maar ik zag wel daar dat de overheid vertegenwoordigd was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vertegenwoordigd, te Langatabiki. En ook, als ik mij niet vergis, de voorst van de grenscommissie. Maar niet de Stoelmaseilan. En als ik afga op het verslag dat ons ook intussen ik bereid, dan is men content, de Panaha-gemeenschap is content met de informatie die men gehad heeft van de overheid, van de regering. En dat men paal staat achter het verdrag dat getekend is tussen Suriname en Frankrijk. En dat ze reikhalsend uitkijken naar de ratificatie. Daarmee bedoel ik dat men uitkijkt naar het moment dat het tot wet en verheven en zal worden door het parlement. Ik moet me haasten om ook aan te geven dat dinsdag, vandaag een week terug, als ik mij niet vergis, zou die verdere behandeling plaatsvinden. En toen het verzoek van de stamleden der Oekaners binnenkwam, hebben we het besluit genomen om te parkeren. En ik was de afgezand om de overige vertegenwoordigers, want de Pamaka-stam was vertegenwoordigd om die vergadering gade te slaan. Idem de Alukus en stam, als ook de inheemse. En ik was de persoon die, voor hun was het een tussen aanhalingstekens slecht nieuws, dat die vergadering niet zou voortgaan. En ik moet zeggen, het was niet makkelijk om met name onze inheemse vertegenwoordigers zo ver te krijgen om geduld te betrachten.
1: Is er een bepaalde coördinatie in de aanpak van deze ratificatie, vooral als ik hoor dat het ministerie wel bij de kroetoe was van de Paramakaners, maar niet bij die van de Oekaners. Hoe zit het? Hebben jullie afspraken met elkaar gemaakt?
2: Dus ik begreep, dus eigenlijk wat ik begrepen heb, om even in de finesses aan, dat die understanding was dat Buitenlandse Zaken voor de kosten zou opdraaien. En ter 11e uren zou men geconstateerd hebben dat Buitenlandse Zaken niet meer die ruimte had om in te springen, om de die transportkosten en logistieke zaken betreffende de trip naar Langatabak te bekostigen. En DNA kon niet meer inspelen daarop, omdat het was al kort dag of tijd moet ik zeggen. Het was wel maar een kwestie van uren. Maar ik begrijp als de overheid dan wel regeringsautoriteiten te Pamaka en waren. En desilleer ik daaruit dat die voorbereiding en goed is getroffen. En dat die mogelijkheid er wel bestond om dat van Pamaka en gekofferd te krijgen. Dus dat is die logische conclusie welke ik hieruit trek. Maar nogmaals, het werkt en zo'n beetje wel bevreemding op dat Pamaka, dat men wel is geweest, maar niet naar Stoelmaseilan.
1: U hebt natuurlijk ook gesproken met de mensen. U beweegt zich tussen de mensen en de meningen zijn verdeeld. Wat zijn de grootste uitdagingen bij de mensen om niet tegen deze ratificatie te zijn? Waarom zijn de mensen tegen deze ratificatie?
2: Dus als we kijken naar de grensrivier, die verschillende stammen die hoofdzakelijk daar woonachtig zijn, in belangrijke mate gebruik maken van de grensrivier en die beide oevers en die tabbetjes, dan gaat het om onze inheemse broeders en zusters. We hebben de Alukus, we hebben de Paramakanes, maar de grootste groep bestaat uit die Okanes. En juist deze groep, delen van deze groep, moeten we zeggen zijn, misschien moet ik zeggen dat ze fel gekant zijn. Ik denk ze hebben zorgpunten. Ze zijn bezorgd, er is angst, er is vrees. En er is een bekend gezegde in het Surinaams. Het is niki betiu, teji woren yu ufrede. En we moeten geen doekjes eromheen winden. Als we afgaan op de realiteit van alle dag, dan zijn het merendeels Okanes die rond in dat gebied economische activiteiten ontplooien. Aan goudwinning, transport te water, ja, zo voor personenvervoer als goederenvervoer. En het is niet één keer, het is meer regel dan uitzondering dat hun bezittingen zijn of worden vernietigd. En men is bang dat als die lijn nu getrokken wordt, dat het van kwaad tot erger wordt. Dus wat er moet gebeuren is dat er veel meer informatie en gedeeld moet worden met die mensen. Ik denk dat onvoldoende informatie een rol speelt. Maar mijn gevoel bekruipt me ook dat mensen ook valse informatie verspreidt. En ik denk dat de regering alles eraan moet doen om deze zaken te ontzenuwen en proberen om zoveel mogelijk garanties in te bouwen, althans ingebouwd te krijgen. Wat we wel moeten vaststellen is dat het verdrag reeds is getekend. Ja toch? Het is reeds getekend en in Frankrijk is het al tot wet verheven. Vandaar dat men zoveel mogelijk probeer beheersdaden langs de grens. Maar Suriname moet haar deel nog zien te kofferen. En in deze fase zijn wij met, laat me zeggen, ding kese, of kandemi kantaki, den probleem, zaden sma, eshi en zaden efrede. Maar we hopen wel en we verwachten wel dat het goed komt.
1: We hebben ook begrepen dat de Fransen op subtiele manier de druk op Suriname proberen op te voeren. Door bijvoorbeeld de controle op de grensposten te verscherpen. Denk maar aan Saint-Laurent. Hebt u dat ook waargenomen?
2: Dus maar kijk, wanneer als je een bedrijf hebt, moet je slim zijn. Toch? Ook wanneer het gaat om samenwerking tussen twee landen, moet je slim zijn en de realiteit moet je niet over het hoofd zien. Ik denk dat het een utopie is of zal zijn. Even hoe denk je dat we gaan het onderste, we willen het onderste uit de kan halen. Als we kijken naar de relatie met die Fransen, ik wil niet zeggen dat we een underdog positie hebben. Maar die Fransen, we hebben hier met een supermarkt te maken. Hè? Frankrijk is een supermarkt. Als die mannen, als Frankrijk nu het besluit neemt om bepaalde maatregelen te treffen, dan zal het in ons nadeel per saldo ook in uw nadeel. U staat er niet bij stil hoeveel de bijdrage, laat maar zeggen, de bijdrage van de Fransen of de mensen, die, de Surinamers die in Frans-Guyana wonen, die bijdrage in de economie stranang. Ik sprak met een ondernemer die een cambio heeft of activiteiten ontplooit, Albina. En die man zegt mij op dagbasis, weet je hoeveel aan euro in omloop gaat? 1 miljoen euro. Vanuit Frans-Guyana naar Suriname. Dus als je maar bepaalde olo, je staat er niet bij stil om in Suriname ik ga halen boodschappen naar Franse, à la die. Ja? En zo zou ik door kunnen gaan. Dus zij kunnen wel ons het leven moeilijk maken binnen wettelijke bepalingen en regels kunnen ze dat doen. Ik hoop dat het zo ver komt. Maar nogmaals, if dat die kon vinden plaats, daarom zeg ik, laten we kijken wat we uit die in het kader van het verdrag, ja, wat wij kunnen kofferen voor Suriname, wat we kunnen dikten Suriname. Dat is waarnaar wij moeten. Ja, kijken is niet het juiste woord, maar afas van om stel u schrift op. Maar if u stel u schrift op dat unowani, er zijn Surinaamse bedrijven toch? Ik begrijp dat een belangrijke instantie van Suriname, de naam ga ik niet noemen, in deze dagen naar Frans-Guyana moest afreizen voor een belangrijke een event. En ze hebben geen visum gehad. En tussen neus en lippen hoor je dat die Fransen dat het verband houdt met het feit dat in feite de verdere behandeling is aangehouden. Ja. Dus de man kan doen tussen in Nanga Uno en per saldo. Ano de man offering als er na offering. Omdat if you look, achterweg, dat de man begint moro Uno. De man begint moro Uno.
1: Ja.
2: We hebben elkaar wel nodig, maar zo is het leven eenmaal.
1: Een andere kanttekening is ook dat het akkoord, of althans de ratificatie, zal gaan over 2/3 deel van de grens. De bovenloop van de Marowijnrivier, met name de Litani en de Lawa, dat gedeelte is nog niet goed geregeld. Hoe kijkt u naar deze situatie?
2: Nee, ik denk dat gedeelte is nog niet geregeld. Dus de afspraak is gemaakt dat het in 2 delen, hè, 2 etappen plaatsvindt. Dus dat was ook mijn vraag. Waarom niet in 1 keer? Want als je zegt, we hanteren een bepaalde methode middelin voor het gebied vanaf de monding tot de samenloop van die 3 rivieren. En als je diezelfde methode gaat hanteren voor die overige gebieden, dan denk ik ben bang dat het in het nadeel zal uitpakken voor Suriname. Overigens is het me niet duidelijk wat doorslaggevend is, want die vraag is zo gesteld, doorslaggevend voor Suriname, om te zeggen, ik kies ook voor de middenlijn. Want ik denk dat de Fransman, de man doet onderzoek naar al de bodembaren, wat allemaal voorkomt. En bodem. Maar Srana Unuru is aan dat je. Dus ik denk dat we moeten ons huid duur verkopen. Maar ik begrijp, als we kijken naar die verhoudingen met die Fransen, dan denk ik, we maar het onderste uit de kan. Maar we moeten geen uitverkoop houden van Suriname. Daarvoor wil ik wel waken. Ja? Maar nogmaals, om terug te komen. Wat ik ook jammer vind, en dat komt uit de grond van mijn hart. Ik vind het jammer dat in deze kwestie, ja, die gemeenschappen over Akisja Ego, het binnenland, geen vuist heeft kunnen maken. En dat er nu sprake is van 2 dra. Die Alkaanse stam aan de ene kant en die overige gemeenschappen aan de andere kant. Waardoor wat we misschien maximaal eruit zouden kunnen halen, Sranomampoering ten gunste van die gemeenschappen. Dat stuit mij tegen de borst. Laat me dat woord het kind bij de naam noemen. Want als ik kijk naar alle overige ontwikkeling in het achterland, ik kan me nog heugen toen de regering Venetiaan in, ja, alle stamleiders uit het binnenland, ja, hals over kop naar Paramaribo heeft overgebracht, ja, en in Torarica aan hun heeft voorgehouden, ja, overeenkomsten tussen Berjaya, tussen Musa en tussen Sir Atlantic zijn drie grote multinationals op het gebied van houtkap en dergelijke, waren dezezelfde stammen die één vuist hebben gemaakt en ze hebben in koor gezongen, nee, wij gaan niet ermee akkoord.
1: Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, we hebben met hem gesproken over de uitspraken gedaan door Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Brunswijk die heeft gezegd afgelopen zondag te Stoelmanseiland tijdens de Libakrutu dat de ABOP-fractie en de BEP-fractie tegen de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frans-Guyana zullen stemmen. Asabina die heeft daarnet aangegeven dat er vooraf geen overleg is geweest. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de directeur van Openbaar Groen, en dat is Anwar Mune. Met hem hebben we gesproken over het onafhankelijkheidsplein. Op 9 augustus staat gepland dat er enkele activiteiten op het plein gehouden zullen worden. Daartegenover staat ook dat het directoraat bezig was met het beplanten van het plein. We vroegen hem hoe dit is gebeurd.
3: Ja, men heeft toestemming gehad, als het ware, om een nationale activiteit te doen. Dat is, je hebt de dag 9 augustus heb je dan de Indiana in Kandijana Palmetuin. En wat ik heb vernomen is dat de Javaanse broeders bezig gaan zijn rondom het onafhankelijkheidsplein. Daar toch? Maar het proces naar het beplanten, je ziet het. We hebben een heleboel baanzaal moeten verwijderen. Want baanzaal was echt killing voor het groei. De groei daar zo. En wij hebben dan, we zijn nog steeds bezig blokken aan het doen. Je ziet dat een groot deel nu wel is gaan groeien. Maar we zijn bezig met wat maatregelen om nog bepaalde plekken te laten groeien. Maar de vraag is dat als het ons niet hindert, niet zozeer, maar het is een proces. Weet je, we maken nat, hij groeit en zo. Men moet alleen niet rijden net als voorheen op het onafhankelijkheidsplein. Mensen gingen parkeren bij het opzetten dat je grote trucks en heisters hebt die daar gaan klimmen en zo. Dat is, dan wordt het hele modderpoel daar zo. Nu is het een beetje droog weer, dus wij maken nat. En hij groeit. Ik ben wel tevreden hoe hij groeit, maar het kan beter. Maar we zijn bezig daarmee.
1: En zullen er mensen aanwezig zijn om te controleren, zoals u dat daarnet hebt gezegd, dat er geen grote trucks en of auto's op het plein komen parkeren of gaan rijden?
3: Dat is het enige dat het gedaan moet worden. Dat hebben wij al doorgegeven. Dat daarop gelet moet worden. Maar wij zijn de persoon die toestemming geven daarop. Ik ben slechts belast met het schoonhouden van de omgeving en et cetera van het groenvoorziening.
1: Directeur, we weten het kabinet die geeft toestemming voor wat betreft het onafhankelijkheidsplein. Voordat die toestemming is gegeven, heeft het kabinet uw directoraat om advies gevraagd?
3: We zijn alles wat we doen, doen we samen. En men heeft ook gezien hoe het gaat. En natuurlijk staan we ook eerst achter wat er gebeurt en zo.
1: Het beplanten van het onafhankelijkheidsplein is een proces. In welke fase waren jullie?
3: Wat veel tijd heeft genomen is het baanzand verwijderen. Hij was op verschillende delen was hij gezet. En als hij heet werd, dan weet je, dat kilt hij al die het groenvoorziening gedeelte. Waardoor het heel veel tijd heeft genomen om weg te halen en zo. Dus we kregen van hier en daar halen wat gras om bij te zetten in blokvorm. Dus dat duurt nog even. Maar belangrijk is niet dat we plein opnieuw moesten krabben en zo. Dus voor nu doen we dit. En we gaan geen geld gaan uittrekken om opnieuw te verhogen. Er zijn belangrijkere dingen te doen dan even nu te doen. Dan echt heel veel geld uit te geven. Dus wat we doen is wat wij kunnen. En een overgroot deel is al een beetje gaan dichtgroeien. En het enige is verzorgen met water en wat medicijnen. En dan komt het helemaal goed. En belangrijk is dat we geen voertuigen laten rijden. Dat je daar crisscross en parkeren wat voorheen gebeurde. Dat moet niet meer gebeuren als voorheen.
1: Ja, en heeft u een indicatie wanneer het plein helemaal beplant zal zijn?
3: Niet direct, maar we zijn er positief over dat het heel snel gebeurt. Mensen proberen onafhankelijkheidsplein. Dus elke keer heb je van, hé, van wakker, dat gebeurt, maar hou het even rust. Natuurlijk, onafhankelijkheidsplein is gerampaneerd. Maar hoe is het gerampaneerd? Men heeft extra dingen erop gezet en dat soort dingen. Kijk, een voetbalveld, de hele dag rent men op een voetbalveld. Er zijn teams, elke dag wordt er gespeeld en zo, dat soort dingen erop. Waar raakt die beschadigd? Is wanneer je zwaar materieel, auto's erop zet en dat soort dingen. Daar begint hij te beschadigen. Dus laten we positiever over gaan denken. Dat we het is geen rijbaan of een ding. Mensen kunnen lopen erop. Het is een park, het is een plein. Maar stel je voor als mensen niet mogen lopen erop. Dat is weer iets anders. Maar dat lijkt wel voetbalveld. Daar wordt er met monta's en zo gaat men om. Maar ik wil wel zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat we geen auto's en trucks en alle soort dingen, heisters en zo, hebben erop. Want dan heb je dan een pop aan het dansen, dan gaat die weer dan een modderpoel worden. Vooral wanneer het regent en zo, toch?
1: Misschien maar net te binnen. We starten met podiums.
3: Podiums, dat moet ik even kijken hoor, hoe dat staat. Podiums heb je meer op poten, toch? Kijk, als je kijkt naar, ga een voorbeeld nemen, wat was als laatste, kerstdag december? Ja, hij staat op poten, toch? Het is niet dat hij op de grond wordt gelegd als een container. Dat het plat wordt, het is meer op poten.
1: En soms heb je dat de organisatie zo'n tent neerzet en dan zetten ze van die, hoe zeg je dat ook alweer, materiaal op de grond om alleen maar zodat men niet op het gras hoeft te lopen.
3: Je bedoelt vloerplaten dus.
1: Yes, vloerplaten.
3: Ja, maar vloerplaten is maar voor één dag of twee dagen, daarna moet het eruit. Want men gaat niet betalen voor een ding. Dus ik denk dat die vloerplaten ook doorzichtig zijn. En soms zie je dat die ook op gras uitsteekt. Maar het feit dat het belangrijkste nu, Jamal, is dat men geen rollend materiaal op en neer moet zetten op het plein. Want dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk nu.
1: Yes. Nee.
3: Wat belangrijk is, ons deel was dat we die band hebben gehaald. Hey, we hebben hier wat hier en daar al wat gras gezet wat hij nu bezig is uit te groeien. Maar we moeten geen containers en auto's en zwaar materiaal erop hebben, zodat hij gaat uitpuilen of zo. En vooral niet, het begint al droog te worden. Dus we hebben dat ook aan zijn kant. Maar als het een beetje drassig weer is, hebben we andere problemen. Dan is alles weer weg. Maar we zijn bezig met verschillende modellen te zien dat we het plein weer normaal wordt. En je ziet het al dat hij al deels al begint te groeien.
1: Anwar Mune, de directeur van Openbaar Groen. Hij heeft aangegeven dat de organisatie van 9 augustus de evenementen die plaats zullen vinden op het Onafhankelijkheidsplein geen gevaar zullen vormen voor de verdere beplanting of althans het groeien van het gras op het plein. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 4 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 4 augustus, kazavelsoep met kip, nasi met geplozen kip en ovenkip, zuurkool met spek en rookworst en gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: thing, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig. Omwika, man. Oei, omwika, val omwika, man. Ruwaka dape, ai, go. Ei, tik alasan, vogue snel, tik alasan. Ei, wakti. Ruku wantal ku dape. Oke, Arkino, taie bek, wo teke mi. Ja, wantal ik wat voel mako teke usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat zijn? Goed eerlijk. If I be the bewaking for Improcer NV. Hoe ben je van
2: ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
5: Het menu van Eethuis Esseline vandaag, dinsdag 4 augustus. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgurrijst met kip en groente, Blakai Pissi, Moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, pikante varken en cassave soep met kip. Als groente, kousenband, boulanger en bitaviri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauzo, dan ga echte Schwitesi Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 7679. Esseline.

0: juli op werkbezoek in Engeland. Daar heeft de president een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van onder andere de Wereldbank. Gisteren tijdens de regeringspersconferentie gaf de president meer duidelijkheid over de gevoerde gesprekken.
1: De reden waarom ik in Londen was, is omdat de topman internationaal van Bank of America daar in Londen was, heeft uitgenodigd om daar met hem te praten en met zijn team. De bank heeft eigenlijk aangegeven voldoende interesse te hebben in Suriname om te zeggen van het is een partnership en de backing van het land. We zijn geen geld gaan lenen. Wat we wel hebben gedaan, we hebben de banden aangehaald. We hebben afspraken gemaakt om ondersteuning in deskundigheid, dat beschikbaar zou zijn, advies dat het beschikbaar zou zijn. En ik moet zeggen dat de bank interesse heeft om ons te helpen. En niet alleen die bank, we hebben nog andere banken, Afreximbank Bank en zo. Om ons te helpen om ons financieel systeem op zo'n niveau te brengen, laten we zeggen in een jaar of zo. Dat wij toch wel regionaal ook een factor kunnen worden, financially. Ik hou niet van beloven, maar ik ben gegaan om dit te helpen starten. En wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle deskundigheid die we kunnen vinden, en in Suriname en in het buitenland, om te komen tot eigenlijk een financieel systeem dat ons ook zal beschermen. Dat wij niet heen en weer zullen worden gezwengeld met de oliekwestie, maar dat wij ook een stabiel financieel systeem hebben. Wie was met mij mee? De minister van Financiën en haar eerste adviseur, meneer Proeven. Die waren met mij mee. En de bank had ook een 3 of 4 deskundigen gebracht. Dus we hebben een behoorlijk aantal uren gesproken om te kijken naar wat de stand van zaken nu in Suriname. Er moeten veranderingen plaatsvinden. We hebben een bankwet die nu redelijke bescherming geeft tegen, laten we zeggen, ongewenste activiteiten. Maar we moeten met ons banking system gaan naar een tijd waar er groot geld in Suriname gaat komen. En daar moet je ook ervaring mee hebben. Je moet je bankwet afstemmen. Jij moet jezelf indekken, beschermen als land. Dus dat is de reden waarom we zijn gegaan. En om die connectie tussen Suriname en Bank of America te smeden. En dat is gesmeed. En dat gaat heel belangrijk worden in onze verdere ontwikkeling. We hebben ook gesproken met C7, no? De company, een Noorse oliemaatschappij. Althans, zij ondersteunen de oliesector. En ze hebben een heleboel kennis en informatie die wij kunnen gebruiken. Kijk, Staatsolie is onze maatschappij. En we praten met ze, ze geven ons informatie en dat is goed. Maar wij moeten ook als staat zelf objectieve, externe informatie en ondersteuning kunnen krijgen om te begrijpen wat ons eigen bedrijf ook doet. En onze bedrijven, ons staatsoliebedrijf, heel veel deskundigheid. En de staat moet ook deskundigheid kunnen hebben en advies kunnen hebben, zodat er echt een geïntegreerde nadering van onze oliesector. Want we zijn niet klaar. We hebben blok 58. En toen hadden we gas in blok 52. Maar er is meer gas en ook meer olie daar gevonden. En er is reden om aan te nemen dat het nog verder gaat. Dus wij moeten als staat ook daar naar kijken. Om te zorgen dat we goede internationale contacten hebben in de oliesector.
0: De president Jenny Simons, zij is tijdens de regeringspersconferentie nader ingegaan op het bezoek welke zij heeft gebracht aan Engeland, een werkbezoek om exact te zijn. Daarbij heeft de president gesproken met vertegenwoordigers van de Bank of America en ook een Noorse energiemaatschappij. Volgens fractieleider van de BEP, Ronnie Asabina,

0: zijn de woorden van Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABAP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, ongelukkig gekozen tijdens de Libakrutu, de Stoelmanseiland, afgelopen zondag. Brunswijk zou hebben gezegd dat de ABAP en de BEP-fractie tegen de ratificatie van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana zullen stemmen. Verder is Asabina in het gesprek ingegaan op het proces tot het komen van de ratificatie.
1: Dus ik denk dat die woorden ongelukkigerwijs in de mond zijn genomen door de heer Brunswijk. Ik weet niet waarom hij de BEP meteen, ik wil zeggen met de haren erbij, en hij heeft gesleept, maar ook heeft meegenomen in zijn besluit, omdat er vooroverleg niet heeft plaatsgevonden. Laat me aangeven dat het parlement in deze de commissie belast met de voorbereiding van de, althans die het vooronderzoek heeft gedaan. Wij hebben zitting daarin en we zijn nog steeds in contact met al die actoren. In dat kader heeft de stamleden der Oeganders een beroep gedaan op de commissie om die verdere behandeling even aan te houden, omdat zijn onderdanen eerst bijeen willen komen. En wij hebben gezegd, die ruimte geven wij. En de bedoeling was dat het parlement, trouwens het is ook tijdens de openbare en de vergadering als mededeling door de voorzitter van het parlement gedaan, dat het parlement die Libakrutu zou bijwonen, maar door onvoorziene omstandigheden kon het parlement niet aanwezig zijn. En we merken wel dat er heel veel bezorgdheid is, angst, vrees voor het vaststellen van de grens tussen de beide landen. Maar we moeten weten, in de wereld gaat zo aan toe dat landen grenslijnen moeten hebben. Dus we ontkomen niet eraan. Wij moeten een grenslijn hebben. Dus we kunnen zeggen van ja, we zijn niet eens. Maar dan het is ook goed om aan te geven hoe het eruit zou moeten zien. We kunnen niet zeggen van we willen geen grens met de Fransen. Ja, als we kijken in de wereld, dan moeten we vaststellen dat de meeste oorlogen in de wereld en als basis hebben grensgeschil of macht. Ja. Maar wij vinden dat die grens tussen Suriname en Frans-Guyana moet komen. We begrijpen wel dat hier en daar ogen en haken eraan zijn, maar we zijn er als leiders, ja, om uitdagende en in voorkomende gevallen moeilijke beslissingen te nemen. Maar ik blijf erbij. Besturen staat en valt met het maken van een keuze en het nemen van een besluit.
0: Om toch even in te komen en toch even te blijven bij de uitspraak. Alhoewel er geen overleg van tevoren heeft plaatsgevonden, heeft de BEP daarna, nadat de uitspraak is gedaan, contact opgenomen met de heer Brunswijk over deze uitspraak?
1: Nee, we hebben nog inhoudelijk nog niet hoor. Maar ik ben Brunswijk gisteren tegengekomen op het kabinet van de president. En hij heeft aangegeven dat hij daar was. En het was goed dat hij daar was om het parlement te vertegenwoordigen. Althans, worden van gelijke strekken. Maar om concreet op uw vraag in te gaan. Ik heb de ruimte nog niet gehad, maar sowieso in een tête-à-tête wil ik wel meer te weten komen waarom hij die uitspraak heeft gedaan.
0: Is dit ook besproken onder de fractieleiders onderling?
1: Dus dat zeg ik dus. Ik begrijp van fractieleider Parmisser dat in deze dagen wij als fractieleiders bijeen moeten komen. Ik denk dat we ook afwachten het verslag van die kroetoe, want dat was ons ook toegezegd. Intussen, want het gaat niet alleen om de Oukaners die een kroetoe hebben belegd, ja. Ook die Paramakaners hebben een dag ervoor, dat is zaterdag, jongsleden, hebben ze samen met hun stamleider een kroetoe belegd. En ik vond het wel, ja, vreemd is het niet, maar ik zag wel daar dat de overheid vertegenwoordigd was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vertegenwoordigd, de Langatabiki. En ook, als ik mij niet vergis, de voorzitter van de grenscommissie. Maar niet de Stoelmaseiland. En als ik afga op het verslag dat ons ook intussen ik bereik, dan is men content, de Panga-gemeenschap is content met de informatie die men gehad heeft van de overheid, van de regering. En dat men paal staat achter het verdrag dat getekend is tussen Suriname en Frankrijk. En dat ze reikhalsend uitkijken naar de ratificatie. Daarmee bedoel ik dat men uitkijkt naar het moment dat het tot wet en verheven zal worden door het parlement. Ik moet me haasten om ook aan te geven dat dinsdag, vandaag een week terug, als ik mij niet vergis, zou die verdere behandeling plaatsvinden. En toen het verzoek van de stamleden der Oukaners binnenkwam, hebben we het besluit genomen om te parkeren. En ik was de afgezand om de overige vertegenwoordigers, want de Pamaka-stam was vertegenwoordigd om die vergadering gade te slaan. Idem de Alukus en stam, als ook de inheemse. En ik was de persoon die, voor hun was het een tussen aanhalingstekens slecht nieuws, dat die vergadering niet zou voortgaan. En ik moet zeggen, het was niet makkelijk om met name onze inheemse vertegenwoordiger zover te krijgen om geduld te betrachten.
0: Is er een bepaalde coördinatie in de aanpak van deze ratificatie, vooral als ik hoor dat het ministerie wel bij de kroetoe was van de Paramakaners, maar niet bij die van de Oukaners? Hoe zit het? Hebben jullie afspraken met elkaar gemaakt?
1: Dus eigenlijk wat ik begrepen heb, om even in de finesses aan, dat die understanding was dat Buitenlandse Zaken voor de kosten zou opdraaien. En ter 11e uur zou men geconstateerd hebben dat Buitenlandse Zaken niet meer die ruimte had om in te springen, om die transportkosten en logistieke zaken betreffende de trip naar Langatabiki te bekostigen. En DNA kon niet meer inspelen daarop, omdat het was al kort dag of tijd, moet ik zeggen. Het was maar een kwestie van uren. Maar ik begrijp als de overheid, dan wel regeringsautoriteiten, te Pamaka en waren. En desileer ik daaruit dat die voorbereiding en goed is getroffen. En dat die mogelijkheid er wel bestond om dat van Pamaka en gekofferd te krijgen. Dus dat is die logische conclusie welke ik hieruit trek. Maar nogmaals, het werd zo'n beetje wel bevreemding op dat Pamaka, dat men wel is geweest, maar niet naar Stoelmaseiland.
0: U hebt natuurlijk ook gesproken met de mensen. U beweegt zich tussen de mensen en de meningen zijn verdeeld. Wat zijn de grootste uitdagingen bij de mensen om tegen deze ratificatie te zijn? Waarom zijn de mensen tegen deze ratificatie?
1: Dus als we kijken naar de grensrivier, die verschillende stammen die hoofdzakelijk daar woonachtig zijn, in belangrijke mate gebruik maken van de grensrivier en die beide oevers en die tabbetjes, dan gaat het om onze inheemse broeders en zusters. We hebben de Alukus, We hebben de Paramacanes, maar de grootste groep bestaat uit die Okanes. En juist deze groep, delen van deze groep, moeten we zeggen, zijn... misschien moet ik niet zeggen dat ze fel gekant zijn. Ik denk ze hebben zorgpunten. Ze zijn bezorgd, er is angst, er is vrees. En er is een bekend gezegde in het Surinaams. Het is niki betiu, teji woren ju ufrede. En we moeten geen doekjes eromheen winden. Als we afgaan op de realiteit van alle dag, dan zijn het merendeels Okanes die rond in dat gebied economische activiteiten ontplooien. Aan goudwinning, transport te water, ja, zo voor personenvervoer als goederenvervoer. En het is niet één keer, het is meer regel dan uitzondering dat hun bezittingen zijn of worden vernietigd. En men is bang dat als die lijn nu getrokken wordt, dat het van kwaad tot erger wordt. Dus wat er moet gebeuren, is dat er veel meer informatie en gedeeld moet worden met die mensen. Ik denk dat onvoldoende informatie een rol speelt. Maar mijn gevoel bekruipt me ook dat mensen ook valse informatie verspreidt. En ik denk dat de regering alles eraan moet doen om deze zaken te ontzenuwen. En proberen om zoveel mogelijk garanties in te bouwen. Althans ingebouwd te krijgen. Wat we wel moeten vaststellen is dat het verdrag reeds is getekend. Ja toch? Het is reeds getekend en in Frankrijk is het al tot wet verheven. Vandaar dat men zoveel mogelijk probeert beheersdaden langs de grens. Maar Suriname moet haar deel nog zien te kofferen. En in deze fase zijn wij met, laat me zeggen, ding kese kese of kandemi kantaki, den probleem, sadensma, ishi en sade efrede. Maar we hopen wel en we verwachten wel dat het goed komt.
0: We hebben ook begrepen dat de Fransen op subtiele manier de druk op Suriname proberen op te voeren. Door bijvoorbeeld de controle op de grensposten te verscherpen. Denk maar aan Saint-Laurent. Hebt u dat ook waargenomen?
1: Dus maar kijk, wanneer als je een bedrijf hebt, moet je slim zijn. Toch? Ook wanneer het gaat om samenwerking tussen twee landen, moet je slim zijn en de realiteit moet je niet over het hoofd zien. Ik denk dat het een utopie is of zal zijn. Even hoe denk je dat we gaan het onderste, we willen het onderste uit de kan halen. Als we kijken naar de relatie met die Fransen, ik wil niet zeggen dat we een underdog positie hebben. Maar die Fransen, we hebben hier met een supermarkt te maken. Hè? Frankrijk is een supermarkt. Als die mannen, als Frankrijk nu het besluit neemt om bepaalde maatregelen te treffen, dan zal het in ons nadeel per saldo ook in uw nadeel. U staat er niet bij stil hoeveel de bijdrage, laat maar zeggen, de bijdrage van de Fransen of de mensen, de Surinamers die in Frans-Guyana wonen, die bijdrage in je economische renang. Ik sprak met een ondernemer die een cambio heeft of activiteiten ontplooit in Albina. En die man zegt mij op dagbasis, weet je hoeveel aan euro in omloop gaat? 1 miljoen euro vanuit Frans-Guyana naar Suriname. Dus als de man op bepaalde olo, u staat er niet bij stil, hoe mensen er allemaal ego halen boodschappen naar Francie, Aladi. En zo zou ik door kunnen gaan. Dus zij kunnen wel ons het leven moeilijk maken binnen wettelijke bepalingen en regels kunnen ze dat doen. Ik hoop dat het zo ver komt. Maar nogmaals, if dat ik kon vinden plaats, daarom zeg ik, laten we kijken wat we uit die in het kader van het verdrag, ja, wat wij kunnen kofferen voor Suriname, wat we kunnen dichten Suriname. Dat is waarnaar wij moeten, ja, kijken is niet het juiste woord, maar afas van om stel ons schrift op. Maar if we stel ons schrift op, dat kunnen we niet. Er zijn Surinaamse bedrijven, toch? Ik begrijp, dus ik begrijp dat een belangrijke instantie van Suriname, de naam ga ik niet noemen, in deze dagen naar Frans-Guyana moest afreizen voor een belangrijke event. En ze hebben geen visum gehad. En tussen neus en lippen hoor je dat die Fransen dat het verband houdt met het feit dat in feite de verdere behandeling is aangehouden. Ja. Dus de man kan doen tussen in Nanga Uno en per saldo. Ano de man offering als er na offering. Omdat if je look, achterweg, dat de man begint morgen Uno. De man begint morgen Uno.
0: Ja.
1: We hebben elkaar wel nodig, maar zo is het leven eenmaal.
0: Een andere kanttekening is ook dat het akkoord, of althans de ratificatie, zal gaan over 2/3 deel van de grens. De bovenloop van de Marowijnrivier, met name de Litani en de Lawa, dat gedeelte is nog niet goed geregeld. Hoe kijkt u naar deze situatie?
1: Nee, ik denk dat gedeelte is nog niet geregeld. Dus de afspraak is gemaakt dat het in 2 delen, hè, 2 etappen plaatsvindt. Dus dat was ook mijn vraag. Waarom niet in 1 keer? Want als u zegt, we hanteren een bepaalde methode middelin voor het gebied vanaf de monding tot de samenloop van die 3 rivieren. En als je diezelfde methode gaat hanteren voor die overige gebieden, dan denk je, ik ben bang dat het in het nadeel zal uitpakken voor Suriname. Overigens is het me niet duidelijk wat doorslaggevend is, want die vraag is ook gesteld, doorslaggevend voor Suriname, om te zeggen, ik kies ook voor de middenlijn. Want ik denk dat de Fransman, die man doet onderzoek naar al de bodembaren, wat allemaal voorkomt. En bodem. Maar is aan dat idee. Dus ik denk dat we moeten ons huid duur verkopen. Maar ik begrijp, als we kijken naar die verhoudingen met die Fransen, dan denk ik, we halen het onderste uit de kan. Maar we moeten geen uitverkoop houden van Suriname. Daarvoor wil ik wel waken. Ja? Maar nogmaals, om terug te komen. Wat ik ook jammer vind, en dat komt uit de grond van mijn hart. Ik vind het jammer dat in deze kwestie, ja, die gemeenschappen over Akisja Ego, het binnenland, geen vuist heeft kunnen maken. En dat er nu sprake is van 2 dra. Die Alkaanse stam aan de ene kant en die overige gemeenschappen aan de andere kant. Waardoor wat we misschien maximaal eruit zouden kunnen halen, Saranomampoering ten gunste van die gemeenschappen. Dat stuit mij tegen de borst. Laat me dat woord en het kind bij de naam noemen. Want als ik kijk naar alle overige en ontwikkeling in het achterland, ik kan me nog heugen, toen de regering Venetiaan 1, ja, alle stamleiders uit het binnenland, ja, hals over kop naar Paramaribo heeft overgebracht. Ja? En in Torarica aan hun heeft voorgehouden, ja, overeenkomsten tussen Berjaya, tussen Musa en tussen Sur Atlantic zijn 3 grote multinationals op het gebied van houtkap en dergelijke. Waren dezezelfde stammen die 1 vuist hebben gemaakt en ze hebben in koor gezongen, nee, wij gaan niet ermee akkoord.
0: Ronnie Assabina, de fractieleider van de BEP. We hebben met hem gesproken over de uitspraken gedaan door Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Brunswijk die heeft gezegd afgelopen zondag te Stoelmanseiland tijdens de Libakrutu dat de ABOP-fractie en de BEP-fractie tegen de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frans-Guyana zullen stemmen. Assabina die heeft daarnet aangegeven dat er vooraf geen overleg is geweest. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de directeur van Openbaar Groen, en dat is Anwar Mune. Met hem hebben we gesproken over het onafhankelijkheidsplein. Op 9 augustus staat gepland dat er enkele activiteiten op het plein gehouden zullen worden. Daartegenover staat ook dat het directoraat bezig was met het beplanten van het plein. We vroegen hem hoe dit is gebeurd.
2: Men heeft toestemming gehad, als het ware, om een nationale activiteit te doen. Dat is, je hebt de dag 9 augustus heb je dan de Indiana in je kan die zijn de Palmetuin. En wat ik heb vernomen is dat de Javaanse broeders bezig gaan zijn rondom het onafhankelijkheidsplein. Daar toch? Maar het proces naar het beplanten, je ziet het. We hebben een heleboel baanzaal moeten verwijderen. Want baanzaal was echt killing voor het groei. De groei daar zo. En wij hebben dan, we zijn nog steeds bezig, blokken aan het doen. Je ziet dat een groot deel nu wel is gaan groeien. Maar we zijn bezig met wat maatregelen om nog bepaalde plekken te laten groeien. Maar de vraag is dat als het ons niet hindert, niet zozeer, maar het is een proces. Weet je, we maken nat, hij groeit en zo. Men moet alleen niet rijden net als voorheen op het onafhankelijkheidsplein. Mensen gingen parkeren bij het opzetten dat je grote trucks en heisters hebt die daar gaan klimmen en zo. Dat is, dan wordt het hele modderpoel daar zo. Nu is het een beetje droog weer, dus wij maken nat. En hij groeit. Ik ben wel tevreden hoe hij groeit, maar het kan beter. Maar we zijn bezig daarmee.
0: En zullen er mensen aanwezig zijn om te controleren, zoals u dat daarnet hebt gezegd, dat er geen grote trucks en of auto's op het plein komen parkeren of gaan rijden?
2: Dat is het enige dat het gedaan moet worden. Dat hebben wij al doorgegeven. Dat daarop gelet moet worden. Maar als wij zijn de persoon die toestemming geven daarop. Ik ben slechts belast met het schoonhouden van de omgeving. En et cetera. Van het groenvoorziening.
0: Directeur, we weten het kabinet die geeft toestemming voor wat betreft het onafhankelijkheidsplein. Voordat die toestemming is gegeven, heeft het kabinet uw directoraat om advies gevraagd?
2: We zijn alles wat we doen, doen we samen. En men heeft ook gezien hoe het gaat. En natuurlijk staan we ook eerst achter wat er gebeurt en zo.
0: Het beplanten van het onafhankelijkheidsplein is een proces. In welke fase waren jullie?
2: Wat veel tijd heeft genomen is het baanzand verwijderen. Hij was op verschillende delen was hij gezet. En als hij heet werd, dan weet je, dan kilt hij al die het groenvoorziening gedeelte. Waardoor het heel veel tijd heeft genomen om weg te halen en zo. Dus we kregen van hier en daar halen wat gras om bij te zetten in blokvorm. Dus dat duurt nog even. Maar belangrijk is niet dat we plein opnieuw moesten krabben en zo. Dus voor nu doen we dit. En we gaan geen geld gaan uittrekken om opnieuw te verhogen. Er zijn belangrijkere dingen te doen dan even nu te doen. Dan echt heel veel geld uit te geven. Dus wat we doen is wat wij kunnen. En een overgroot deel is al een beetje gaan dichtgroeien. En het enige is verzorgen met water en wat medicijnen. En dan komt het helemaal goed. En, belangrijk is dat we geen voertuigen laten rijden, dat je daar crisscross en parkeren wat voorheen gebeurde. Dat moet niet meer gebeuren als voorheen.
0: Ja, en heeft u een indicatie wanneer het plein helemaal bepland zal zijn?
2: Niet direct, maar we zijn er positief over dat het heel snel gebeurt. Mensen proberen onafhankelijkheidsplein. Dus elke keer heb je van, dat gebeurt, maar hou het even rust. Natuurlijk, onafhankelijkheidsplein is gerampaneerd. Maar hoe is het gerampaneerd? Men heeft extra dingen erop gezet en dat soort dingen. Kijk, een voetbalveld, de hele dag rent men op een voetbalveld, toch? Er zijn teams, elke dag wordt er gespeeld en zo, dat soort dingen erop. Waar raakt die beschadigd? Is wanneer je zwaar materieel, auto's erop zet en dat soort dingen. Daar begint hij te beschadigen. Dus laten we positiever over gaan denken. Dat we geen, het is geen rijbaan of een ding. Mensen kunnen lopen erop, het is een park, het is een plein. Maar stel je voor als mensen niet mogen lopen erop. Is weer iets anders, maar dat lijkt wel voetbalvelden. Daar wordt er met monta's en zo gaat men om. Maar ik wil wel zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat we geen auto's en trucks en alle soort dingen als heisters en zo hebben erop. Want dan heb je dan een pop aan het dansen, dan gaat die weer dan een modderpoel worden. Vooral wanneer het regent en zo.
0: Misschien maar net te binnen. We starten met podiums.
2: Podiums, dat moet ik even kijken hoor, hoe dat staat. Podiums heb je meer op poten, toch? Kijk, als je kijkt naar, ga een voorbeeld nemen, wat was als laatste, daar, kerst, december? Ja, hij staat op poten, toch? Het is niet dat hij op de grond wordt gelegd als een container. Dat is plat, dat is meer op poten.
0: En soms heb je dat de organisatie zo'n tent neerzet en dan zetten ze van die, hoe zeg je dat ook alweer, materiaal op de grond, om alleen maar zodat men niet op het gras hoeft te lopen.
2: Je bedoelt vloerplaten dus.
0: Yes, vloerplaten.
2: Ja, maar vloerplaten is maar voor één dag of twee dagen, daarom moet het eruit. Want men gaat niet betalen voor een ding. Dus ik denk dat die vloerplaten ook doorzichtig zijn. Soms zie je dat die ook op gras uitsteekt. Maar het feit dat het belangrijkste nu, Jamal, is dat men geen rollend materiaal op en neer moet zetten op het plein. Want dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk nu.
0: Yes. Nee.
2: Wat belangrijk is, wat ons deel was, dat we die band hebben gehaald. Hey, we hebben hier, wat, hier en daar al wat gras gezet, wat hij nu bezig is uit te groeien. Maar we moeten geen containers en auto's en zwaar materiaal erop hebben, zodat hij gaat uitpuilen of zo. En vooral niet, het is nu het begint al droog te worden. Dus we hebben dat ook aan zijn kant. Maar als het een beetje drassig weer is, hebben we andere problemen, dan is alles weer weg. Maar we zijn bezig met verschillende modellen te zien dat we het plein weer normaal wordt. Dan je ziet het al dat hij al deels al begint te groeien.
0: Anwar Mune, de directeur van Openbaar Groen. Hij heeft aangegeven dat de organisatie van 9 augustus de evenementen die plaats zullen vinden op het Onafhankelijkheidsplein geen gevaar zullen vormen voor de verdere beplanting of althans het groeien van het gras op het plein. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 4 augustus. Bedankt voor het luisteren.

0: luister.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esseline vandaag, dinsdag 4 augustus. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, Blakai Pissi, Moxalesi met gerookte kipperdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, pikante varken en cassave soep met kip. Als groente, kousenband, boulanger en bitaviri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline Anjauzo. Dan ga echte Schwitessi Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits, one station.
1: This week on 10.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 4 augustus, kazaafelsoep met kip, nasi met geplozen kip en ovenkip, zuurkool met spek en rookworst en gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Kodo takso.
1: Arkis malontu, da ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu ftide, leer witaki, so lazy, agersje kanti, of ikanti, ma dat no wan tak taki fadong, ikanti, ma i de ete. Dat wan taki, na beskopu ftide, tegi witaki, mi kanti. Mami no trowe ete. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben er nog. Ik ben nog staande. Mi kanti, mami no trowe ete.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
8: Hoi mama.
9: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
8: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
9: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
8: Mama, ik zei 50 euro.
9: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
8: Ik zei 50 euro, mama, 50.
9: Nee, mijn broer, omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
8: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
9: Maar jij nog. Die zin heeft jouw Western Union, die Apengelstraat. Want trappen aan topservice, vriendelijkheid.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: BT, Atakidis na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: Betak alasma odi sang stelop gi a nyon bagan natori fu tide bakanna. Dinsdag. Ik ben Clifton Limburg en ik heet u nogmaals welkom. Alle mensen in Suriname, in het prachtige land Suriname en alle mensen buiten Suriname, alle belangstellenden en nieuwsgierigen. We gaan een shout-out en hoop dat alles aan wat orsitangen. We hebben wat regen gehad hier in de buurt bij ons. Ik weet niet als dat ook bij u in de buurt het geval was. Maar alleen kon koren op tje en zo. En men heeft overigens voorspeld dat het een beetje hard kan gaan regenen later op de middag. Dan gaat het een warme dag. Maar ja, dat geldt ook voor de komende dagen. De droogte, de warmte, dames en heren. De airco's gaan volop draaien. En de ventilatoren, hou rekening mee met uw stroomgebruik. De airco's ook in de auto's. En de airco-bedrijven gaan natuurlijk lekker boeren. Want if you wagi nou amchi airco, dem rijd den 12 euro of den 1 euro of den 2 euro. En alleen ik kon, geloof me, ik reis zakken uit, maar het is onvoorstelbaar heet. Dus if you amchi airco zang, kan cool even. Dat ding is soms zo heet, dat wees ipota airco tap ala. Ding half 1 bagana, dan nog. Je brokken sweaty. Maar goed, u komt er wel uit, want het is niet de eerste keer dat we dus een hittegolf zullen krijgen in Suriname. Of misschien overdrijf ik als ik zeg hittegolf. Maar ja, Suriname is Suriname. Zo weer waaraan, zo weer koren. Dus u weet wel ermee om te gaan, denk ik. Ik groet al de trouwe luisteraars, de Bijismaf Uno. Ik wil feliciteren alle mensen, dames en heren, die een anniversary vieren vandaag. Het is 4 augustus. Alle mensen die op 4 augustus jarig zijn, wil ik feliciteren. We hebben ook... ik heb Claire die lang niet gezien. De laatste keer toen ik hem zag was bij een broodjeswinkel. Farimane drape Crioro. Maar ik denk, Claire, die verjaardag die no? Allemaal sabama dat die Poraman. Een van onze trouwe en voorbeeldige en serieuze wapendrager. Ik denk dat hij vandaag jarig moet zijn, 4 augustus. We zijn ook wat bij op Gafrancé. Errol, die verjaardag die daar. Errol, nou een trouwe baganatori luisteraar. Errol, tekadé. Ik zie man. Lembo en Bari van hieruit. Nyamadi en maak er het beste van. Gefeliciteerd. Minus Abivitapa 60. Of 61 of 59. Ik weet het niet. Maar in elk geval. Mijn versterio. Alle andere mensen die vandaag een mooie dag. Een bijzondere dag te vieren hebben. Make it your day. Isabi. En als je ziek bent, beterschap. En... ja, de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik ook namens Lim FM condoleren en ze veel kracht en sterkte toewensen. Oké, iemand die bedankt over haar drukte. Ik weet, er is van alleen kom. Je weet in Suriname, vooral als het even geregend heeft. Vanwege al de waterplasjes en de straten die onder water lopen, dan krijgen we vanmiddag als aan die filevorming. En zeker met de vanmiddag als aan die de Domineestraat. Ik ben gisteren gaan rijden in de Tourtonnelaan. Volgens mij is men nog niet klaar hoor, wat ik daar gezien heb, man. Ik vind het ook niet zo geweldig. Dus ik denk dat ze misschien een tweede ronde zullen inlassen. Maar daarover zullen we nog praten met de mensen. Isabi Tourtonnelaan is opengesteld. Ik dacht dat ik ook gezien heb vanmorgen een stopbord. in de Gemeenelandsweg daar bij Kolonistenweg. Dus ik weet niet als men daar ook gaat werken. Het is een beetje vervelend. Het is behoorlijk lastig met lange afvielen. Maar toch wil ik de mensen, eenmaal je Archimie in de auto. Cool down, relax. Nou, offers, awalamala echanono de om te zitten in de file en ons te vervelen. Met ook natuurlijk irritatie net om de hoek. Maar laten we even projecteren in onze mind dat je over een maand rijdt over een mooie, mooi geasfalteerde Domineestraat. Mekdema dusale mamus du, mekdema har ala sa opo ala. Alla riolering. Laat de ruimte. Daarom heb ik dus begrepen dat ze dus ook 's middags en 's avonds werken. Laten we ze de ruimte geven en kooswaaripchenzo. Liever nu dan te scoren op baga. En natuurlijk scoren de tapu ete. Maar ja, wanneer zou het goed zijn om te werken? In december? Dan ga je nog, nog bozer worden. Isabi, dus en dadelijk als aan na vakantie, het is warm. Allemaal zij voer roken uit nu, alweer o laat in toe. Vooral in de ochtenduren, Isabi, alweer o laat in toe en soms middags. Dat je eigenlijk kan doen wat je moet doen. Dus slik even, dat wil ik u vragen. Meneer daar in je auto, zwaariepje, som Isabi, nanga oli. In heb oli gratis, en het is ook maar niks, if je pot maar 500 SRD. A meter neseki, misabi. Maar slik een beetje en hou rekening dat het uiteindelijk moet leiden tot een veel betere straat. We hebben gesproken tot. Even kijken, meneer Mohan. Nee. Amana, directeur droge civiel technische werken. Vikash Moene. Dat is allemaal in, hoor. Domineestraat. Wordt grondig gerehabiliteerd, heeft hij ons gezegd. Heeft meneer Vikash aan ons gezegd. Amane Muna, ja, dat was mijn Muna Amane. Ik zeg het even. Hij is eerder in de studio geweest bij ons, dat weet ik, als ik zo naar die foto kijk. Ja, toch? Herkent u het gezicht? Hij is eerder bij ons geweest. En dan gaan we maar even, ik ga maar leggen uit zo op Sadrap. Ik heb het op mijn eigen manier uitgelegd. Wat ze exact gaan doen, kan hij beter uitleggen. Meneer Muna, Vikash Muna, directeur droge en civiel technische werken. Gaan we even luisteren? We hebben er allemaal baat bij om goed te weten wat daar gebeurt.
1: Dus de Domineestraat maakt deel uit van het groter project. Het is eerder gepubliceerd. Het maakt deel uit van het rehabiliteren van verharde en onverharde wegen in Paramaribo, Wanica en Saramaka. Waarvan de Domineestraat eigenlijk deel uitmaakt. Dus initieel zou dit project worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Of asfalt zou verwijderd worden. En dan zouden we een twee nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Vanaf het Newmanpad en de Zwartoverbrugstraat. Maar nu wordt er in de strekking van het Newmanpad en de Steenbakkerijstraat wordt de Domineestraat volledig geupgrade. Het krijgt een volledige facelift. Waar wij dan eigenlijk niet alleen de ontwatering aanpakken, maar ook het oppervlak volledig zullen verharden. Dus het trottoir waar enigszins was verzakt en dergelijke. Dat we dat geheel esthetisch maken. Zodat het goed aansluit aan het project van PURP. Want PURP heeft ook plannen om de Jodebreestraat en de Herenstraat aan te pakken. Zodat het binnenstad en in feite de wegen in het binnenstad en de omgeving, het trottoir, een beetje aantrekkelijker wordt voor de gebruiker.
2: En ik denk dat bepaalde mensen blij zullen zijn met deze aanpak. Vooral als we kijken naar dat stukje van ontwateren. Vertelt u ons meer daarover? Het ontwateringssysteem zal ook aangepakt worden. Wat zal veranderd worden dit keer?
1: Dus de bestaande ontwateringsstelsel, dat ons bestaande ontwateringsstelsel blijft, want die bestaat uit een rond 50 betonnen buis, die is momenteel in werking. Wat wij zeker zullen doen, we zullen eigenlijk het een beetje gaan edden met nog een rond 30 buis, waarbij oppervlaktewater van dat wat wij nu uitvoeren van de wegverharding in ieder geval goed kan afwateren naar rond 30 buis. Los van het feit dat het oud systeem werkt, dus dat de bestemmingen langs de weg aangesloten zijn op de rond 50 buis aan weerszijden, zullen wij een extra buis aan weerszijden aanleggen voor wegafwatering. Dus in ieder geval komt er een verlichting qua afwatering van hemelwater, maar ook water vanuit de diverse bestemmingen langs de weg.
2: Directeur, vele mensen, zeker op social media, die vragen zich af waarom het zoveel tijd in beslag zal nemen om de weg te maken. En ze brengen dan in vergelijking van het Hoogruisstraat, die was binnen een week af. Maar de Dominiestraat...
1: Het heeft 10 tot 12 dagen geduurd, houdt u mij dit ten goede, maar in ieder geval langer dan 10 dagen geduurd voordat we het Hoogruisstraat hebben aangepakt. Hier de Dominiestraat, we moeten rekening houden met een heleboel aspecten. Logistiek is een uitdaging. U begrijpt van dat we die vergelijking eigenlijk niet makkelijk kunnen maken, omdat het rijden in en uitrijden met trucks in het van het Hoogruisstraat makkelijker verliep, omdat de ruimte daar wat opener is. Maar de Dominiestraat is heel centrum in het binnenstad. En je moet rekening houden met diverse actoren, alle weggebruikers, voetgangers en noem maar op. Dus dat de deelveiligheid natuurlijk erbij komt kijken. Maar de Hoogruisstraat is slechts een oppervlaktebehandeling geweest. We moeten begrijpen dat de toplaag 5 centimeter is uitgevreesd, waarna een nieuwe toplaag is aangebracht. Indien we datzelfde zouden doen voor de Dominiestraat, waren we in enkele dagen, 3 tot 4 dagen, ook klaar met die activiteit. Maar we hebben gemeend om de ontwatering mee te nemen. Dat neemt met zich mee dat we de grondgesteldheid zullen bekijken. Dat we niet alleen verharding verwijderen, maar ook kijken naar de ondergrond. Want we willen in ieder geval een straat bouwen die duurzaam is voor verschillende verkeersklassen. Waarbij je dan eigenlijk grondig structureel een aanpak doet. Wat we doen in de Dominiestraat is, we hebben asfalt verwijderd en is gebleken van dat de fundering in feite niet sterk genoeg is om dan vervolgens te asfalteren. Dat is één. Maar omdat we ook hebben gezegd van dat we ontwatering willen aanpakken, toch gaan we dan eigenlijk dat integraal bekijken. Hebben wij dus ook ontwatering meegenomen, wat met zich meebrengt dat je zeker 3 tot 4 weken bezig zal zijn met deze activiteit. Dus we moeten ook rekening houden met een heleboel nutsvoorzieningen, kabels, leidingen in de grond. En het zal niet lekker zijn als we werken en kabels stuk gaan en dergelijke. Dat die een heleboel panden en bedrijvigheden daar afhankelijk van zijn. Dat ze dan in feite down raken, hun bedrijfsvoering down raken middels een schade. Dus al deze aspecten moeten wij in overweging nemen. En ja, dus deze zaken maken dat het natuurlijk langer zal duren. Als je het zou moeten vergelijken met de van het Hoogruisstraat, dan is daar slechts oppervlaktebehandeling geweest. Hier is gewoon de structurele behandeling compleet vanaf, dus de overheidszone compleet vanaf trottoir naar trottoir.
2: En een andere zaak, we zien veelal in Suriname dat na verloop van tijd er verzakkingen optreden in het wegdek. Wat zal er aan gedaan worden, gezien de duurzaamheid, toch, om dit probleem te voorkomen?
1: Ja, natuurlijk moeten we stapsgewijs werken. En ik zeg altijd van kwaliteit kent een proces. En als je het proces verstoort, ga je aan de kwaliteit. We hebben een heleboel putten, bijvoorbeeld de binnenstad kent een heleboel putten in de weg, wat wij niet graag willen. Toch? Een put in de weg is betekend. En hoe je mag het uitvoeren, zo goed als mogelijk uitvoeren. Er treedt nazettingen op en die ga je dan moeten monitoren en vervolgens dan herstellen. Eén is, we willen nooit een put hebben in de weg. Maar als het niet anders kan, dan zal maar dat moeten gebeuren. En zoals ik zei, het heeft een proces. Een proces kent dan een stapsgewijze werkwijze, waarbij je dan laagsgewijs de gronden en de grondsoorten lagen aanbrengt. Om dit te voorkomen, zoals ik zei, van dat we eigenlijk dit proces moeten bewandelen. Het is niet zo van dat je vandaag grond aanbrengt, toch, materiaal aanbrengt, verdicht en morgen geasfalteerd. Het kan. We zien allemaal op social media dat bijvoorbeeld in andere landen mensen of aannemers binnen 24 uur werken. We kunnen dat misschien hier ook doen, maar ik ben er geen voorstander van, omdat we dan eigenlijk gaan aan de kwaliteit van het werk.
2: Tot slot, directeur. Wat heeft dit project de staat Suriname allemaal gekost?
1: De Domini-straat maakt deel uit van eigenlijk een bunch van wegen in Paramaribo. Zo uit het hoofd kan ik zeggen van dat die hele bunch Paramaribo in de buurt van een 3,5 miljoen dollar heeft gekost. Maar als ik specifiek kijk naar de Domini-straat, houdt u mij ten goede. Ik kan nader aangeven van hoeveel het precies is. Maar zo globaal kan ik zeggen van dat het in de buurt van een 4 ton zal hebben gekost. Maar ik kan natuurlijk terug op komen hoor. Het is gewoon slechts een schatting van mij. Omdat er nog zaken zijn die nog financieel moeten worden gefinaliseerd. Ja, misschien kan ik een oproep doen aan de samenleving. Oké, we zijn eigenlijk ervan bewust van dat het verkeer dat normaal zou gebruik maken van de Domini-straat is gaan divergeren naar andere straten. Dus dan praat ik over de Saramaka-straat, maar ook belangrijk is de Keizerstraat. Dus dat een heleboel verkeer nu via de Keizerstraat stroomt. We hebben assist van de MSD. Ze zijn ten alle tijde aanwezig op het veld. Ik wil vragen om strikt hun instructies te volgen. Ze zijn daar om eigenlijk de verkeersdoorstroming te doen bevorderen. Omdat u het ook veilig doet. Maar vanavond om 8 uur, rond 9 uur, er is een drempel op de hoek van de Keizerstraat met de Dominister, met de Zwarthovenbrugstraat. In afstemming met MSD is gebleken dus dat die drempel dan eigenlijk een opstopping creëert voor de stroming. Dus we zullen die drempel daar verwijderen. En er ontstaat dan eigenlijk een mooi constant flow richting het zuiden van de Keizerstraat. Dus dat de samenleving degelijk rekening mee houdt. Dus dat ze in de avonturen, wanneer er geen MSD aanwezig is, want dan zijn er geen activiteiten, gaat u dan eigenlijk ook veilig over de Keizerstraat rijden. Dus u zult dan geen drempel merken, maar dat neemt niet weg dat u dan veilig over de straat beweegt.
0: Zo, dan weten we dat ook, hè. Dan hebben we dat gehoord, dames en heren. En laten we geen energie gaan stoppen. Iwana pasi meki of Iwana pasi meki. Zo simpel is het. En dat hele gedoe van de eerste instantie zei ik dat ook. Waarom werken ze 's avonds niet? Dan werken ze overdag. Waarom werken ze 's avonds? Of liever werken ze in de avonduren. En dan is het overdag dan... Luister nou. Ook al gaat men 's avonds werken, u gaat daar niet kunnen rijden. Zal je mij doen erop, hè? Je nou maar rij. Dus, goed dat we gaan discussie dat hier. Het leidt nergens naartoe. Isabi, je kan misschien die discussie voeren en zeggen waarom nu. Maar ik denk dat ook daarvoor een antwoord klaar ligt. Wanneer dan wel? Moeten ze het in december doen? Het enige wat wij, dames en heren, relevante vraag zou zijn, of een verzoek zou nu zijn, laat men ons nu alvast zeggen welke straat hierna volgt. Dan weten we het. Dan voorkom je irritatie als je me zegt, als we klaar zijn in september met de Domini-straat, dan geven we Watermolenstraat een beurt. Of Gongreepstraat, Mobility Valk, een beurt. Dan weet men dat. Wat Diki Alassane, herriolering Gongreepstraat, doen we opnieuw. Dan weet men dat. Isabi, dan is het al bekend. In plaats geen magere bekendmaking op alleen FB. Want of je moet daarbij koppelen. Een sensationeel ding, want dan pas gaat men het lezen. Mensen lezen geen bekendmakingen. Isabi, of je moet deze meneer laten zeggen, ama zei Luca Mike Tamei Taki. Isabi, je hebt iemand, ik zie hem op FB vaak, Tamei Taki, ama Luca Mike zo Taki. Mikan Taiki Takano Boom. Je zou zweren, ama Taka Mike naar een camera, ik weet niet hoe hij heet hoor. Maar het is wel interessant om naar hem te kijken. Wim actie me met die Ellie. Veel kan bereiken, maar Ellie. Ellie deed toch? Ja, Ellie. Maar dat ik klaar mee en dan zeg daarmee dat hier. Ik ga maar moest leggen uit. Ik ga maar dat leggen uit. Je zou weer?
3: Alleen FB.
0: Ellie
3: deed toch? Ja, Ellie.
0: Ame luka mike ta me taki des dis na mike ma ora mike da me ga mi kan taigi taki ano bu ei mi gara a beish vidiara no sei ma ikan tak kon e na go go dekh ba mike sa de ta na ma sa ga go na mike so isabe ma ya da sei de stere di geworden. Nou, dan weten we dat over de Domineestraat. Dus wie is ook gemeen aan Salifo. Ik ga het even lezen. Wie is ook gemeen aan Salifo, dames en heren, van... ja, maar net die zie dat die... Die ding in omare toe. Dus nog was die ding met oeverloze gebabbel. Smorgens ga je ook niet kunnen rijden, zo werken... En ze gaan niet alles kunnen opruimen. Isabi vroeg, zodat je kan rijden, man. Ik heb je gevraagd, Asana, even slikken. Isabi, even slikken en even doorbijten. Want dan ga ik aan mama gaan. Inomare. Ah, ik ga er maar klaar weer. Ik ga er maar. Billen fatu zo. Ay, mi carayón. Clarmi. Ay, bofa fatu, bofa biggie bella fatu soto. Nanya ñaso. We gaan door met deze. We gaan natuurlijk zo'n paar dingen lezen, maar even. Goedemiddag. En het maakt me zo blij wanneer ik de dingen lees van het volk. Wij Surinamers klagen over wanneer het niet goed is. Wanneer het wordt aangepakt, dan klagen we nog meer. En wanneer het af is naar norm, dan zeggen we niet eens, het is verbeterd. Middag, ik mis een zeer belangrijke vraag. Wanneer komt het gedeelte tussen de Steenbakkerijstraat en Zwartendovenbrugstraat aan de beurt? Want dat gedeelte ziet er ook niet naar uit. Maar dat is wel een Steenbakkerijstraat, jongen. Steenbakkerijstraat, oh, ik moet me even oriënteren in mijn hoofd hoor. Meneer Limbo, het regent nu wel bij mij op La Tour. Oh, de regen is zijn plaatselijke buien. Kunt u de president vragen waarom zij de stukken van de ambtenaren nog niet heeft getekend? Langer dan 5 maanden, het kan toch niet. Welke ambtenaren, bij jou? Met hoed op en ene die op een non leek in het zwart. Mennonieten op de poli, AZ. Lebo next interview. Oh, fadon tapi bu ba yu wou den ni. Na laf mo laf wireng mo gos don kosang ama tap ef me. Mi na mi kik mette ki. Ama fadang ami af mi. Ba yu am chin kam pa dam gos do arjen. Laf up chin so en deze tijd van stress. En deze tijd van stress moet je niet gaan storen aan Janne Alleman. Men had wel eens een onderzoek moeten doen hoeveel verkeer er in de Domineestraat gemiddeld rijdt. En als je dat afsluit, hoe de andere wegen die hoeveelheid vloeiend gaat kunnen verwerken. Dus niet gewoon afsluiten en dan moet het verkeer het maar zelf oplossen. Ja, je kan niet zomaar afsluiten. Maar ik ga ervan uit, ik weet niet wie dit geappt heeft. Maar ik ga ervan uit dat men dat wel even heeft... bestudeerd toch? Men heeft het bestudeerd, ook met de verkeerspolitie, want de verkeerspolitie geeft aanwijzingen. Maar geloof me, onze wegennet, je kan het bestudeerd hebben, uiteindelijk blijf je toch, ga je de filevorming niet kunnen weglaten. Die sabio hebben geen viaducten, al die geweldige dingen zoals in het buitenland van Ikan Jai, het draait bij helemaal ergens anders. Het is nou eenmaal Suriname met die straten die we hebben vanaf 1940. Isabi, dus filevorming zal er altijd zijn. Als je even, ik heb je gezegd, even de mijn dikke warrior-lering, je kies file. Dus eigenlijk hoef je niet eens te bestuderen hoor. Goedemiddag, ik wil via u het volgende onder de aandacht van de minister van OV brengen. Dat de Franklinweg te Latour, waar er zelfs twee lagere scholen zijn, momenteel in zeer, zeer slechte staat is. Misschien kan de minister en zijn werkarm verbetering daarin brengen. Alvast bedankt. Afzender Hoepaman. Hoepaman. Nou, Hoepaman, dank je wel. Middag, het probleem is Koutoumou-Sitta-verkeer. Is toch een nonsens? Waar is de verkeerspolitie? Franse panen gedoe. Nou, ik ga je zeggen, in sommige gevallen kan de politie niet voor weg blijven hoor. Want in sommige gevallen, per de Macon City, ga je nog langer in een file staan. Ik denk dat wij onderling wel eruit komen. Ik zie het soms op de hoek van Casaba Olo en de Lalaroekweg. Wanneer een agent daar staat, is het totally isabi wrong. Maar ja, je kunt gelijk hebben hoor. Voor de goede orde misschien wel. Iemand zegt hier, Limbo, wanneer volg jouw straat, waar Lim FM staat, wereldwijd bekend. Ja, maar ik denk dat deze straat van ons best wel even kan wachten hoor. Ik denk het hoor, vergeleken met, liever doe je eerst de Gewoongreepstraat en dat zal Maikoestraat volgen in na verloop van tijd. Of liever doe je eerst de Hermitageweg daarbij, Sammy. Er zijn een paar straten met echt behoorlijke kuilen. En dat volgen wij al. Het probleem deze straat, ik heb geen probleem met de zandweg. Het is een zandweg, ik heb geen probleem. Maar ter alleen kong wordt het soms wel een beetje lastig met al die ergere toestanden in die straat. Isabel zegt, man krabben, Juno. Of de man nakko wampchien baksteen, wampchien stong. Dat lukt het wel. Toen Boutersen aan flyroofers dacht, maakte men grappen. Inderdaad, maar het is kwestie van dromen en proberen om je dromen te realiseren. Want als je dat hebt in Suriname, dan los je een heleboel op. Maar omdwing gericht en duidelijk en goed. Dat is per ongeluk. Dus uiteindelijk moeten we wel naar een situatie waarbij we... Hoe kan Lusa verkeer moren snel? Isabi, Lusa verkeer moren snel. Kotgos links zo. Kotgos links verbindingsweg. Uiteindelijk bij een heel andere rivier. Kotgos zo. Draai kon zo bij helemaal op Latour. Draai kon zo bij helemaal daar achter in Casaba Olo. Dat moet kunnen toch? Maar het is een kwestie van dromen en... serieuzer aan werken en niet dat wanneer één regering ermee bezig is. De andere regering kon je mij stoppen eerst aan niet. En begint men weer helemaal opnieuw. Dat is het probleem. Continuïteit van beleid is hier zoek. Steenbakkeleinstraat is waar Krasje en Hola was. Maar die straat is niet zo slecht, toch? Franse Panenstraat moet ook op de asfalteringslijst staan. Ik ben het roerend met u eens, meneer of mevrouw. De Franjepanenstraat, een van de eerste straten die dus sowieso... eerst van de volgende straten die we sowieso moeten meenemen in het herasfalteringsproces. Is een belangrijke verbindingsweg. Maar moet taigi apasi takru. Meneer Limbo, weet u wat ik heb ontdekt... dat Giovanni zeggen is verrezen. als je hem hoort praten over meneer Adin. Oh my gosh. Iedereen mag een mening hebben. We moeten vaker met elkaar discussiëren over... Iedereen mag een mening hebben. Iedereen mag praten. Als iemand lang niet gesproken heeft, betekent niet dat men niet meer mag praten. Dus discussiëren en kijken hoe we elkaar kunnen overtuigen. Meneer Lembo, hoe lang heb je niet door de Koningsstraat gereden? De toestand van de straat past niet bij de straatnaam. Odi Edmund. Je noemt daar een straat waar ik... Ja, wanneer was het laatst, was de laatste keer? Echt, was echt de laatste keer. Maar is een zeer slechte straat. De Koningsstraat zag er niet zo slecht uit. In de afgelopen jaren is het behoorlijk verwaarloosd. Ook een goede verbindingsweg. Maar dan neem ik gelijk ook mee de straten daar aan de achterkant van Dijk. Want daar heb ik ook gereden. En geloof me, ze zijn er. Er zijn geen straten waarvan je kan zeggen van... Hé, ik rijd graag in deze straat. Ik wil de president complimenteren met haar aanpak van de Mennonieten. Gewoon wegjagen en opsodemieteren. Pres gaat u door ook met het aanpakken van de diverse problemen. Erwin. Meneer Limbermijn moet leren bussen. Korte afstanden naar het werk. Dat kan, we moeten eens allemaal onze voertuigen thuis laten. En je moet kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Maar ik wacht op de regering en op de minister. Een minister of een regering samen zit dat openbaar vervoer. Dames en heren, kan kiezen echt wat oorkonden. Want je kan pas goed bussen wanneer de zaak is georganiseerd. En wanneer we dus geen allerlei had idee krijgen. Goede afspraken, goed georganiseerd, goed gescreend. Duidelijke afspraken. En vooral duidelijke controle. Anders kom je er niet. Goedemiddag, de deurwaarders, explode die de Mennonieten moeten krijgen, is hoe ze er nu vervallen, Patamaka, oliepalm, het gebied, dus duizenden hectare bestrijkt, kunnen omvormen van olie naar palm, naar soja aanplant. Maar wel met een goed oeverige plan volgens onze richtlijnen. Daar heb je wel gelijk in, over dat van de bussen. Ook de Koningsstraat moet aangepast worden. Goedemiddag, meneer Lim. Ik heb begrepen dat de benzineprijzen morgen stijgen. Ik weet het niet hoor, als dat zo is. Ik zal mevrouw Serootje niet vragen. De grote trekkers maken de wegen kapot. De wegen zijn daarop niet daarvoor niet ontworpen. Kijk maar naar de straat die naar de haven leidde. Daar aan de Willem-Campagnestraat. Goedemiddag. Natuurlijk mag iedereen met elkaar discussiëren. Kijk, ik ga niet over mensen praten en hun mening hoor. Althans, dit wil ik niet lezen. Let's not get too personal. Gisteren was het even lachen in de nieuwe Tulp supermarkt aan de Gemeenlandsweg bij het zien van de blikken Limburg. Champignons, bent u een liefhebber hiervan, dan komt u zeker voor een blik in aanmerking. Oké, Limburg champignons. Dan ben ik wel lukken, man. Maar gelukkig zouden we Tamara. Je zou weer, dus mag ik, je mag me eten als je wil hoor. Wil je me eten? Ga in Tulp, dan kan je me eten. Als je me wil eten, ga naar Tulp. Tulp kan ik wel reclame. Wil je Limburg eten? Kom bij ons. Dan eet je hem niet gratis. Je gaat me niet gratis kunnen eten. Je gaat moeten betalen om me te kunnen eten. Ja toch? Limburg champignons. Zal wel smakelijk zijn hoor. Tulp. Dit kunnen jullie best verkopen, denk ik. Laatst heeft bushouder Pakai wat ontdekte Saramaka. Illegale schelpafgraving. Hoe is de zaak afgehandeld? Geen verder onderzoek. Kan toch niet? Hoe zal de burger verder oplettend zijn? Je stelt mij teleur, Lim. Maar ik snap je standpunt. Nee, ik stel je niet teleur. Maar ik wil niet komen praten over de man is Nederlandse nationaliteit. Want ik weet het niet. Begrijp je? Dus dat bedoel ik met personal. Let's not get personal. Als je vindt, hij heeft 5 jaar niet gesproken. Dan heeft hij 5 jaar niet gesproken. Begrijp je? Dus hij zal wel zijn redenen hebben. Maar ik moet van me verwachten. Ik denk, ja, je bent Nederlander. En ik ga dat soort dingen niet lezen. Begrijp je? Dus niet teleurgesteld raken. Weet dat ik een echte radiopresentator ben. En ik heb ook mijn... Hoe zeg je dat? Mijn grenzen. En het is nou eenmaal zo dat... ik geen limbo meer ben van 15 jaar terug. Of 20 jaar terug. We groeien toch? We leren toch en we groeien toch? Dus... zullen je ziet hoe in de kasten dan... Maar zo lezen. Ik kan het niet uitleggen hoor. Ik hoop dat je me kunt begrijpen. Dus word niet boos. Raak niet teleurgesteld. Probeer me te begrijpen. Ik wil niet... ja, die is Nederlander en die is Fransman. En die moet niet praten. En die is... maar laat me weten hoor. Want je schijnt zo boos te zijn. De minister van OV heeft in de Nationale Assemblée meegedeeld dat de zandwegen in augustus worden aangepakt. De Maratrette project tout le faux. Of wacht hij wanneer de grote regentijd weer aanbreekt. Goedemiddag, de bronfietsers. Nee, de bronfietsers racen op van het Hoge Ruisstraat. Soms schrik ik als ik ze plotseling rechts van me zie. Ik begrijp dat het verleidelijk is om snel te rijden op de mooie gladde straat, omdat het bronfietsenpad niet voldoet. Maar houden jullie ook rekening met de veiligheid van jou en je auto en van de autobestuurders? Ja. En dan lees ik hier. Pap, pap, pap, pap, pap. Het strandgedeelte van de drive-thru van KFC aan de Lalaroekweg moet geasfalteerd worden. Het strandgedeelte van de drive-thru van KFC aan de Lalaroekweg. Nee, maar ik vind zelf ook dat die drive-thru... men moet voorzieningen treffen bij de drive-thru van McDonald's aan de Lalaroekweg, zodat het verkeer niet ophoudt, want... Tereman baga met die pas. De afvielen, zullen zien maar even staan. Dus laat ze dat ook. Er zijn voorzieningen, constructies zijn genoeg. Laat men nadenken. We lezen verder voordat ik doorga, want ik heb begrepen, mevrouw Silos heeft de DNA de apen genoemd. Dus nou antra spansa niet ekom baga. Er moet ook wat gedaan worden aan de straten die als racebaan gebruikt worden. Zoals de Edmundstraat. Het lijkt wel Jos Verstappen die dagelijks aan het oefenen is. Probleem. Laten we beginnen te denken aan metro's en treinen introduceren in 2030. Ik zou zeggen, laten we ons eerst goed voorbereiden. Daarop. Na Kenneth Arias moeten we ook onze Bongo Charlie verliezen in de dood. Leon Lemmer, een verbinder van de Surinaamse, Caribische en Latijns-Amerikaanse muziek. Een muziserend hart is gestopt met kloppen. May his soul rest in peace, forever in peace. Inderdaad, hij is overleden. We condoleren de nabestaanden... 71 jaar. Inderdaad, een musicerend hart. Lobby pokoe. Middagklif, de nieuwe Charlesburgweg is nog geen 5 of 6 jaar aangepakt en loopt nu reeds onder water. Waarom? De EBS heeft werkzaamheden uitgevoerd langs de weg. Langer dan een jaar, waardoor het zand de afvoer heeft verstopt en is nog steeds zo. Foei toch. Er is Bagan Natori. Goedemiddag, Earl van Noord. Earl van Noord is gewoon simpel. De verkeerslichten moeten eenmaal 24 uur, ook Gravenstraat en Watermolenstraat, werken. Keizerstraat, Zwartenoverbrugstraat en agenten regelen het verkeer.

Ik zie een kulipsing infrabord. Bij Smelsweg gaat het geasfalteerd worden. Kunt u het vragen? Ik zal het vragen, maar dat zou geweldig zijn. Steenbakkerijstraat is de straat waar Prolasco was. Oké. Is Prolasco niet meer daar? Lange meen ook een foto, jong. Ze hebben lange meen ook koeri gewoon in dat foto. Gewoon koeri, koeri. Lopen, gewoon lopen. Volgens mij bijna 10, 15 jaar. Goedemiddag, ik wil via u het volgende onder de aandacht van de minister van OW brengen. De Franklinweg Latour, waar er zelfs, heb ik al gelezen, twee lagere scholen gevestigd zijn, is momenteel in zeer slechte staat. Misschien kan de minister en zijn werkarmen verbetering brengen daarin. Afzender, schoolleider van de Lutwina School. Oh, schoolleider van de Lutwina School. Suriname schrijft en Limbo leest. Lim, een veerverbinding Leonsberg komen weer is nu de oplossing. Oké? Ik ben het eens met je. De Mackie drive-thru kan liever ondergebracht worden op de op een paar grote parkeerplaats van de Hermitage Mall. Wanneer komen de drempels op de Wanikastraat? Men rijdt vreselijk hard op de weg. Lim, goedemiddag. De straat bij Sammy is à la Dominee-straat. De duikers onder de weg hebben het begeven. En McDonald's La Roekweg is verkeerstechnisch totaal verkeerd. Dringende aanpak vereist. Lim, de Leisweg, zo mooi gemaakt met voetpadden al, maar kan men niet regelmatig het gras snoeien bij de, of op de bermen? Het gras overwoekert al op de voetpaden. Oteo leef onderhou op tijd. Ja, want als het vol is, gaat men niet meer daar lopen, toch? Dan gaan ze op straat lopen. Het is prijzenswaardig alertheid voor de smaak. Limbo Prolasco bestaat niet meer. Is nu in elke smartphone te vinden. Prolasco bestaat niet meer? Serieus? In de steenbakkerijstraat, zo naast een slagerij, no? Dan ga je daar foto's maken met licht en zo. Dan ga je daar zitten. Ja, maar hebben ze dan gehoord? Jong, moet een beetje meer eruit. Kan iemand me vertellen als het nou klopt of niet? Iemand zegt, dit is Prolasco. Je telefoon. Wat zei je? Wat is dat niet meer? Hoe lang al niet? Wat hebben die mensen gedaan? Hoe ze met de mensen die daar gewerkt hebben? Wat heeft de bedrijfsleiding gedaan met dat ding? Ik zou mijn bedrijf niet opgeven, hoor. Ik zou het aantrekkelijk maken. Van wie was Prolasco overigens? Ik zou computer. Maar inderdaad, die telefoon en alle andere dingen. Vroeger had je ook... ik zie nog van mijn gal Liberty Gothic film. Mijn gal Cliffs Video Gothic film. Luko film ook zo. Of je wil ook een keer naar... Ik ben gelukkig aan kina na Sanina Star. Ima weet dat Koningsstraat tori. Tembe borga liberty da Koningsstraat. Die vieze films. Kampioen man. Wie is doe je na theater met kakker lakken aan de man. Ik wil aan lomstaan aan je voet. Maar ja, je rechtstreeks op het scherm. Geweldig, maar met al die geweldige namen die werden geroepen. Isabi Liberty. Wat staat daar nu? Zoek weg. Dat je eentje Empire. Daar, Empire was in de Rust- en Vredestraat. Ook zo. De man aan de country en western. Isabi, the good, the bad and the ugly. Na die 6 kilometer bedrijf erop in meestal. Empire. De nacht van de bruid. Isabi. Dat is een filmpje op geweldig neemt. De verlossende nacht.
Ye longo luka kina, ye refa losa de nachtja. Erde ye lukosa. Maar die dingen zijn. Mijn laatste kino die ik ben gaan, was bij Star, jaren terug. Die film was een kraker. Basic Instinct met Sharon Stone. En Fakilning met een lange kaak. Michael McDonald, man. Goede acteur overigens. Michael Douglas en Sharon Stone. Daarvoor heet Juka, man, en we ijspik in haar lif. Maar ja, en ik heb nog laatst gevraagd, wanneer gaan we ook terug in de tijd? Mekwamang, na dat, lees met de gasarier. Alleen maar sap money jazo. Isabi, schreef om chin plan die overheid. Koe go back naar drive-thru, je gaat in de auto. Weet je wat het probleem is soms, wanneer ik ook met die vrouw wil uitgaan? We hebben weinig plaatsen. En je wil niet in een dance gaan, binnen maar jumpen, voilà. Je wil soms ook gewoon een beetje relaxen. Maar je hebt weinig plaatsen. Pie kan go relax. We zijn geen kampioen het onderhouden, dus volgens mij vind ik een wandelpark voor zich, denk ik. Maar een wandelpark, ala, met een goede bedrijfsplan, bedrijfsstructuur, of beheersplan bedoel ik, bedrijfsraad, ik weet niet hoe die dingen heten, maar iemand moet ervoor kunnen zorgen van, hey, dit ding komt niet in verval, zoals Wakapasi daar staat. Isabi, Wakapasi is niet vervallen. Zoals sommige dingen van ons, dames en heren, na een paar maanden lijken die dingen op een oogje stal. Wat capaci is er, maar we moeten ook een ander een park hebben. Pikangos, dan gewoon. Isabi, smoken we een sigaret. Controle de, want toen mijn reed op bike, ik controleer. Je hebt bakjes om je dingen in te zetten. Of een drive-thru waar je dus lekker gaan zitten in die auto. En je loopt gewoon spankino op groot scherm. En het hoeft geen nieuwe film te zijn. Maar we moeten het leven en al die orgamangs, niet alleen maar dansies, Isabi. Want als je, stel je wil om de twee weken uitgaan op de zaterdagavond. Met de ene zaterdagavond ga je daar, andere zaterdagavond. Uiteindelijk blijf je maar in een cirkel draaien, want je hebt weinig mogelijkheden. Isabi. Maar ja, ik is... Prolasco en Faco hadden dezelfde eigenaar, de heer Hoogenboom, woonachtig Rode Kruislaan. Faco is nu aan de Birambistraat. Oh ja. Oh ja, ja, ja, Faco is die tori van die man, toch? Wat boek, welke dus niet verkocht mocht worden door de vorige, volgens de vorige president. Zij waren het, toch? Iemand schrijft hier een bericht. Na 30 september gaat het bedrijf Prolasco definitief uit het Surinaamse straatbeeld. De fotospeciaalzaak is gedoemd de deuren te sluiten. Onze core business, het ontwikkelen en afdrukken, is niet meer. Er is een begin en een einde aan alles, o jee, zegt meneer Hoogenboom. Lees op de Waardheid online meer. 9 september 2021. Zo lang al. 5 jaar terug. Wauw. Deze zin is pijnlijk, hè. Er is een begin en een einde aan alles. Maar wat is er nu op de plaats dan? In het gebouw? Faco is aan de Kerststraat. Ik woon aan de overkant. Ja, Kerststraat moet het zijn. Flamboyant was een drive-in theater. Mama moest Lucas aan dat iemand. Alleen maar zijn Abib Chin zo. Zijn Abba Paki. Zijn Abba Soto. Zet zoiets op voor het volk. Weg met de rotdrempels. Vertragen allemaal het verkeer. En geef alleen maar ergernis en autoschade. We moeten wegmeubilair, met name fietspaden, looppaden, invoegstroken, meer waarschuwingsborden, grote en betere wegaanduidingen die in donker ook te lezen zijn en dergelijke. Ook vanuit Google Locations, door de radiostations, de wegbezetting in de spitsuren doorgeven.
Meneer Lembo, Faku is aan de Kerststraat. Ja, inderdaad, niet de Birambistraat. De Kerststraat gaat dus dwars door de Birambistraat. Alleen het gebouw is leeg en daarnaast is een parking. Oké. Dankjewel. Alleen maar vraag. Wanneer krijgt Hoek Londen en Washingtonstraat een beurt? Ja, Benny's Park, hè? Lembo, Lulu of seks. De leeuw brult om seks met... De leeuw brult om seks. Wat een naam voor een film. De grote stadskerk staat in de steenbakkerij. Nee, Mirag Prolasco wordt nu bewaakt door zwervers. Ze bivakeren al 10 jaren daar. En de grote stadskerk staat in de steenbakkerijstraat. Ja, dat weet ik. De grote stadskerk.

Ik lees hier die namen van de films die bij Empire. Laat me die dingen niet lezen, want die biggie smas die luisteren gaan boos op me worden. Man. Hoe kan je dat lezen? Alleen maar voorlopig week zag ik een schooljuf met haar auto gewoon bij groen licht van de Watermolenstraat linksaf, van de Watermolenstraat linksaf in verboden richting de Gravenstraat inrijden om weer rechtsaf te slaan in de Montjeur en Wilvings.

motor, en mijn rijden ze aan mijn weg mee. Met die drama, dit, maar ik rijd dus door. Ja, een scheng als een scheng. Amalita sirene. Dat man draai. Met dat mijn hemelse vader, joh. Lugaschen zou ik met jij Benjamin straat. Na mij rijden. Meisje met mij. Hij komt. Dus dan me. Je weet, Benjamin straat is er een winkel op de hoek, toch? Dan mi kot goeie naar passie dat is een zus. Dan kan mijn bagage uiteindelijk pull over. Dat is eigenlijk op film. Mi parkeren wat je weet aan mijn garen. Mijn assensie heeft ook heel die schaars. Mij ja, keer me. Uiteindelijk. Mij zag haar uit. Mij dacht, meneer Limbo. Na je mega sani. Mij dacht, koma. Wat bedoelt u? Je is soms als je op hitte dat betrapt bent, moet je. Je moet je doen alsof dat. Maar dat doet u niet alsof, hè? Je zegt, ik wil een porum voor hem sturen, hoor. Want, ja, natuurlijk. En altijd scoot of bekeurie. Soms kan je door met een berisping. Maar let u erop, hè? Een onverantwoord rijgedrag. Maar dat kom maar. In een heer de Beatles. De Beatles. Ik ben gezegd voor het eerst, joh. Scoot Sirene aan Bagayam. Ik voelde me net een crimineel, joh. Een gegeven moment. Ik voelde me net echt een. Alsof ik echt een, in de fout. Maar ja, het was ook in de fout, hoor. Achteraf heeft hij gelijk. Dus als hij luistert, kom, je hebt gelijk, hoor. Je hebt het goed gedaan. Die bocht was te scherp en onverantwoord. Dus de mensen die het gezien hebben, ik zat in je auto, hoor. Ik zat in die auto, jongen, met Thaï, Tide Manting. Ik dacht, hoe zei ik me, ja? Dat kan maar dat ik stap uit die auto. Je bent maar weer dat ik stap uit die auto. Dat ging. Je wil weer een pet. Nee, maat, ik heb eruit geleerd. Maak nooit meer zo'n bocht, Isabi. En hou rekening. Ik ben kan goed op het trager van mijn kadakwasma. Dus die agent heeft zijn werk gedaan. En ik zei hem ook, sorry, kom maar. Ik zal in het vervolg beter opletten. Ik had dat moeten weten. Want ik heb een beetje meer gereden naar Nieuwe Haven. Daar zat ik erin. Maar goed, we lezen even verder. Met Taiki, amnestie. Wanneer komt er weer een koopavond? Ja, gewerkt, dat bedoel ik toch? Een koopavond was elke vrijdagavond dat de winkel hebben op het dag uitjoerde. Het was zo mooi. Die winkels gingen juist eerder dicht. Ik dacht tegen 1 uur of zo. Of dat ik mij op een 5 uur begon. Laten we het weer introduceren en leuke dingen doen. Dat de winkels s'avonds open zijn. Andere mensen gaan zeggen. Ja, maar koopkracht nog de CD op haar winkel. Ik weet niet hoor, maar. Koopavond baga. Wie zijn de mensen van de winkels? Bedrijfsleven en zo. Laten we koopavond weer introduceren. Die straat waar Kerpelani was afgesloten als wandelpark. Maar wil ik weer praten over een parkeerterrein in Kuldiep Singmekkie. Eigenlijk moet iemand het dronen. Er moet een drone shot gemaakt worden, dus van bovenuit. Motagi de Maas zit op parkeerterrein. Ja. Dat ding ziet er zo tof internationaal uit. En inderdaad, wanneer je een winkel zag, wat dat betreft is Tulip een voorbeeld. Want tegen op een business, moet je ervoor zorgen dat je klanten goed uitgebreid en veilig kunnen parkeren. Dus de manier helemaal. En wat Kuldip Singh daar gedaan heeft, ik vind de mannen hun parkeerterrein tof, mooi en
Het voldoet aan internationale standaarden.

0: aarde. Prachtig. Kerbalani heeft iedere dag koopavond. Oh ja. Maandelijks komt men niet uit. Hoe ga je dan een koopavond organiseren? Heeft Nassau. Kolokotak anasko dame abrigadier. Blackson. Abo shashiyu. Skotu jismi. Loko tere ma ho. Dus één ding, hè. Tere ma ho, die man a skotu op de eerste plaats. Im sakai skafu. Nog een play, relax. Sakai skafu. Heb een smile. En geef de mannen dat respect. Want, wens min alleen, bo min nog een play starik jama. Ik was fout. En mi sakat, min a relax altijd. En amazef si tak, hey, oké. Okay. Amari si, amara relax man. Isabi, dus anders aan mijn bekant, dat je rijdt naar bureau, want daar ga je moeten betalen. Als ik het was, maar ik moest weten wel dat jij het was, zou ik sensatieshow maken. Doe ik je naar crimineel. Je bent politieman, no? Of vrouw. Koopavond is een leuk idee, precies veiligheid op de eerste plaats. Wie trekt de schoten schoenen aan om het PCS aan te spreken over hun non-beleid met betrekking tot dak- en thuislozen? En een mooi idee, Cliff, jammer dat het Surinamer zijn door de vorige week vanwege een eigen politiek belang naar de maan geschoten. Wat, ik begrijp dat niet. Oranje Partij is de meest Suriname eenheid vernietigend partij in ons land. On top of that hebben zij geen moreel fatsoen naar de vrouw. Shame. Malem, de uitstroom van tulp aan de Gemeenlandsweg gaat voor problemen zorgen. Het verkeerslicht zou aan te bevelen zijn. Ik denk niet echt hoor. Ik weet niet wat aan de achterkant staat. Misschien zou aan de achterkant de uitgang moeten zijn. Dan kom je in een, volgens mij, een standweg, denk ik. Of... Maar voor de rest denk ik, als we ons houden aan de... Hoe zullen jullie te dromen van zaken terwijl we weten dat onze economie vol pleisters en verband zit? De koopkracht is gedaald onder het niveau van risk. De lonen zijn na de unificatie van Chan & Co. niet marktconform gemaakt. Als de handel koopavond moet hervatten, zal het ze veel kosten. En wie gaat komen kopen? Zelfs huurkoopbetalingscijfers zijn slecht. Dat zegt veel, want contant lukt totaal niet. De lonen zijn voor voedsel, kleding en onderdak, meer niet. Vraag maar aan de heer van de Ves, meneer Guidari. Ja. Lim, alle hele tijd geef je Kuldeep Singh alle grani. Weet dat de onderaannemers het werk hebben gedaan. Eén ding en de boy uit de ghetto sitcom. Ja, dus ik zie hen ook als aannemers. Als Kuldeep Singh. Dus ik breng iedereen onder één dak. Maar alleen als de staat goed omgaat met ruimtelijke ordening en niet overal zit uit te geven, dan kunnen er ook mooie lanti-parkeerplaatsen worden opgezet. En dat zou tegelijkertijd buiten de spitsuren als een soort gezelligheidsverblijf kunnen dienen. Elke millimeter wordt maar aan particulieren overgegeven. Dat is ook de grootste reden dat het verkeer vastloopt. Er is geen beleid wat ruimtelijke ordening betreft. Ik ben Aksas Koto, FAB, Abi, Pinpas, Fuyupai. Meneer Limbo Cliff, het was gisteren in de vooravond erg druk bij Tulp. Het verkeer stond gewoon stil daar vanaf de verkeerslichten als je vanuit de stad richting... het leek erop alsof de lichten niet werkten. Je bleef gewoon op dezelfde plek wachten om op te trekken. Ik kan me dat voorstellen. Als je geweldig wil spelen voor Lanti, de politie, gaat advocaat Vera je vertellen hoe het aanvoelt. Goedemiddag, het zal heel goed zijn als we weer een koopavond hebben, maar hoe staat het met het busvervoer? Dat is het probleem. Moet dat ook aangepakt worden? Emilis Vorko Argisam Sana, mevrouw Van Dijk Silos. Maar wel goed en ruim gesorteerd daar. Ja, dat bedoel ik toch. Nee, maar het heeft hier een maand in mijn vergiet nooit. Nog nooit sinds mijn rewagi. Scooterijn aan bakken naar Syrië. Nog nooit tot vanmorgen. De eerste keer. Soort alertheid, Fusma. Bemoeien Alassani. Wat is dat? Nee, begrijp dat niet. Daarom de man dat ik zeg nooit. Nooit scooter aan baan, sirene. Mi gada, probleem, Jasso. Nou, mevrouw Silos is rap van tong, dat weten we. Mevrouw Silos, de mevrouw Silos is een nap na een zakking pawani. En ik heb op Star Nieuws gelezen. Ik zie hier, ze gaat in op de uitspraak, dus het interview. Waar is mevrouw Silos? Ja. Het interview van mevrouw Silos, dan we die foto alvast klaarzetten hoor. Jongens, waar hebben jullie mevrouw Silos gezegd? Ai, bab. Het interview met Jamal, van Jamal met mevrouw Silos, heeft te maken met een artikel op Waterkant met als kop: ik ben niet uitgegleden voor die apen. Ik ben niet uitgegleden voor die apen. En Silos geeft aan dat deze uitspraak uit context is gehaald. Oh, ze biedt haar verontschuldigingen aan een ieder die zich hieraan heeft gestoord. Oké. Okay. Ja, want toen ik dat ding las, zei ik van: noem ze die DNA-leden apen? Maar ze zegt, het is uit context gehaald. Laten we even luisteren. Als het overeenkomt met die case van Samson. Ik ben benieuwd. En dit interview was op, ik dacht, DTV, hè? Of Sign, ik weet het niet. Maar laten we even luisteren.
1: Nou, als je die vraag zo stelt, dan lijkt het alsof ik ook echt de echte bedoeld heb dat ze apen zijn. En dat is niet het geval. Ik heb inderdaad het woord apen gebruikt. Maar je moet het niet vergeten, er kunnen zoveel dingen gezegd worden met apen. Je bent aperig, je aap na, je bent in de aap gelogeerd, noem maar op. Het zijn allemaal volksuitdrukkingen, hè, die je hoort in Nederland vooral. Het is een Nederlandse taal. En wat Waterkant daar gedaan heeft, want ik neem aan dat u vanuit Waterkant praat, is dat ze dingen uit de context hebben gehaald. En dat vind ik ernstig. Als je het wil verslaan, versla het dan goed. Die hele context. En die context was dat ik aangaf in verband met het ding van Samson. En Van Samson is een DNA-lid. Dus ik gaf aan dat het niet past dat een lid van de Trias Politica uit het hoogste college van staat, dat zegt de grondwet. En dan meet ik dat niet. Dus zo gedacht. Dus ik ging direct door om aan te geven dat DNA steeds meer afgeleid. En zo belandde ik ook dat ik soms boos kan worden op sommige ministers, dat ze zich laten verleiden om te reageren. Begrijp je? Want ik vind ook dat DNA, ik zei onder andere ook, ik luister al niet meer naar DNA regelmatig. Omdat ik niet naar banaliteiten wil kijken en uitscheldpartijen. Ik wil kijken naar hevige debatten, goede debatten, scherpe debatten. Maar niet naar uitgeleidpartijen en banaliteiten en schreeuwen naar elkaar. Ik vind dat geen niveau voor DNA. En toen ging ik door in mijn tijd zelf, ben ik ook, letterlijk gezegd, ben ik ook onder vuur genomen. En, maar ik heb me nooit laten afglijden naar die aap. Weet je? Het is, zoiets is gezegd ongeveer, hoor. En daarmee heb ik niet gezegd, DNA-leden zijn apen. En dat probeert, heeft Waterkant in zijn kop gezet. En jij citeert Waterkant. En dat is absoluut niet waar. En ik ga het hier herhalen. Ik heb ook gezegd gisteren bij DTV. Ik zeg, als men begreep dat ik ze apen heb genoemd. Nou, sorry daarvoor, dat was niet de bedoeling. Is er gezegd dat wanneer je aan een ondeugend kind ook zegt. Je doet als een aap, weet je, of weet ik veel wat. En het is al lang geen scheldwoord meer. Het is een volksgezegde eigenlijk. Hè? Je kunt het opzoeken. Het kan opgezocht worden. Het is een volksgezegde. Net zoals we soms praten. Ik zeg het hier nooit in een interview. Maar in Nederland zegt men dat. Bepaalde volksstammen leren het nooit. En dan heeft men het over zijn eigen Hollanders. Weet je, maar men wil dan iets zeggen over de aard van de persoon of zo. Dat is mijn reactie daarop, hoor. En als mensen zich daar zwaar aantrekken, want ik begrijp dat DNA-leden heel boos zijn, zo bit. Ik kan er niets aan doen, maar ik heb dat echt niet bedoeld en ik heb nog nooit zo gesproken.
2: Mevrouw Silos, u hebt daar net aangegeven dat zaken uit context zijn gehaald. En datzelfde argument hebben wij ook bij meneer Van Samson gezien. Dan de vraag, begeeft u zich niet in dezelfde positie als meneer Cedric Van Samson?
3: Dat is niet. Als je gaat luisteren naar meneer Van Samson wat hij heeft gezegd, dan heeft hij dat ook zo letterlijk gezegd. Er is kritiek op mevrouw de president, mevrouw Simons. En toen is hij gevlogen naar het vrouwelijk geslacht. Mag nooit meer een vrouw. Terwijl er zoveel mannen zijn, al die tijd mannen die alleen maar rotzooi hebben gemaakt, dan mag er ook nooit meer een man. Dan misschien moeten we een ghost vinden of zo. Of iemand zonder geslacht of zo. Voor meneer Van Samson. Maar dat is dus wat het verschil is. Dat is dus wat het verschil is. Ik heb niet gezegd nooit meer een DNA en alle DNA-leden zijn apen. Dat is het niet. Het is gezegd in een bepaalde context. In een bepaalde uitspraakcontext. Wat mensen aangrepen om je dood te maken. Maar ik ben niet zo makkelijk dood te krijgen.
2: Achteraf gezien, mevrouw Silos, had u het dan anders verwoord?
3: Nee. Omdat ik niet de bedoeling was om op een laag niveau uit te schelden. Als mensen het niet snappen, omdat hun kennis over, hoe noem je het, dit soort gezegdes, volksgezegdes, andere soorten gezegdes niet kennen, en ze daarop reageren, zegt het iets van hun en niet van mij. Dat is het verschil ook.
2: Bent u al DNA-leden tegengekomen die aanstoot hebben genomen van deze uitspraak?
3: De DNA-leden hebben me gebeld en die hebben me erop geattendeerd dat het op Waterkant is. Want ze konden zich niet voorstellen. Ze weten dat ik altijd kritiek lever, maar ze hebben eigenlijk voor het eerst gehoord dat ik me op zo'n manier heb uitgelaten. Ik zeg, nee, ik heb jullie geen apen genoemd. Laat me weer gaan luisteren. Ben ik werkelijk weer gaan luisteren, hoor. Want soms in de hitte van dat gesprek kan je wat zeggen. En toen hoorde ik, volgens mij is het uit de context gehaald. Want ik heb een paar dingen gezegd over DNA, maar meer in het kader van het gedrag van leden van de Trias Politicas, van het Hoogste College van Staat. En toen hoorde ik dat stukje van minister en ik heb dus eigenlijk wilde ik zeggen, ik heb me niet laten verleiden om in die boobietrap van ze te gaan. We weten dat er een minister was die gezegd, joe. Hij weet ook hoe ze gilde terwijl het uitgelokt is. Dus ik heb, je laat je niet uitlokken, weet je. En zo moet je het zien. Dus, ik ben niet uitgegleden naar die apen toe. Zoiets heb ik gezegd, hoor. Die zijn DNA-leden niet aap genoemd. Dat zijn die mensen die zo banaal doen eigenlijk. Weet je, dat zeg ik. Als je dat heel ding hoort, dan zie je dat het over de banaliteit gaat. En laten we eerlijk zijn, niet heel DNA is banaal. Er zijn een aantal leden die banaal zijn, die uitschelden, die gillen. En de voorzitters laten het toe. Begreep je? Daardoor glijdt het orgaan af. Dat was eigenlijk is mijn hoofdkritiek geweest. Zo haalde ik de voorbeelden aan dat ministers dit ook ondergaan, die banaliteit.
2: Ja.
3: Als je dat ding beluistert, dan zie je dat ik niets verdraai.
2: Ja.
3: Maar van Samson niet verdraait, dat is een verschil.
2: Ja. En ik luister naar u en u zegt van bepaalde DNA-leden die gedragen zich zo. En ik weet zeker, als u dit in het parlement had gezegd, dat er iemand zou opstaan om te zeggen, dan moet u met name komen, want anders voel ik mij ook beledigd. Om wie hebt u het eigenlijk?
3: De enige notoren persoon noemen die al 100 jaar mensen banaal uitscheldt. Joggie. Ik ga geen ruzie zoeken meer.
2: Ja.
3: Ook Joggie heeft me gebeld gisteravond.
2: Ja.
3: Ik zeg, vader, je belt me op en zo. Ik heb het gepraat. Ik zeg, dit doe jij banaal. Je moet er ook mee ophouden. Weet je? Maar kijk, dat is nou net een DNA-lid die, hoe heet het? Die het gewoon sportief heeft opgevat. En die me ook al jaren volgt, toch? Dus ze kunnen weten wat ik bedoel.
2: Ik ben toch benieuwd, want dit hoor je niet elke dag. Meneer Jong heeft u opgebeld. Hoe kijkt hij er zelf naar?
3: Hij heeft me niet gebeld om me uit te schelden of zo, hoor. Hij heeft me gebeld van, Igo Bakka tekeer. Ik zeg, nee hoor, het valt mee. Dus ik maakte er ook een grap van. Hij zegt maar, ik bel je niet over waterkant, zegt hij eigenlijk. Ik bel je op voor iets anders. En toen ik zeg, waarvoor je mij belde, heb je juridisch advies nodig. Dus ik heb hem gegeven. Waarom kijk je ervan op Jamal? Wanneer je volwassen bent in het politiek gebeuren en in het maatschappelijk gebeuren, heb je geen vijanden, hè? Je ziet bepaalde mensen, de meeste politici vertalen het direct als vijandschap. Vandaar ook die reactie. Snap je?
2: Ja.
3: Men moet gewoon, wanneer ik zeg men moet volwassener worden, zijn het deze dingen. En er zijn genoeg politici die echt wel volwassen zijn. Je die niet op elke fel reageren, want men moet je stem horen.
2: Ja. Maar mevrouw Van Dijk-Silos, denkt u dat wij gewoon over het algemeen wat voorzichtiger om moeten gaan met het kiezen van onze woorden in interviews, in de media?
3: Als ik het anders had gezegd, in een andere context, dan zeg ik, je hebt gelijk, ik ben er mis in gegaan. Ik ben ook volwassen genoeg om dat toe te geven. Dat ga ik nooit verdedigen, omdat je altijd achteraf, dat geldt ook voor de interviewer, dat geldt ook voor de programmamaker, neem van tijd tot tijd een helikopterview aan en kijk naar jezelf hoe het is gegaan. Als je over iets niet tevreden bent, toch? Begin te kijken hoe het is gegaan. En dan kom je erachter wat je wel moet doen en niet moet doen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets verkeerds heb gezegd. Ik zeg alleen, als het verkeerd is begrepen, omdat men dat soort gezegden niet kent en men direct die lijn wil trekken naar het persoonlijke, so be it, maar mijn verontschuldigingen daarvoor. Dat zeg ik ook direct. Want het was niet mijn bedoeling om mensen te beledigen.
2: Ja.
3: Ik heb een mening gegeven hoe ik kijk naar die assemblee en dat is mijn democratische recht.
2: Ja.
3: Ik hoef niet te kijken naar scheldkanonades, banaliteiten, terwijl ik aan dossiers moet werken, mensen van advies moet dienen, moet werken aan Stichting voor Land en Passie voor Land en Volk. Het zijn voor mij belangrijkere dingen dan de kanonades in DNA. Zo simpel is het.
2: Ja. Nou goed, mevrouw Silos, ik had de laatste vraag, maar u hebt het eigenlijk al beantwoord. En die vraag is, bent u bereid uw verontschuldigingen aan te bieden indien het verkeerd is aangekomen bij bepaalde personen? Maar u hebt het al gedaan.
3: Natuurlijk, kijk, als mensen fel gaan reageren, ga ik er niet van uit dat ze zin hebben om uit te schelden op me. Dat heeft iets getriggerd, toch? En zo ben ik ook gaan kijken nadat ik die uitspraak heb. Weer heb beluisterd wat ik op die TV heb gezegd, kon ik die helikopterview innemen en zeggen van oké, het is geen, hoe noem je het, verontschuldiging van of rechtvaardiging, omdat ik in Holland heb gestudeerd en gewoond. Maar het zijn gewoon gezegdes die vrijwel normaal aankomen in Nederland, omdat men die context kan plaatsen. Hier in Suriname is men gevoeliger ervoor. Nou, Je bent Surinaamse, je woont in Suriname al 100 jaar. Maar bepaalde dingen die blijven gewoon eer. Als je jong daar weggegaan. En nou, sorry, ik heb niet bedoeld om te zeggen, Lena Leden zijn apen. Dat zou ik ook nooit zeggen, nooit, never. Weet je, dat ga je niet doen. Maar ik had het wel over de banaliteit en dat is een feit. En misschien is dat pijnlijker geweest en die bij apen gebruikt als argument om me uit te schelden.
0: Ja, dat is mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Belangrijk is, ze heeft gezegd, als het verkeerd is overgekomen, dan bied ik mijn verontschuldiging aan. Dat is voor mij belangrijk hoor. En natuurlijk de rechte vraag van Jamal die zegt, zouden mensen niet beter moeten letten op wat ze zeggen? Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb ook een post gezien van het DNA-lid Salarbax in een taktakkie met iemand en hij schreef iets van Gutromocho. Kijk, vooral van DNA-leden, ik denk dat hij ook dat ding moet weghalen. Ik denk dat Salarbax dat ding ook moet weghalen. Overigens mensen, die mannen gaan even timmeren hoor. Ik hoop niet dat het storend overkomt. Maar er moet iets moet hier worden vastgezet, heel erg belangrijk. Dus die mannen zijn hier naast het gebouw even bezig. Je hoort het reeds op de achtergrond. Ja, dus we kunnen een moment hebben dat Oulassou Ede, Isabi, want we zijn mensen, Isabi, Oulassou Ede, maar gelukkig, een uur lang onafgebroken. Je krijgt een moment waarbij je dat, mensen, als ik dat heb gezegd, sorry, we gaan geen mensen gotromotjes noemen. Hoe ook over ze denken. We moeten toch in staat zijn om die battle verbaal met elkaar te voeren op een bepaalde level. Zonder om Gutromocho tegen die een te zeggen. Of andere pijnlijke dingen tegen die andere te zeggen. Isabi, laten we die battle voeren. Laten we Isabi discussiëren. Jij schrijft, dat schrijf ik terug. Isabi, geef je reactie. Without getting too personal. Isabi, don't get personal. Niet eens too, don't get personal. En blijf gewoon op die bal. Blijf gewoon op de bal. Maar goed, mevrouw Silos, ik ben blij dat ze het tenminste gezegd heeft. Ik bied mijn verontschuldigingen aan. Klare bonen, ik lees. Meer berichten, dames en heren. Ik lees meer berichten. Joesondaar. Empire is nu een kerk. Oh ja, het kan verkeren. Empire is nu een kerk. Ik dacht het, ja, ik zag het. Brandstofprijs, aanpassing per vandaag. Dag mensen, Limbo. De vraag is, zouden de hoogwaardigheidsbekleders zich niet netter moeten gedragen? Leek alsof wij nu op eieren moeten lopen. Iedereen voelt zich aangesproken en gekwetst. Kleinzielig en kleinzerig. Mueri voor smak bayare. Jeetje, groetjes de Janice. Ja mensen, moeten zich altijd netjes gedragen. Er zijn zoveel gezegden met het woord aap of apen die voorkomen. Kom op man, Yogi zei jap japi in DNA. Yogi heeft haar gebeld, hij wil slijm omdat hij iemand jap japi heeft genoemd. Maar daarvoor is hij afgestraft, de voorzitter heeft hem het woord ontnomen, dacht ik. Er zijn mensen die het Nederlands soms niet goed begrijpen. Ze begrijpen niet wat figuurlijk is. En werkelijkheid. Zeer moeilijk om Nederlands te begrijpen. Mevrouw Silas heeft gelijk. Een vraag. nee. Er is een groot verschil met het onvriendelijke DNA-lid. Ze heeft klasse en heeft toch buiten haar schuld haar verontschuldiging aangeboden. Waterkant zal ook de uitspraken moeten leren om eerstbewust zaken uit context te schrijven. Het wordt tijd, meneer Limbo, dat de Vereniging van Journalisten het framing gedrag binnen de journalistiek nu gaat aanpakken. Zie aangehechte uitleg wat framing is. Nee, maar ik weet niet waarom u zegt de SVJ. Het zijn metaforen in taalgebruik. Geeft altijd problemen in communicatie. Hollands moeilijk soms, Jara. Ik weet niet of je het weet, maar Domburg Waterkant is ook een ontspanningspleintje om te relaxen en te chillen. Klif, wanneer gaat men de bejaarde mannen en vrouwen van casa's vervangen? Hebben wij in Suriname geen jongere mensen om van hun over te nemen? Of speelt de Yankee dollar een rol bij deze mensen? Wanneer Limbo Radiospot Minimen Minolezing. Wanneer tulpcontainers moet uitladen, dan ga je die ruiten met teuten zien op de Gemeenelandsweg. Maar misschien gaan ze dat de dingen niet doen overdag. Ja toch? Lim de Keizerstraat kan liever de Kerkstraat heten. Er is niet een straat in Suriname met zoveel kerken. En we hebben en willen geen keizer. Dat van Prolasco, directeur, was een paar jaar geleden uitgekomen in de krant. Hij zei met al die digitale camera's had het geen zin om verder te gaan. Respect voor hem. Ja, de mannen beginnen al te boren. Waarom staat de SWM toe dat particuliere waterleveranciers het volk afpersen? En met betrekking tot de watermeter, sommigen lezen te goed zelfs... Oh, ik lees een oud bericht, sorry. De drempels op onze wegen zijn onze bewijzen van de verkeersmoorden, helaas. Ik werk als projectleider. Nee, ik werk als projection supervisor in de grootste bioscoopketen van Curaçao met 11 zalen. Ik ben ook erkende projectionist van. In het concept van drive to camera. Het werk houdt in dat alles te maken heeft met filmtechniek. Maar sinds filmtechniek gedigitaliseerd is, is projectoronderdelen en alles wat ermee te maken heeft vreselijk duur geworden. Een voorbeeld, een zaal kost gemiddeld $1 miljoen om compleet te krijgen. Een tip, vroeger werd je gelinkt met mijn naam, omdat ik scherp reageerde op Facebook. Ik werd gelinkt met uw naam. Wat is uw naam? SN. Ja, ik weet dat mensen... U bent u Nirmal Sunil. Als je zegt SN, dan bent u Nirmal Sunil. Mensen dachten inderdaad, Nirmal Sunil is Limbo. Ik heb dat begrepen hoor. Vroeger werd jij gelinkt met mijn naam, omdat ik scherp reageerde op FB. Ik ben op FB met 2 accounts. Eentje is Cliff Limburg of Clifton. Al lang niet meer in jaren gebruikt. En die andere ben ik. Dat is nog in Tranera. Lim, de openbare vergadering van DNA van vandaag is het doorgegaan. Ik weet niet als ze zijn begonnen. Oh, hij zegt ja, yes, hij is Nirmal Sunil. Misschien moet u een keer in de studio komen, zodat de man ziet dat goed is samen. Iemand zei me een keer over, na you, mijn pot money. Oké, we gaan naar een ander interview. En het andere interview is van meneer Clifton Charume, naamgenoot. Amantaki apasina bigi poika mata, a wegstrekking bigi poika mata, is gerehabiliteerd door ondernemers, de man Lucasani. Riano, heb je voor me de beelden? Wo arki meneer Charume. Clifton Charume. Dat is dit gesprek. Ik laat hem al vastlopen. Waar is hij? Oh. Ja. En je hebt aparte beelden, toch? Hier is Clifton. Clifton Charume. En hij praat dus nu.
4: Le fais sabi, ou bien, pour want to interview by of af, be a passifi fiari langa de mano bendu next. Tapa passi da teminta ki fi fiari langa da imsaf takabe de ware grem bifo. Begrijp je? Dus dan uiteindelijk van nieuwe regering tree aan. En dan die omes nog. En dan zit ik een regering ja onder leiding UDC. Kenzoneus, Kiwang, gehoor. Maar de middelen nog de echt voeren voor structureel tapapassie. Dus waaronder voor gesprekken naar de ondernemers. En is dat dat wat begi alleen ting ben de, bij uiteindelijk ook toe wat begi gedeelte van passie waaronder kisar over de brug kisar ongo mitigo steri, ben de onder water bijna 1 meter, tussen 1 meter en 1,5 meter. Dus waaronder de houttransporteurs nog bij maar doe de work of vrij. Kota ki fomo langa de mano transporteer den productie. En is abitak if je libi fo an bepaalde sani. Productie pe trape na yu enko madan. Je bi frustreer ook to. Dus uiteindelijk a commissariat waaronder milik resort leider. Aksi wan gesprek na nga ADC taki luku ko sukufu taki na nga de ondernemers. Fa uka charo oplose ko fu duang. Bepaalde workota papasi en daaruit uteri de kapting voor de regio's tibiti pigi poika nanga piki sarong wat een meester val naar de dorp dat die eiler onder de apasi de iwan slechte staat maar u abitra dorp sa de morofara uit apura washabu section apura Witagro, Kaimastong. Maar dan met het specifiek over Para. Het district Para. Dus dat zo ook bij Kokruderi. Bij de kapitein dat bij de aanwezig. De ondernemers bij de aanwezig. Dat de mitak ondernemers daarna zo. Zo de one voor de Oudusé. Maar de one sa edu tra activiteit in de gebieden waaronder de. De massa hij doet aan goud, dus mijnbouw. De man dat hij nou ben de aanwezig, maar de man dat ook doe ik met gebruik van passie. En u bent abi ook toe. Voorzitter voor ARR voor een resort. Biggie Poika, u bent abi ook toe. A bureau, ook kabinet. Dus dat zo, u fit koma, isabi. A discussie met de hebi. En uiteindelijk de Udoeman bij Abi een bepaalde frustratie. En dan drie optie bende. O actie de man, if de man zich wil organiseren, dan schrijf je voor picky money. En dat de man bezoek voor onderneming, of voor ondernemer. Voor bekan, worokot a papasi voor doe labwerk. Let wel, labwerk. En of we beleg een passie formeel, structureel, labwerk. En de man vindt niet dat je, ja, kan die ook duur langer. O, ik zie de man ook toe, if a commissariat, be kan organiseren een gedeelte dat ook toe. De man vindt dat je, maar kan die ook toe, ook duur langer. En dan zo, ook kan vindt niet een ondernemer, we mi contact aan mang tak lukuno ide bereid fu organiseer a financiële gedeelte p de ondernemer won stort money uit a en a money dat die dan wat do a lapwerk fu kuso we in a brug committee mata en ama overweging waaronder de ondernemers de oude ondernemers takang amang en uiteindelijk amango agri na adema en uiteindelijk aworko e voor uit aworko voor uit en pe uiteindelijk amara uit woensdag dat de mike is aangelegenheid nu ubeka fuka do de worko gomoro fara dus voor afomun sademang no do de oroko of no rei dan no de makis arrem de want is aftaki adre o hori no dus dat de ma ook is om bepaalde onheffing en de man sang do de bijdrage ook is om bepaalde onheffing voor kotaki wamu of wat 2 weeks of 1 week in magrei vrij en daarna de ma opai tap ala transport van bepaalde bedrag. Dus dat we go evalueren eten zou de bedrag dat die. En de man zou nou leven nou een bijdrage, de man dat die o abifu go pay voor een heffing. Want aan de kant dat die one deel doe en one deel no doe. En daarom we abi wat controle post dat pikie saron voor check smart doe, smart no doe. Maar lever, maar no lever. Je begreep toch? Dus dan... Ano tak u awan pasi 100%. U awan pasi tak redelijk tak de makare.
2: No apasi me kwa surfasi as kribel. Maar... U probeer tak daga... Daga owe... Fu kadeput wat je asfalt laag. Da papasi toch? Want lek van usabi... Daar begin terug in rijdappen.
4: Ja, begin terug in rijden naar een bepaalde tonnage, Cubaanse of van de Mekarje Sani. Laatst meer minister Takwan Sani Taki, de doe alle moeite in een regeerterme periode, die zich voor de maken asfaltterapassie gomitie in Suriname. Maar ja, dat nou wang, familie Taki nou een belofte. Maar wie hebben in suku een bepaalde structuur voor in beleg? Apasi na nga alateri duong. Dat wan structuur maniri, de wan duurzaam maniri. En te yu beleg amang, de pasi disi na bene 2 jaar, 3 jaar, dat de ma awa onderhoud baka. En te mitak onderhoud, te ye beleg amang baka, ye skriber amang baka en dergelijke. Je begreep toch? Als aan om gebeurt dat je beleg amang dat pa... Pas baka 5, 6, 7 jaar, dan pas je kon tapa pasi baka. Maar if ik ki a pasi wan bepaalde duurzaam onderhoud, dan ja, da usa hoor, geduld even gomiti a asfalteren. Je begreep toch?
2: Yeah.
4: Maar voor ki wan bepaalde duurzaam onderhoud tapa pasi, daarna a later na a beste, no de ki wan hulp. Want luku bigi poika ook toe, drape ook toe aan, wang, oplossing kung fu, opo apasi, u skriber apasi, want tebe regwe bigi poika srefi agios na iwa tunnel ide. A verkeer over zich, bede so gevaarlijk, taki ineshi afstand so toagi eiko, mano efishi, a pasi wel fa opo de afstand je bin si sot verkeerd eko. En dat a ondernemer te do uit SRFI, gedeeltelijk uit SRFI wan bijdrage, maar gedeeltelijk a commissariat sako kom in. Dus sot asprake de meki minosabi. Je begreep toch? Dus a mogelijkheid de. Er zijn ondernemers die hun bijdrage willen leveren, maar a regering... Of als staat moest man kon de man tegemoet voor takkie.
0: Clifton Charume. En te men verre met dat charume. Clifton charume. Nou, voorlopig zijn we blij dat... Asani zie de kawending die zie. We bedanken Cliff natuurlijk dat hij dit met ons heeft gedeeld. Mensen. Meneer Limbo, inderdaad, waterkant Domburg is leuk. Ik ben vaker met mijn kleinkinderen geweest op de zondag. Dan moet ik het een keer proberen. Hallo, een parlementariër riep aanhangers van de NDP ook paarse ratten. Ja, Jamal is ziek, maar nu voel ik mij ook ziek. Dus we zitten heel lang in die airco-ruimte, we hebben griep. Dus we infecteren elkaar, hè. De andere mannen worden straks ook ziek. Clifton Charume heb ik gebracht, mevrouw Silas heb ik gebracht. Ik heb nog één interview, dus blijf afgestemd, want je moet ook dat van een gesprek goed weten te beoordelen. Wij gaan naar de advertenties, dames en heren. Die horen er natuurlijk ook bij. Dus we gaan ze afdraaien vanmiddag. Allemaal op een rij. Sorry. En daarna ben ik bij u terug. Dan doe ik een interview. Let's start the show met onze adverteerders.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
7: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lucht.

0: Of koop zijn de voorverkoop, onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Natie-leasing.
3: Natie-leasing, je begreping. Leroy Dorson, hij is lid van de NDP-fractie. En hij was onlangs in Nederland. Om zijn medewerking te verlenen aan een samenwerking tussen Suriname en de diaspora al daar, om onze lokalen te verbeteren. We hebben hem gevraagd, we hebben de foto's gezien op social media. En we hebben hem gevraagd om de zaak nader toe te lichten. En BT.
4: Allereerst moet ik dit ervan zeggen, is dat Dimitrong parlementariër bij Kas bijna een jaar. Want ik ben op 29 september de parlementariër gekozen. Of tenminste geïnstalleerd. Kuta Kebun. Heb ik gezegd van dat ik naar Nederland, zowel België, zou gaan om een brug te slaan met onze mede-Surinamers daar. Is dat altijd eten zodat die F. Imuluku dan de Megi aan dat je fossie hebben, dus dat je tegen in Holland, dan betekent dat ze maar in Holland moesten we niet kunnen gaan naar Suriname. Nee. Apis dat ik zag. Wij willen nu gaan werken aan kennisoverdracht. En ik heb gezegd, wanneer je een land wil ontwikkelen in deze als district Koroni, want we zien de potentie dat Koroni heeft, maar wij ontbreken merendeels nog qua kennis, qua ervaring, een beetje scholing op hoog niveau. En wij hebben een aantal Surinamers die met een droom zijn vertrokken vanuit Suriname. En zo ook uit het district Koroni. En die droom hebben ze deels al in een mooi woord gezegd, de man verwezenlijk de man droom. Toch? De man door Holland naar Afrika dat jongen, mi verdere ontwikkeling gimi nanga mi ching nanga mi gesin en a kennis overdracht sami bo an chago bakago mi lobby sranamang maar altijd want ti strope de wan temi wan taki da de metak ya masa de mel taki de mangu e ba se de mek de mang tak about srana nei dat uno wan moro en a pis potrowa dat mi wa win baka na in de sranamang san de jana Holland so ook to België. En daarom, Mickey, mijn eerste evenement ben dit, op 26 juli in Amsterdam. En dat ben ik tegen de man dat jongen, ik word diaspora, mino wan jere feitelijk moro. Toch? Omdat Amerikawan heet pretakikong. Mijn tegen de man dat jongen, het woord diaspora, koos zet allemaal om in Suriname, hier in het buitenland. Want Suriname de alles is. Als je lukt bijna in ego tapu ya pon sranama bainagba dat betekent dat na sa unumang sa ukang lek sranama en a trots dat die umutang bohowing en drake ufang komit ding de nakomeling of unu
5: en voor de sma begrijp ik je zo boom. U bent daar op persoonlijke titel niet als namens het parlement.
4: Nee, op persoonlijke titel. Dus dat is ook een van de wat je verwarring kon. Zeiden met Amano Tjadis go mee of zeiden met geen ene organisatie heeft me laten halen. Ik heb op eigen titel gezegd van ik wil de trendsetter zijn voor kan Slawabrug go met me mede Sranama. En in deze was het de Koroniaan, omdat Koroni wordt 175 jaar op 10 oktober aanstaande. Dus dat betekent, na 175 jaar is de Koroni etappe, we bouwen met een stap dat mi koron brada na sasande ja dat de mamu aba firi tak yon te alle tijden de mamma go drai go bakana oso. Of te alle tijden de mamma gia ondersteunen go bakana na oso. En niet in financieel, want alle medeken financieel nee. Het gaat om de ondersteuning moreel, kennisoverdracht en van hier heb opgelopen dat ik het gaan go bakken. Koroni is een district met heel veel potentie broer, maar we missen het tussen ondersteuning zo moeten zien. Isabi, we krijgen het al vanuit de overheid van Suriname, maar merendeels, if you want sla, you free go more brady uit, dan moet je het buiten Suriname gaan zoeken. En dat na mi idee, dan ga dat mi konja zo. Isabi, ja. Dus dat is mijn ding feitelijk.
5: En die bewan, nakwambroki tussen de Suranamang Sadedape en de Suranamang Ja. Als dat lukt.
4: Ik mag u zeggen, beide evenementen, ik mag meedelen dat mijn collega, mijn brada, meneer Atompai, collega Atompai, Amanda ben de mee ook toe in een sessie. Omdat hij was ook toevallig, Amanda ben de assempel in Holland, zowel België. Dus toen heb ik gevraagd van Rufaka. Mensen hebben ook gevraagd, je weet toch, van Maron afkomst van Valka. Hebben we toch iemand die we kunnen spreken? Is dat niet toch? En toen heb ik met mijn collega bereid gevonden. En ik mag niet klagen, om eerlijk te zijn, broer. We hebben twee succesvolle evenementen gehad. Dat mag ik wel geven. Dat is mijn actie, dat jongen. Kunnen we een volgend jaar wat breder, is dat niet toch, een bredere vlak geven? En we hebben de toezegging al gedaan. Maar het gaat merendeels om een input zou we voor uitamang. En dat heb zou we voor uitamang. En dat hebben we aangegeven via de ambassadeur, wat beide evenementen van ons,

0: en fuja so pour en charingo moro faga wat we ba kasin al dat walo walo telefoon tas hu bige kisik ba tak e hu verder investeerders willen komen en daarom formeel te udoro dan gaan we dit ook voortleggen aan de Surinaamse overheid van kijk we hebben dit gedaan en hoe kunnen we onze mensen verder isabi toch het ontvangst van hun verder gaan laten doorbreken of doorcijpelen naar de rest van onze samenleving. Ja. Want dat is de bedoeling feitelijk.
1: Heer Doorson, beheer was wat toesmaai, begin tank bij jou. Het is allemaal mooi om conferenties te houden en evenementen te houden daar in het buitenland. Maar we willen de resultaten ook zien. Zijn er specifieke projecten op het oog die gelijke ondersteuning zullen krijgen of die gelijke van de grond kunnen komen na deze gesprekken die u hebt gehad?
0: Ja, sowieso. Kijk, op het gebied van zorgverlening, daar hebben we al, sinds het aantreden van deze regering, is Stichting voor Effichild al bezig met wat tehuizen, met name in Coroni. En we hebben gevraagd om het ook breder gaan zetten, de mamoen naar de Frigomoro, in de verre binnenland, isabi toch, in het verre binnenland, om zorgverlening daar naartoe te brengen. Ik heb op dit moment, samen met Stichting voor Effichild, we zijn bezig, komende week gaan we de gesprekken voortzetten. Fuluku, er is een container beschikbaar gesteld waar we ook spullen voor de zorgverlening in Suriname, potoat te spullen in een container. We hebben ook gesproken met onderwijs, schoolmeubilair. Dus dat zijn de specifieke zaken waar men gelijk resultaten zal zien binnen de twee maanden die voor ons liggen. En dat is feitelijk de bedoeling om resultaten te boeken. Het is een stap dat we nu hebben gemaakt. En ik zeg, samen staan wij sterk. Isabi, anders doen we dat, ja, maar zouden we doen. Nee, laten we één vuist bundelen. En dat kunnen we wij gaan dit doen voor ons geliefd Suriname. Wij gaan de regering nu helpen om ondersteuning te geven waar nodig de ondersteuning gegeven moet worden. Dus daarvoor ben ik samen met mijn mede-collega hier. Ik heb heel wat collega's op dit moment van mij horen bellen van broer Falken, wat kunnen we nog ondersteunen? En dat is zo'n goed gevoel, broer. Weet je, dat je niet alleen voor het staat. Want kijk, als parlementariër heb je altijd de nodige ondersteuning nodig van je mede-collega's. En ik mag niet liegen, tot op dit moment heb ik gezien dat we dat kunnen ontvangen van hun, de ondersteuning. Want de man bel komt bij actie, dat we kunnen helpen. En het wordt wel wat. Gelooft u me, het wordt wel wat. We hebben de stap gezet en dan de rest stappen ik ook.
1: Ja, tot slot, wat volgt hier daar?
0: Nou, morgen hebben we een benefietconcert, als ik het zo mag noemen. Dat is in Amsterplas, Oude Kerkplein. Het is een benefietconcert vooraanstaand, nou, de 75 jaar coronie. Het is geheel gratis. Toevallig is Melody Travelers vanuit Corona in Nederland. Ze zijn op tour. We hebben onze broeders die Corona Band. Die hebben gezegd van, we willen wat doen. En dan krijgen wij de medezangers, de medezangers hier in het land. Met name meneer Carlos Aaron. Je hebt een magissa van Sangafu. Dus morgen hebben we gevraagd dat iedereen die zich Suriname voelt en iedereen die zich Coroniaan voelt, u mag aanwezig zijn. En met datgene wat wij aan opbrengsten naar binnen gaan innen, die opbrengsten zijn allemaal voor een goed doel, voor onderwijs en ook te zijn voor onze zorg, onze tehuis daar in het district. Dus feitelijk, we kan eerst gaan aan. Want op dit moment, als er nou een fenomeen is, dat jongen bijna en dat is goed. Isabi, dat is goed. Zo aan mij zo dat jongen de tapu alleen. En ik zeg één ding. Suriname is op dit moment aan het groeien. En met Beggy Inuasranamang geeft u de regering de kans voor akan zorg ze kan doen. Omdat ik zie al, ik hoor de positieve reacties hier in het buitenland. Dus het zijn stappen die worden gemaakt.

0: En geloof me, waar is mijn kies voor de schaal en bradadja is meer dan genoeg, broer.
1: Nou, dat was het gesprek met Leroy Dorzon. Mensen, heeft ons gebracht naar precies 15 minuten over 4. Een mooie tijd om die BT van dinsdag 4 augustus te beëindigen. Rest ons u een mooie begin naartoe te wensen met dank aan Leroy Dorzon, Fikash Munna van Openbare Werken, Clifton Charume en zeker ook Jennifer van Dijk Silos. Maar ook al de mensen die ons van de mooie berichten hebben opgestuurd. Hoe lees van toe interessant bericht. Een aantal. En ik mag zeker niet vergeten de mensen die vinden dat ze tijdens Bakkanatori moeten adverteren. Zeker ook al de organisaties in Nederland die hun activiteiten hebben gepland. En ze weten dat bijna heel Tata e Arki BT, dus in mijn drop, die advertentie, ja, wat zeer, zeer verstandig is. Later om 6 uur hoor je het programma van de SWM. Daarna zit Robert hier met onze nieuwe aanwinst, Cher. Dan gaan ze weer eens babbelen over het een en ander. En zelf hoor je er heel gauw zelfstandig in de omroep. Nou, ik wil u bedanken. Mooie dinsdag verder. Take care, Luku Usrefi. En zorg ervoor dat in een manoeuvreer Usrefi go in nou een enkele vervelende positie. Hou je overal waar je komt aan de geldende regels. Wees voorbeeldig. Heb respect voor andermans mening. En doe niet mee aan zinloze discussies waarvan je heel vroeg soms kan aanvoelen dat het toch niks wordt. Abong, lembo e jompo. Ga je niet ergeren in het verkeer. Hou je ook aan de instructies als je ergens komt waar er gewerkt wordt. In dit geval de omgeving Domineestraat. En ja, zoals ik altijd zeg, of zoals ik eerder zei, slik. Tel tot 3 als je in de file moet staan. Ga je niet storen aan dingen die je niet veranderen kan. Laten we hopen dat de werkzaamheden dat ze gaan vlotten. Zodat we dus misschien zelfs eerder dan 3 september weer gebruik kunnen maken van de weg. Take care. I love you. En we spreken elkaar weer met Gods wil. Tamara op Lim.

0: Gaat aan Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan. Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die man is een €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, de sabi. Want de service is geweldig. De oren smalet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bosena gis. Schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
1: Mama!
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: De number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
8: Number one.
9: Number one.

Mano.

0: Een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond. Het is inmiddels... Ik moet altijd even spieken. Het is 4 augustus. Het is dinsdag 4 augustus en de klok tikt aan 45 minuten over die van 6 heen getild. Dat brengt ons bij 6:15. En dan haast ik me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond op deze mooie dinsdagavond. Je bent uiteraard afgestemd op 91.7 Lim FM, anders hoorde je mijn stem niet. Welkom erbij, ik ben super blij dat je er weer afgestemd bent op het gezelligste... de gezelligste zender, maar dat je terecht bent gekomen in het gezelligste blok van deze hele zender. En dat is dan toch echt de dinsdag en de donderdag rond de klok van 6:30 tot aan 9:00 vanavond. Mijn naam is Robert. Ik zit er vooralsnog zit ik alleen in de studio. Ik heb ergens wel, en als ik het goed heb onthouden van donderdagavond... toen we de Suripop-uitzending gedraaid hebben... was de boodschap dat Cher vanavond weer aansluit om 7:00. Dus gaan we er met z'n tweeën weer eens een gezellige uitzending van maken. Ik hoop dat jij er net zoveel zin in hebt als ik... Als dat het geval is, dan weet ik 100% zeker dat het helemaal goed komt. Hebben we jarig in ons midden? Ik weet, neem altijd even de tijd om de jarige te feliciteren. En als je niet jarig bent, maar je bent geslaagd naar de middelbare school of wherever... of je bent over naar het volgend leerjaar... Nou, dan zeg ik, dan weet ik heel zeker dat je iets te vieren hebt... Je hebt het verdiend. Je hebt keihard je best gedaan het hele schooljaar. En nu pluk je daar... Robert, dat gaat lekker heel vlot al vandaag. Nou, ja. Nu pluk je daar de lekkere zoete vruchten van. Dus nogmaals aan alle leerlingen die geslaagd zijn... of over zijn naar het volgend leerjaar. Van harte gefeliciteerd. Degene bij wie dat niet gelukt is. Net de boot gemist. Het is niet het einde van de wereld. Hè? Keihard je best doen volgend schooljaar. En dan weet ik heel zeker dat het helemaal goed komt. Dus daar wilde ik even de tijd voor nemen. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb vandaag een thema meegenomen. Ik heb een topic meegenomen. Dat krijg je straks van mij te horen wat dat vanavond is. Vanavond hebben we geen Suripop-uitzending. Die ligt achter ons. Uiteraard zal je meer dan bekend zijn welk nummer welke componist tevens de zanger gewonnen heeft. Uiteraard dat is het nummer Consensi. Dik, dik, dik, maar dan ook dik verdiend als je het aan mij vraagt. Afgelopen donderdag heeft Cher... dat nummer eigenlijk ook al getipt van... hey Rob, let op. Dit zou zomaar de winnaar kunnen zijn van Suripop 2026. En zo geschieden. En de rest is inderdaad geschiedenis. Want Rodney Deekman... die komt echt de geschiedenisboeken in. Volgens mij de allereerste keer dat het ook mocht. Dat de componist ook zelf het nummer ten gehore brengt. En dat heeft hij... Als ik het zacht uitdruk, dan zeg ik... hij heeft het heel goed gedaan. Maar dat is heel erg zacht uitgedrukt. Hij heeft het meer dan goed gedaan. De performance was amazing. Het nummer is gewoon keigoed. De inhoud spreekt ook voor zich. Het is... Ja, heel veel mensen... de opmerkingen die heb ik voorbij horen komen... van ja, maar het is anders. Geen lobbypokoe een keer. Dat kan en dat mag... Er heeft nooit iemand gezegd dat alle Suripop-nummers lobbypokkels moeten zijn. Ik weet niet waar die informatie vandaan komt. Misschien zijn we het een beetje gewend daaraan geraakt. Maar ja, dat is geen wet, dat is geen regel. Ik kan alle kanten opgaan en dat is ook gebeurd. En meer dan terecht dat hij de hoofdprijs gepakt heeft. En dan gaan we vooruit blikken naar Suripop 2028... Maar zover is het nog lang niet. We zijn in het hier. We zijn in het nu. We gaan deze uitzending rocken. Het is inmiddels 6:50. Dus dan is mijn intro lang genoeg. Bijna 5 hele minuten. Let's go. Let's take it away. Hier op Lim FM 91.7.
1: You know when somebody stop hanging with you, they start talking about you. Well, that's right. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about it. Don't think he just...
2: Oh man, I ain't talked to him in a minute. We good. No, he talking about
3: yo, Nano.

0: jaloer.
1: Goed, het is 7:05. Eigenlijk stiekem is Cher er al een hele tijd. Maar ja, even, laten we zeggen, we moesten even voorbereiden.
2: Ja, goedenavond luisteraars. Ik ben er weer. Ik heb gezegd de vorige keer dat het mijn laatste keer was. Maar vandaag is wel echt mijn laatste keer. Het was super leuk. Mm-hmm. Heel veel geleerd van Robert. En ja, ik ben ready voor morgen. Ik hoop dat jullie ook ready zijn voor mij. Ja. Maar we gaan vandaag gewoon het over iets heel aparts hebben. Iets heel spannends. Iets heel dicht bij mijn hart. Dus ik geef het woord aan Robert.
1: Goed, oké. Okay. Ik mag het thema aankondigen.
2: Tuurlijk. Okay. It's your show, ik heb je gezegd.
1: Nou, ik zei al. Na 2 keer bezoek is het niet... En niet alleen meer de mijne. Even een heads up. Hoe laat begin je morgen?
2: Ik om 8:00.
1: Om 8:00.
2: En ik ben er tot 11:00.
1: 8 tot 11.
2: Yes.
1: All right. Dus dan de echte vuurdoop.
2: Ja.
1: Spannend. Spannend.
2: Super spannend.
1: Ja. Maar heb je wel zin in?
2: Oh ja, ik heb er helemaal zin in. Ik heb er echt zin in. I was practicing at home, dus komt goed.
1: Ik luister mee morgenochtend.
2: Mooi,
1: maar ja, zeker weten. Het is 7:06 heen getild. We gaan lekker doorknallen tot 9:00 vanavond. En ja, we hebben een onderwerp meegenomen. Het onderwerp, laat me de mensen niet onnodig lang in de spanning houden. Het onderwerp van vanavond, we gaan het hebben over de Surinaamse taal. Toch, waar is dat idee ergens geboren? Nou, we hebben donderdag lekker uitgebreid gebabbeld over Suripop. Suripop, doorgaans. Worden de nummer ook echt in het Sranantongo gecomponeerd? Vaak, niet, is geen vaste regel, maar dat zie je wel heel veel. Nou, daar begon het idee al een beetje te leven. En toen zag ik nog het bericht van jou voorbij komen. En toen dacht ik helemaal van, oké, dit moet ik gaan vasthouden. Dit is wat we ervan gaan maken. De Surinaamse taal, oftewel Sranantongo. Hoe gaan we hem aftrappen? Ik denk een beetje, deze taal, onze prachtige taal, heeft of toen niet, of nu nog steeds niet, ik weet niet welke van die twee, maar je hoort heel vaak, en dat zeker de mensen van vroeger, even tussen haakjes, vroeger, het is een grove taal en mag niet gesproken worden. Als je te veel Surinaams praat, zal je niet goed of niet correct Nederlands kunnen spreken. Ik weet bijna gewoon niet waar ik moet beginnen. En ik ga niet doen alsof wat ik net allemaal heb gezegd, alsof het mij onbekend is. Want nee, het is mij ook bekend dat een beetje het karakter is of was van onze mooie taal. Persoonlijk, en ik moest, toen we het net een beetje erover hadden in het voorgesprek, moest ik echt ook even goed nadenken van, hoe zat het nou bij mij vroeger? Mm-hmm. Thuis opgroeien als kind in Suriname. Er werd niet heel veel Sranantongo tegen ons gesproken. En dan heb ik het over mijn twee zussen en ik.
2: Yeah.
1: Bijna niet. Ik weet wel dat mijn vader er heel erg van was om Nederlands goed en correct te spreken. Ja. Sommige dingen zal ik nooit meer vergeten. Voor mij zei ik het al. Als je de klemtoon verkeerd legde, dan ga niet zeggen, had je een probleem. Maar dat werd dan wel even gecorrigeerd. Maar Surinaams,
2: het is iets van die oudere generatie. Omdat het laatst nog, we luisterden naar de radio. Dan slag ik dat gelijk uit. En ik weet niet wat die heer zei. En mijn oma, dus ze heeft zo'n jury gemaakt. En ze begon dus echt te ratelen erover. En ik dacht, this is exactly what we're talking about. Maar waar was de, wanneer was de, kan je nog heugen wanneer de eerste keer was dat je Surinaams hebt gesproken?
1: Ik denk dat ik dat ergens, toen ik iets ouder werd, in ieder geval niet thuis heb meegekregen. Maar dat zal bij vrienden onderling op straat geweest zijn.
2: Okay,
1: zou ook gewoon zomaar op het schoolerf kunnen zijn hoor, maar het is niet thuis geweest.
2: Kijk, bij mij af en toe spraken ze wel Surinaams, maar vaak genoeg was het ook beetje als je een standje kreeg of als je iets werd gezegd of als zij bezig waren te praten. En dan was ik, ja, je naam is Dalanji, ga weg. Ken je plek als kind. Ik mocht dus geen Surinaams thuis praten, want er werd mij gezegd van ja, als je te veel Surinaams praat, ga je dus dan niet, geen goed Nederlands praten. En eerlijk, ik hou niet van de Nederlandse taal. Honestly. Dus toen kwam ik op school. Je hebt kinderen die het Surinaams praten. En ik vond het altijd leuk. Dus ik heb mezelf aangeleerd. En ik ben beperkt op straat. Maar zodra ik thuis kom, was het goeiedag.
1: Gelijk switchen.
2: I, at a young age, I knew how to code switch.
1: Maar heb je er nooit vragen over gesteld? Van, of was dat ook
2: Ik was super vrijpostig. Super vrijpostig. Dus I always got in trouble. En ik heb er wel vragen over gesteld. Maar toen was het like, ja, hou je mond, je bent klein en dat soort dingen. Dus eigenlijk, keep your, just stay in a child's place. En ik ben iemand, als je me dat één keer gezegd, I'm gonna just shut up and I'm gonna do my thing. Zo ben ik altijd geweest. Dus ik heb gewoon, en ik was ook altijd een rebel van mijzelf, had ik zoiets van, weet je wat, whatever y'all wanna do, is voor jou. Maar ik ga deze taal wel dicht bij mijn hart houden. Dus later, toen ik veel ouder werd, waarschijnlijk volgens mij mijn twintige... Ja, mijn twintiger jaren leerde ik al mijn vrouw kennen. Hele lieve vrouw. Ze, helaas is ze er niet meer, mevrouw Gisela Pankalekton. En zij wist prachtig. Zij wist prachtig Surinaams te praten. Ze wist te schrijven. En toen heb ik haar gevraagd. Ik zeg,

0: super een leuke tijd geweest.
1: Ja.
0: Waarbij ik dus echt veel van haar heb geleerd. Qua Srangantongo. En ja, ik zal het nooit vergeten.
1: Nee, ik, maar dat wist ik dus niet. Het is dus, de schrijfwijze is een paar keer veranderd.
0: Vroeger had je O-E, dus U. Maar nu is het een U. Ja, dus als je U wil schrijven, is het Y-U.
1: Aha.
0: En vroeger schreven ze het met J-O-E.
1: O-E,
0: ja.
1: U.
0: Ja.
1: Ja, ja. Kijk.
0: Dus heel veel dingen zijn veranderd, maar je hebt ook een Srangantongo woordenboek. Mm-hmm. Je hebt ook enkele sites die ook kinderen Srangantongo leren schrijven op de juiste manier. Volgens mij hebben ze in Nederland meer dan in Suriname, hoor. Ze hebben zelf, hoe heet die kaartjes? Die kaartjes wanneer een kindje iets wil leren. Ze hebben een naam. Zijn het indexcards? Ik weet niet. Maar ze hebben van die kaartjes waarbij je bijvoorbeeld een olifant ziet. En een olifant is een asau.
1: Wat voor ding?
0: Een asau is een olifant. Dat is de naam. Zie je? Een olifant is een asau.
1: Ja. Asau. Mm-hmm.
0: Een aap is bijvoorbeeld een japjapie, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus dan heb je dan een aap, je hebt dan japjapie, hoe je het schrijft en wat het eigenlijk is.
1: Ja, yeah. Oh, met zo, dan zie je die naam eronder en die afbeelding.
0: En die afbeelding.
1: Ja, ja.
0: Dus echt
1: van
0: die soort leerkaartjes.
1: Juist,
0: maar
1: precies, ja.
0: Maar je wist niet dat een olifant de asau was?
1: No. Uh-uh.
0: Nee?
1: Uh-uh.
0: Het is asau.
1: En ik durf wel te zeggen dat ik niet de enige ben die het niet weet. En als jij nu luistert aan de andere kant van de ether en je zegt je wist het wel, jok niet, je wist het ook niet.
0: Oké, wat is een paard dan?
1: Een paard is een assie.
0: Zie je? Dat weet je.
1: Ja.
0: Zie je, dat weet je.
1: Maar een olifant?
0: Ja, is een asau.
1: Oké. Maar nee, ik zou niet zeggen, het klinkt ook niet ergens als olifant. Maar
0: wanneer ze tegen je zeggen, ja, ik wil asau.
1: Nee, werkelijk.
0: Ja,
1: ik heb er nooit bij stilgestaan.
0: Olifant
1: wat je daar eigenlijk bedoelt.
0: Ja,
1: ja, precies.
0: Asau, ja.
1: Olifant, kijk, ik heb weer iets bijgeleerd vandaag. Ja. Nee, ik... zullen we even weer een pokoe erbij pakken? En dan straks...
0: Heb je een pokoe in het straat?
1: Gaan we... Genoeg. Voorkeur voor eentje...
0: Momenteel niet. Kies eentje.
1: Ja, nu zet je me onder druk soort van.
0: Nee, ik zet je niet onder druk. Als je niet hebt, zet gewoon een andere.
1: Nou, dende. Sowieso dende.
0: Well dan.
1: Maar ik zit te denken, ja, welke.
0: Nee, maar Srangantongo is wel een hele mooie taal.
1: Ja.
0: Het is een hele mooie taal. Het is... Ik hou persoonlijk van Srangantongo.
1: Mm-hmm.
0: En als ik bijvoorbeeld moet schrijven, schrijf ik liever in het Srangantongo.
1: Echt waar?
0: Jawel.
1: Maar vind je ook dat je daarin makkelijker kan uiten? Of?
0: Ik kan me makkelijker in Srangantongo.
1: Echt waar?
0: Uiten, ja.
1: Ja, vind ik knap. Ja.
0: Yeah.
1: Want als je het zou vergelijken, gewoon algemeen, wat praat je meer?
0: Het hangt er vanaf. Het hangt er echt vanaf. Mm-hmm. Want ik... sowieso, iedereen spreekt Nederlands. In Suriname, het gros. Dus sowieso, over het algemeen praat ik Nederlands. Maar er zal altijd een Srangantongo woordje erin voorkomen.
1: Juist, ja.
0: Weet je? Dus als ik bijvoorbeeld me zou moeten uiten op papier qua schrijven. Dus creatief bezig zijn. Kies ik eerder voor Srangantongo of Engels.
1: Okay.
0: Of een combinatie van beide.
1: Ja, kijk. Oké. Okay.
0: Ik vind het toch een beetje anders klinken.
1: Ja. Dus en dat stukje van het klinkt grof? Waar?
0: Het klinkt niet grof. Als je met scheldwoorden gaat praten alsof het normaal is, ja, dan gaat het grof zijn. Als je op een agressieve toon gaat praten, dan gaat het grof klinken. Maar als ik zeg van, ik kan te kasan game drapen, is het toch heel normaal?
1: Heel normaal.
0: Dan is het gezegd, te kasan game
1: drapen. Nee, dat gaat er.
0: Je hoeft niet zo te praten.
1: Want dan snap ik dat er een slipper naar je hoofd vliegt.
0: Exactly.
1: Ja.
0: Maar als je zegt van, ik kan te kasan game drapen, is ook Srangantongo.
1: Precies.
0: Right?
1: Ja.
0: Dus het is de manier waarop je het uitspreekt, de toon die je gebruikt. En vooral als je met scheldwoorden gaat praten, natuurlijk
1: dan
0: gaat het grof overkomen.
1: Helemaal.
0: Maar onze taal is niet grof. Ik weet niet waarom men dat altijd als argument gebruikt. Het is niet grof. En wanneer ik ze zeg waarom zeg je dat het grof is, dan is er altijd een scheldwoord erin. Ik zeg, haal dat scheldwoord eruit.
1: Precies.
0: Ik zeg, hem praat normaal zoals je normaal met me praat in het Nederlands. Ik zeg, hij zegt het weer. Oh, ik zeg,
1: niks grof zijn. Precies.
0: That is the switch that we need. So

0: Want van waar komt het dat onze taal grof? Onze taal is absoluut niet grof.
1: Zeker niet. Maar misschien ook als je het niet op de juiste manier weet te spreken.
0: Yeah.
1: Want er is inderdaad een grote... Even bij dit voorbeeld blijven. Tikasangim of ikantikasangim.
0: Ja, dat is ook
1: is een groot verschil.
0: Is een teken van beleefdheid.
1: Ja, het andere is commanderen. In het Nederlands zou het ook niet goed klinken.
0: Neem dat. Of kan je het voor mijn eerste verschil?
1: Het is een heel groot verschil. Ja.
0: Exactly. Dus het heeft te maken met beleefdheid. Het heeft te maken met hoe je het uitspreekt. En wat je ook leert aan je kinderen.
1: Ja. Ja.
0: Ik leer me die kleintjes, mijn neefjes en mijn neefjes, zeg ik gewoon van als ze me komen van tante Sher, ik kan het als aan game, ik niet. Want ik zou.
1: Niks mis altijd, mee.
0: Tangi of grand tangi. Weet je, ik leer ze het.
1: Ja,
0: ik zeg ze dankjewel. Weet je, je moet het leren.
1: Je moet het echt leren. Ik heb deze song net al afgedraaid, maar ik vind hem zo goed.
0: Uh-huh.
1: Het is die nieuwe van Lingo en Skoomski.
0: Oké, die heb ik nog niet gehoord.
1: Nee? Sure? Ik ben gewoon nu al verliefd erop. Dus check hem.
0: Yes.

0: Yes. Nou, weer lekkere nummers. Die nieuwe tunes, die doen hem echt.
1: Sowieso.
0: Ja, ik kan soms ook soms iets te lang blijven hangen hoor, in oude pokoes. Maar dan moet ik het gewoon één keer gehoord hebben. Maar het moet weer ergens beginnen. Moeten we iets rechtzetten? Moeten we iets corrigeren? Ja, want we kregen net een...
1: In plaats van jap japi kis kissie, en het klopt, maar mensen gebruiken gewoon beide. Dus je kan jap japi gebruiken, maar je kan ook kis kissie gebruiken. Precies. En dat jap japi meer te maken heeft met een bepaalde soort aap, als ik het goed heb.
0: Ja. Dus, ik ken inderdaad ook gewoon beide. Toch? Ja. Beide als
1: maar tenminste. Thank you. Heel hartelijk dank daarvoor.
0: Ja, zeker. Scherp. En we staan open om alles te leren. Hè. Dus,
1: we blijven leren.
0: Zeker. Dus als je iets hoort en je denkt van... Hey, wacht even, dat kan anders. Nou, laat het ons vooral weten. Al een beetje globaal erover gesproken hoe dat vroeger ging... echt heel veel, ja, al onbekend dat je meekreeg van huis uit. Surinaams praten we niet, grof. Het is niet beleefd naar ouders toe. De hele mikmak erop en eraan. Maar je maakte eerder een opmerking, Cher. Je zei net van eigenlijk hou je niet van de Nederlandse taal. Hoe zit dat?
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon... Ik kan het niet uitleggen. I just don't like it.
0: Probeer.
1: Was ik in een recordlabel. En als we bijvoorbeeld... Ik was altijd die odd duckling. Iedereen schrijft in het Nederlands. Ik schrijf een hele andere taal.
0: Uh-huh.
1: But ik was ver van mijn tijd. Want toen het uiteindelijk werd gedaan door andere mensen... was everybody like... So we could have been the trendsetter. But hey, weet je...
0: Ja.
1: Maar ik gewoon niet van die taal. Ik heb wel een lied in het Nederlands.
0: Ja.
1: En ik vind het apart klinken.
0: Hoe apart?
1: Ik kan er niet naar luisteren.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat hoor je als je er wel naar luistert?
1: Het is een mooi lied. Het heet letterlijk Trauma.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind mezelf beter. Ik kan mezelf beter uiten in het Surinaams. Gewoon, I just don't. Klik
0: met die taal.
1: Dutch, nou.
0: Nee.
1: Ja, ik praat het omdat het gesproken moet worden. Maar ja. Als ik kon kiezen, dan was het Surinaams.
0: Was het gewoon fully Surinaams?
1: Ja.
0: Ja.
1: Natuurlijk ga je hier en daar een Nederlands woordje gebruiken. Mm-hmm. Want ik ben nog steeds lerende qua de Surinaamse taal. Om het op de juiste manier te spreken en op de juiste manier te schrijven. Maar het is toch nog steeds mijn lievelingstaal. En that's why I don't play about it.
0: Nee.
1: Maar daarom
0: mooi.
1: Is het ook.
0: Ja. Mm-hmm. Hey, hoe... Een hele vreemde vraag misschien. Ik weet het niet. Het valt zo mijn hoofd binnen. Hoe zou Suriname... / Surinamers...
1: Mm-hmm.
0: Hoe zou het reilen en zeilen eruit zien... als wij dit vroeger... En met wij bedoel ik niet alleen jij en ik... Maar ik echt
1: iedereen.
0: Gewoon.
1: Ja, want het is een... De Surinaamse, even om in de reden te vragen. De Surinaamse taal is eigenlijk ontstaan tussen slaven, zodat ze elkaar beter konden begrijpen.
0: Ja.
1: De andere groepen die daarna zijn gekomen, de taal is geleerd zodat zij dan ook konden communiceren. Want ze komen uit verschillende werelddelen en dat soort dingen, verschillende plekken en
0: eigen taal meegenomen.
1: Uh-huh. En. They needed to make something work. Want ze verstanden elkaar niet. En dat vind ik zo prachtig van die taal. Weet je, in een situatie waarbij je eigenlijk... It was hard. They needed something beautiful. And that's, weet je, something worth cherishing, vind ik. Het is iets dat we hoog moeten houden. Iets dat we, waarmee we niet gewoon moeten smeten van... Ja, maar dit is dat... Nee, het is je taal. Het is ook een taal. We werden verboden om het te spreken. Ze werden verboden om het te spreken. Omdat die Nederlanders of die witte mensen ze horen verstaan.
0: Snap je? Dus, als ik niet weet waar je het over hebt. Als ik niet weet. Als
1: precies,
0: ik het niet kan verstaan.
1: I'm a condemned, right?
0: Juist. Dan ben ik in gevaar.
1: Precies.
0: Want ik weet niet wat jullie allemaal aan het bekokstoven zijn onderling.
1: En vooral in die do's van vroeger. Een do was net een soort van toneelstuk. Dat die slaven hielden.
0: Blijf ik die vraag niet meer te stellen.
1: Die slaven hielden om dus eigenlijk to make a mockery of, you know, the people.
0: Uh-huh.
1: Dus daar werd er Surinaams gesproken.
0: In die do's.
1: Want je had Odo's, Je had dan, het was een heel verhaal en they were literally mocking them. Maar ze hadden het niet door.
0: Nee. Wat zullen ze gezegd hebben over ze?
1: En they were laughing, they were dancing. Dus ze dachten van, oh, wat prachtig.
0: Even voor de goede orde. Mocht het zijn dat je op de een of andere manier het niet helemaal volgt. Het gaat over een doel. Kun je zien als een soort van toneelstuk. Een soort van een toneelstuk.
1: Opvoeding door de slaven.
0: Juist.
1: Het werd door missies gehouden. Hou me ten goede als het verkeerd is. Mag het altijd gecorrigeerd worden. Als ik het goed heb, werd het gehouden. Die missies die in het hielden waren meestal concubines. Van de slavenmissies.
0: Ja.
1: Ze hadden een bepaalde status in de samenleving onder de slaven. En dan hadden ze hun die dames die ze dus dan gebruikten om tijdens die opvoedingen te beginnen, hadden ze de mooiste kutus aan.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon, kun je het zien als gewoon hun entertainment op dat moment. Ja. Zo kan ik het zien. Ja. En daar hebben ze gebruik van gemaakt van, daar gaan we die hoe moet ik ze noemen? Dan gaan we die.
1: Precies, want we moeten echt lijken.
0: Jongen, takas aan vast aan deren. Dan gaan we die slavenmeesters gewoon even lekker belachelijk maken.
1: Ja, yeah, without them knowing it.
0: Precies, want ze verstaan er toch geen moer van. Dat was het idee erachter.
1: Zoiets hoor, dat kreeg ik eruit.
0: Dat heb ik ook geleerd.
1: Maar het is een voorstelling. En het is een prachtig iets, want ik heb vaker. Mijn tantes hebben aan Does meegedaan. Mijn nichten hebben aan Does meegedaan.
0: Kijk.
1: Volgens mij luistert eentje nu, Sayuni Stewart en Astrid van Eer. Ze hebben allemaal meegedaan aan Does.
0: Ja.
1: Mildred van Eer ook. Dus weet je, het is iets dat ik altijd prachtig heb gevonden.
0: Precies.
1: Weet je, en elke Does heeft een verhaal. Uh-huh. Weet je, en dan hebben ze die oeders, ze hebben die koto's. Het was gewoon een prachtig plaatje.
0: Ja.
1: Maar weet je, om te weten dat onze taal vanuit zo'n een moeilijke periode komt en het is iets prachtigs dat we nog steeds hebben, vind ik dat we het hoog moeten houden. Leer het spreken. Leer het schrijven. Mm-hmm. Je hebt tegenwoordig een Sranantongo woordenboek. Je hebt sites waarop je kan gaan. Nax heeft Sranantongo dictée. Ik weet niet of ze het dit jaar, wanneer ze weer gaan starten. Maar er zijn genoeg plekken waar je naartoe kan gaan om het te leren.
0: Precies.
1: Spreken en schrijven op de eerste manier.
0: Ja. Nou, nee, mooi man. En ik denk dat ik zou er keihard aan meedoen. Als ik de kans krijg om je belachelijk te maken zonder dat je het weet. In die tijd, ik had vooraan gestaan volgens mij. Ja, maar dan snap ik natuurlijk wel ook het idee erachter.
1: Mm-hmm.
0: Want die slavenmeesters zullen dan helemaal in de stress gaan schieten van ja, waar gaat het allemaal over? Wat zijn jullie allemaal aan het plannen en bekokstoven?
1: Op een gegeven moment zijn zij het ook gaan leren. Want ze spraken het op een gegeven moment ook wel. Misschien niet zo diep, maar ze wisten wel wat de basis was.
0: Ja.
1: Dus het Sranantongo is een aantal keren veranderd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Sirades, als je het hebt over Sirades, het Bram Bram Doe, als ik het goed heb. Hou me ten goede, volgens mij is dat het.
0: Mm-hmm.
1: Bel, Jing Jing.
0: Ja.
1: Concrete, telefoon.
0: Ja.
1: En wat zeiden ze weer? Concrete. Het was een auto weer. De auto was.
0: Niet gewoon een waggy.
1: Nee. Ja, volgens mij komt het in een lied voor, hè? Nee, ik weet niet wat Bugoniri. Volgens mij is Bugoniri. Volgens mij riepen ze auto's ook Bugoniri, hoor. Ik weet even niet. Boy. Maar dat waren echt die oude, je weet toch.
0: Ja.
1: Steen voor steen.
0: Precies.
1: Want ja, nu zeggen ze, ja, straattaal hoor. Straattaal is kari.
0: Ja.
1: Wagi. Huis is Oso of Gaba. Mm-hmm, maar dat is straattaal. Mm-hmm. Surinaamse straat.
0: Maar Oso is ook niet goed.
1: Oso is het eigenlijk.
0: Oké.
1: Maar Surinaamse straat, als je soms Oso of Gabba
0: gaat zeggen, ik weet dat het niet klopt, ik zeg het ook. Maar ik weet dat je dat niet in het woordenboek gaat vinden.
1: Mama ding is morgens, wat zeggen ze op straat al is, Muzumbala
0: toch? Ja toch.
1: Zie je? Uh-huh. Dus die dingen zijn veranderd, want vroeger had je ook Afkawalaat, is afkwalaat. Dat is die tijd van mijn moeder.
0: Uh-huh.
1: Alles spraak, ze spraken volgens mij. Ze verdraaiden het.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Het was van Wakataal. Was afkwalaat.
0: Ja. Nog steeds, volgens mij. Nog steeds een beetje, hoor.
1: Want je nam je kabel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Je nam je stanko.
0: Ja, maar... Nee, maar ik denk dat... toch, ook als je in Amsterdam of Rotterdam rondloopt... Vooral in Rotterdam, die lopen er echt op vooruit... gelukkig is er niemand die echt zegt het is Surinaams. Het is gewoon hun straattaal. Maar die verkapte Surinaamse woorden. Maar dat gaat ons ook niet helpen.
1: Sommige mensen geloven echt dat het
0: Surinaams is. Ja, ja, ja. Precies.
1: Want ik keek volgens mij op TikTok. En ik zag iets. Een heer was bezig op Kwaku. En hij zag van... hoe zeg jij, je hebt gegeten en je zei genjang.
0: Je hebt genjang. Ah, je hebt genjang. Gewoon, hij vraagt je gewoon doodelijk, heb je genjang? Gewoon, alsof er niks aan
1: de hand is. En dat ze liep een lipre. Mimang, wat is een lipre? Nou, als een nou was spoon.
0: Dat kan echt
1: niet. I was like, what? Lipre, I'm like, is een spoon.
0: Nee, maar dat vind ik wel... Dat ik,
1: zolang je eens kijkt.
0: Er is niks grappigs aan.
1: Je mag je straat al praten, maar... Mm. Don't say that het Surinaams is.
0: Nee, denk absoluut niet dat het Surinaams is, want dat is het niet. Hou dan gewoon op, het is straattaal, punt.
1: Ja, precies. Het is straattaal, kom daar niet aan, nee. Maar nee.
0: Het is hem niet. Nou, laten we straks lekker doorbabbelen erover. Er zijn nog genoeg dingen die ik wil weten. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30 getild. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7. We pakken er even 2 pokkels bij en dan kletsen we weer verder.

0: around.
1: Goed. De Surinaamse taal. Ik kreeg net een seintje mee, een seintje binnen. Mm-hmm. Auto.
2: Nee, Buguni, er werd gezegd Buguniri is rommel.
1: Ja.
2: Dus dat kan ik me wel voorstellen. Daarom zei ik home meteen goed. Mm-hmm. Want ik ben nog lerende.
1: Ja.
2: En als ik iets heb gehoord, ga ik het zeggen. Maar mijn zap is wat
1: troep. Nee.
2: Snap je?
1: Ja, maakt dus, niet uit, toch? Anders leren we niet.
2: Nee, helemaal.
1: Dus ik ben alleen maar blij als je ons corrigeert of aangeeft van hey, dit is het of dit kan het ook. Alleen maar goed.
2: Toilet van vroeger, maar dat waren die houten toiletten die buiten waren. Dat was een komakoesie.
1: Ja.
2: Dat was een komakoesie.
1: Ja.
2: Ja, er waren zoveel dingen waarvan ik denk, oké.
1: Ja. Maar het is toch mooi, hè? Want ik denk na over wat je net zei van de contractarbeiders die van overal zijn gekomen. India, Java, noem maar op. Mm-hmm. En die zijn inderdaad toch met hun eigen taal hier naartoe gekomen.
2: Yes.
1: Dan kom je in een land waar er Nederlands wordt gesproken. Daar versta je helemaal niks van. Je eigen taal, nou, dat is alleen onderling, toch?
2: Exactly.
1: Met je eigen mensen. En Sralantongo was er al, toch? Dat was er al. En dat, dus eigenlijk, dat hebben ze overgenomen om toch in contact te zijn.
2: Met elkaar te zijn.
1: Ja, en, dus het is gewoon een stevig verbindmiddel.
2: En Sralantongo is toch wel veel makkelijker, want de meeste mensen, kijk ook naar de Chinezen, ze leren Sralantongo veel sneller dan die andere taal.
1: Ja. Het is echt, dat is dat stukje dat verbindt.
2: En daarom is het een hele mooie taal.
1: Ja, toch? De Chinees Sralantongo.
2: Als je naar de Chinees gaat,
1: mm-hmm.
2: wat zeg je tegen de Chinees? Als je iets gaat kopen.
1: Ik spreek hem aan in Sralantongo sowieso.
2: En ik weet ook niet van waar omo komt.
1: No, omo en vrouw. Nee. Ik weet het ook niet. Nee, maar het is geen omo en tante.
2: Nee, vroeger was het omo en misamoi.
1: Ja.
2: En ik weet niet wanneer het in vrouw is veranderd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Maar het was omo en misamoi. Ik weet ook niet omo snezi. Ik weet niet van waar
1: ik
2: kwam.
1: Ik weet het ook niet.
2: Maar het is gebleven.
1: Ja.
2: Ik weet nog, ik was mijn moeder bleef een tijdje op Sint Eustatius.
1: Mm-hmm,
2: en ze
1: mm-hmm.
2: zei helemaal vanaf het begin, Cher, als je naar de winkel gaat, praat geen Sralantongo met die Chinezen.
1: Daar.
2: Weet je, ik zei ja, is goed. Dus ik kom aan en ik stap in. Ik zeg, kijk die man. Hè? Kijk weg. Alsof hij dacht, what are you talking about? Hij zei, excuse me. Ik zei, oh, I'm so sorry.
1: Oh.
2: Het is automatisme.
1: Automatisme.
2: Mijn moeder zegt, ik zei, ja, sorry.
1: Ja. Hey, maar is deze je nooit overkomen dat je in die winkel komt? En je zegt, oh, Pemika vindt zo'n zon.
2: Dat is een Nederlander.
1: Ay, boy. Tik om en om. Derde rij rechts, helemaal door naar achteren. Oh. Automatisch zeg je, oh, sorry.
2: Sorry? Ja.
1: Maar waarom? Sorry waarvoor? Het slaat ook nergens op.
2: Het is gewoon een taal.
1: Toch?
2: Het is gewoon een taal. En we zijn gewend dat de meeste Chinezen die hier kwamen, geen Nederlands spraken.
1: Klopt.
2: Degenen die hier zijn geboren, die spreken wel Nederlands,
1: man.
2: Dus weet je, automatisch heb ik zoiets van, oké, dan praat ik ook gewoon Nederlands tot je.
1: Precies.
2: Maar ik sta wel in het Surinaams, want als ik Nederlands met je ga praten, dan zeg ik, sang.
1: Ja.
2: Dat is ook vaker met me gebeurd.
1: Mm. Maar we moeten, kijk, maar dan toch zie je dat stukje denken is wel echt blijven hangen. Konole, het is wel blijven hangen.
2: Het is blijven hangen.
1: Ja, want
2: maar het is ook meegegeven.
1: Zeker, het is meegegeven. En het is, laat het gewoon zeggen zoals het is. Het is gelukt.
2: Het is
1: gelukt om die taal toch een beetje naar achter te drukken. Het is gelukt dat mensen er zo over zijn gaan denken. En dan denk ik van ja, the way forward. Hoe kunnen we dat gaan veranderen? Nou, eigenlijk heb je daar al het een en ander over gezegd, maar ik wil mijn vraag, ik weet niet of ik die vraag net al heb gesteld, maar ik had hem in mijn hoofd zitten. Hoe zou Suriname / Surinamers, hoe zouden we moven als we dit nooit op deze manier hadden meegekregen? Waarschijnlijk zou je dan een beetje de situatie krijgen à la Curaçao, waarbij zeggen, ja, toch Papiamento eigenlijk...
2: Ja, echt hun taal is, hun voertaal.
1: Op papier niet, maar in de praktijk...
2: Maar ze hebben het hooggehouden.
1: In de praktijk is het wel de eerste taal, is het in de praktijk.
2: Yes.
1: Toch? En op de tweede plek komt dan Nederlands. Maar dan ga ik iets zeggen dat misschien wel pijn doet. Ik weet het niet, maar we moeten alles bespreken, vind ik. Mm-hmm. Toch?
2: Ja.
1: Die Curaçao-naar. Amang, die meisje dat jongen, herde.
2: They don't care. They do not care. Omdat dat niet hun taal is.
1: Kijk, daarom moet je er zijn, toch? Want ik denk, zo, en nu wordt het moeilijk.
2: Is dat
1: dus hij hoeft het ook, dat maakt niet uit.
2: Kijk, als we kijken naar die conferenties in het buitenland, toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Wat gebeurt er wanneer er mensen zijn die een andere taal spreken? Het wordt vertaald voor ze, toch?
1: Ja.
2: Zeiden we, Kiroes Refugotak, Engels, Bakba Engels, Angani. Why?
1: Mm-hmm.
2: Why? What's the problem? Is toch onze taal? Waarom zou je jouw taal aan de kant zetten om een andere taal te spreken?
1: Ja.
2: Ik kan zeggen hooguit Engels.
1: Want dat zie je als
2: wereldtaal. Spreken ze geen Nederlands.
1: Nee.
2: Zelf in heel Europa spreken ze geen Nederlands. Mm-mm. Dus liever Engels dan Nederlands. Honestly.
1: Er is geen... België. Engels? De helft van België. Maar, tot daar en niet verder.
2: Exactly.
1: Ja.
2: Het is niet hun taal.
1: Nee,
2: en we
1: klopt.
2: Kunnen veel zeggen over die en dat, but I'd rather have that, honestly.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind ze trots. En ik heb zoiets van, ik had liever dat.
1: Ja, ze zijn er inderdaad trots op. En ik moet je meegeven dat ik, ja, weet het fijne er niet van. Ik zit niet daar in het diepe. Maar... Eén is ook wat je er zelf van maakt. Maar ik kan niet zeggen dat een Antilliaan ergens op de een of andere manier... Amang e fasi, want Nederlands e kira man.
2: Absoluut niet. No. It never stopped them. Daarom zeg ik... En misschien waren we ook wel trots om Surinamer te zijn. Hadden we dat gedaan. Ja, sorry.
1: Ja.
2: Je gaat geen Antilliaan zijn eiland horen breken... Als ook, maakt niet uit hoe slecht het gaat op het eiland zelf. Je gaat ze nooit, als een toerist goed praat over Curaçao, ga je ze nooit in de comment section zien hun eiland aan het breken. Absoluut niet. Maar Surinamers doen het every day en ik pak ze elke dag en elke dag geef ik ze op hun donder.
1: Ja.
2: Toeristen komen naar Suriname. Hun ervaring is natuurlijk niet onze ervaring. Mm. Maar ook wanneer je naar Nederland gaat, is jouw ervaring niet hetzelfde als de mensen die daar wonen.
1: Nee, zeker niet.
2: Nergens is het perfect op aarde.
1: Nee.
2: Ik zeg, misschien kunnen wij het ietsje beter hebben als we daar zijn. Maar dan nog steeds niet, want je wordt niet geaccepteerd. Je bent niet vandaar.
1: Mm-mm.
2: Honestly.
1: No, en je gaat het ook
2: je
1: nooit
2: gaat
1: zijn.
2: Je gaat het
1: nooit
2: worden.
1: Nooit niet.
2: Maakt niet uit als je daar bent geboren. If you are one black abuba, ze gaan je niet accepteren.
1: Nee.
2: It is
1: what
2: it is.
1: Je bent niet één van hun.
2: Niet als je land gaat breken, willen ze dat ze gaan accepteren. Je bent gewoon Uncle Tom.
1: Ja.
2: Dus misschien als wij de Surinaamse taal op de manier hadden gebruikt waarop die Antillianen het doen, wie is weer kosting, dan misschien hadden we nog meer een gevoel van, een nationalistisch gevoel van ons land, echt gewoon een beetje op de kaart brengen en echt ook zeggen van, ik ben Surinamer en ik ben er trots op, maakt niet uit hoe het in mijn land gaat.
1: Ja.
2: Dat je land zit af te breken als een toerist zegt van, ze willen graag naar Suriname komen. Come on man, waarmee zijn we bezig?
1: Ziek.
2: Ja.
1: Ik vraag me inderdaad af, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe, ja, ik weet het niet.
2: Ja, maar het is die zelf heeft, die is gecreëerd toch? Mm-hmm. Zie je dat toen?
1: Mm-hmm.
2: Honestly.
1: En het gewoon 2026...
2: Het leeft er nog.
1: Zit het er gewoon nog steeds...
2: Yes, it does.
1: Kei en keihard in.
2: Dus daarom zeg ik... Als we... Hoe kunnen we eraan werken? Die shift moet in jezelf gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Jij moet die shift maken.
1: Maar eigenlijk ook, hè. Als je... Je zei net iets moois van... in Nederland... Je zal nooit een van hun zijn. Maakt niet uit wat je doet. Of als je nou...
2: Maakt niet uit.
1: Maakt
2: je bent
1: nog
2: steeds een allochtoon.
1: Maar dat toch... Dat je als Surinamer daar naartoe gaat... Weet je dat er zijn zelf Surinamers, hè, die met wie ik heb gesproken, die gewoon zeiden, serieus, van nee, als iemand me vraagt waar ik vandaan kom, mijn legende, maar ik zeg gewoon, ik ben hier geboren en getogen. En denk maar, hoezo? En iemand heeft ooit een keer echt gewoon, een Surinaamse medestudent was dat, heeft echt toen tegen me gezegd van, no, maar anders heb ik nog meer het gevoel dat ik er niet bij hoor.
2: En dat vind ik het leuke van mezelf. Ik vond het fijn om niet erbij te horen.
1: Ja.
2: Ik was altijd... Ik ben volgens mij, want ik heb, daar heb ik mijn VMBO afgemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben in de Surinaamse vlag. Mijn jurk,
1: ja?
2: Mijn jurk was de Surinaamse vlag toen ik mijn diploma ben gehaald.
1: Ja, ja, ja. Gewoon trots uitdragen.
2: Always.
1: Precies.
2: Always. Ja. Je vraagt me exact naar Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Maar weet... hoe, ik leg je alles uit. I have time.
1: Ja, ja. ik vind het alleen maar interessant om het je uit te leggen. Maar ik had ook zoiets van... Ik heb lang daar gewoond. Behoorlijk lang daar gewoond. Maar ik ga liegen als ik zeg van... Tuurlijk, weet je, zijn er... Maakt men soms grapjes of zijn er soms opmerkingen gemaakt. Maar dat ik zou moeten zeggen van... Ah, ik heb zware discriminatie ervaren. Dan zou ik liegen. Mm-hmm. Zeker niet. Wel gewoon een bepaalde interesse door andere mensen. En daar vloeien soms voor ons misschien stomme vragen uit. Maar ik zeg altijd, wat je niet weet... Weet je niet. En dan moet je het vragen, toch? Als ik aan jou vraag van... Huh, maar wacht even. Mm-hmm. Ik heb nooit echt duinen gezien. Dus leg me even uit. Wat is dat? Want Mina... Oh ja, ik ken een aangelegd strand. Of ik ken een Galibi. Maar snap je dus? Is het voor iemand anders misschien dat je zegt van... Ja, wat voor stomme vragen stel je? Maar ik vond het eigenlijk juist leuk. Die extra aandacht die je kreeg, want je bent anders. Dat, ik vond het juist interessant. Maar misschien is het... Ik weet het niet, hoor.
2: Waar bleef jij?
1: Ik zat wel altijd rondom Amsterdam.
2: Ik was in Haarlem. En daar heb ik wel een paar dingen meegemaakt.
1: Ja, no? Ja. Mm. Ik weet het niet.
2: Wat er meestal gebeurde als ik in de bus ging... dan had je van die... oudere dames die dan kwamen staan.
1: Mm-hmm.
2: Mind you, de hele bus is vol met white kids. Uh-huh. Ik ben degene die... Iedereen zit.
1: Yeah.
2: En ze komen bij mij staan, want ik moet opstaan.
1: Serieus?
2: Mm-hmm. Ik kwam een keertje de bus in en een van ze trok hun tas.
1: Shoot. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Dus ik heb een aantal dingen meegemaakt. Maar mm-hmm. ik ben vrij postig, toch? Dus ik zat altijd gewoon rustig. En pas als er bijvoorbeeld een oudere dame kwam van een andere afkomst... die ook mm-hmm. moest zitten, dan liet ik die gewoon zitten.
1: Ja, ja. Hoor
2: ja,
1: je
2: nou denkt. Ja. Ik zeg, ja, gaat u naar de eigen soort? Ja, sorry.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Mij niet vervelen.
1: Nee.
2: Weet je, dus ze hadden echt van dat soort dingen die ze deden... Ja. waarvan ik echt dacht van...
1: Weet je, maar dan denk ik van... Ja, jij en ik hebben een grote mond...
2: Mm-hmm.
1: En met speelsgemak komen we er echt wel uit. Maar ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die hier heel veel moeite mee gehad hebben. En die echt lelijke en nare dingen hebben ervaren.
2: Ik werd erop voorbereid. Toen ik daaraan kwam, werd mm-hmm. ik er gewoon op voorbereid van... Kijk, je bent Surinamer.
1: Ja.
2: Ja, zo je een blakke man.
1: Mm-hmm.
2: Je een blakke man, het maakt niet uit. Je black.
1: Yeah.
2: Weet
1: ja,
2: je?
1: Ja, ja.
2: Dus ik was gewoon erop voorbereid, weet je. Ik stoorde me niet aan heel veel dingen.
1: Mm-hmm.
2: En vaak genoeg hoorde je ook die backhanded compliments of dingen. Eentje kwam me vragen. Nee, ik zei volgens mij had ik het erover van een, toen was het die Discman.
1: Uh-huh.
2: En hij zei van, hebben jullie dat in Suriname? Ik zei, schat, wat denk je? Dat een bomen slapen of zo? Weet je wat? Je weet toch, toen begon die hele discussie. Ik had echt zoiets van, evil.
1: Ja, ja, ja.
2: What you
1: ja,
2: talking
1: ja.
2: about? Weet je, dus ik was ja. wel echt snel ermee. En
1: ja.
2: dan waren ze eigenlijk, oké, let me shut up.
1: Precies.
2: Weet je,
1: precies.
2: Maar ik was erop voorbereid, dus ja. Maar ja. ik kan me wel best voorstellen dat sommige mensen... onder hebben geleden. Mijn oma vertelde me ook van heel vroeger.
1: Ja.
2: Ik weet niet, als volgens mij Seder en de zusje. Ze zijn voor het eerst naar Nederland gegaan. En ik weet niet waar ze precies waren. En ze werden plotseling dus omringd door Nederlandse kinderen. En ze maakten apengeluiden voor ze.
1: Apengeluiden?
2: Yes.
1: Boy. Ja. Weet je, zielig bijna.
2: Ja.
1: Dat. Maar het zijn dingen die. Bro, kijk naar het hele voetbal gebeuren toch? Oh, het zijn dingen die nog steeds leven.
2: Ja, heel erg ook. Vooral. Maar goed, laten we
1: het zijn. Ja, boy.
2: Niet daarover
1: het zijn dingen die nog steeds leven, man. En ik weet het niet. Ik heb het minder meegemaakt. Ik weet echt nog, weet je, dat ik het juist een prettig gevoel vond. Je bent anders dan de rest. Je krijgt aandacht op een andere manier. Weet je? Dus eigenlijk, ik heb het niet bewust op die manier zo ervaren. Dat er af en toe iets doms is geroepen, weet ik echt nog wel, weet je, maar weet je, misschien als je ging solliciteren of zo, weet je, dat je dan merkt van men kijkt er een beetje anders naar. Ja. Zeker, maar algemeen, nogmaals, dus zou ik liegen als ik zeg, ik heb echt zware discriminatie ervaren. Ben je nog op school, dat dat zeg ik zonder aan te stellen, maar ook de dames op school hadden zoiets van... Hé, hey, wat is dit? Ja, dus mij hoorde je niet klagen. Wat is dit?
2: Ja, maar dat is heel erg, je
1: exotisch. Exotisch bloedje dat hier rondloopt. Dus ik denk dat, midden binnen. Kijk jullie even wat jullie doen daar, maar mij hoor je niet makkelijk klagen. En serieus was ik.
2: Ja, maar dat
1: en later ging dat gewoon door. Ik dacht van.
2: Het exotische.
1: Ja,
2: dat
1: toch?
2: Dat ze zo apart vinden.
1: Ah, ik denk van, helemaal geweld. Oh mijn god, je kan koken. Ik dacht, boy. Dus, ik had niet heel veel tijd om over andere dingen na te denken. Maar goed.
2: Nee, dat was super.
1: Het is bijna 8:00. Ik pak. We gaan weer even de pokoes induiken. En dan kletsen wij zo verder. Maar voordat we dat gaan doen, toch nog even een hele, maar dan ook een hele belangrijke advertentie van DSB. Komt-ie.
0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10:00 a.m. tot 12:00 p.m. bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Ja, dat moet je allemaal weten. Anders, toch? Ja. Ja, het gaat over van alles natuurlijk wanneer de muziek afgespeeld wordt. Ik ben mijn hele flow kwijt, jongens. Helemaal. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. De Surinaamse taal, Sranantongo. Wat denk je dat er concreet zou moeten gebeuren om eigenlijk de achterstand soort van die er is opgelopen door de geschiedenis waarbij er eigenlijk gewoon nadrukkelijk is gezegd die taal die moet je klein houden, want het is eigenlijk een gevaar voor ons. Ons bedoel ik de slavenmeester die er zo over dacht. En, ik zei al eerder, het is aardig gelukt. Mm-hmm. Toch over het algemeen, ja, tuurlijk. Weet je, er wordt Surinaams gesproken. Niet altijd correct. Toch meer als een informele taal wordt het gezien. Sowieso geen eerste taal. Dat is het Nederlands hier in Suriname. Mm-hmm. Wat zou er moeten gebeuren om die ommekeer te brengen?
1: Nou, ik zou het voegen.
0: Mijn kletsnaam staat niet meer aan.
1: Ik zou het gewoon in het onderwijs gewoon als een taal gewoon weer plaatsen.
0: Om daarmee te beginnen.
1: Om daarmee te beginnen dat ze op de juiste manier leren spreken, leren lezen, leren schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon als een belangrijke taal.
0: Maar
1: nu wordt het gewoon gezien als, we praten Surinaams.
0: Sideline.
1: En daarom is het ook apart. Dat is in dat filmpje waar die heer zei van, die heer kon zich niet voorstellen dat ze geen Surinaams met haar ouders praat. Maar hij zegt, want het is toch jullie taal?
0: Ja.
1: Ze zegt, maar dat spreken we niet.
0: Misschien moet je het even inleiden.
1: Dus kijk, het ging erom dat er een buitenlandse influencer is van Afrikaanse... Hij is een Afrikaan, laat me het zo zeggen. Hij is van Afrika. Mm-hmm. Ik weet niet meer welk land, hoor.
0: Ik heb dat filmpje gezien.
1: Hij is vaker naar Suriname gekomen.
0: Ja.
1: Heeft dus een Surinaamse vriendin sinds heden.
0: Mm-hmm.
1: En
0: uit Nigeria komt hij.
1: Ja, uit Nigeria komt hij.
0: Hij woont in Nederland.
1: Exactly. Mm-hmm. En ze hadden het over Surinaams. En zijn vriendin zei, maar die taal spreek ik niet met.
0: Hij vroeg haar leer me
1: Surinaams
0: praten. Ja, leer me een zin in het Surinaams.
1: En ik weet niet, had ze hem die zin geleerd? Of zei ze van...
0: Ja, wel, maar het was echt een beetje soort
1: van... Ja, en hij had het door. Dus ze zei, is het Surinaams niet je taal? Is Sranantongo niet je taal?
0: Ja.
1: En toen gaf zij aan van, thuis spreken we het niet met onze ouders. En hij kon het niet geloven, want weet je. Dus, start op school.
0: Juist.
1: Start op school, start campagnes.
0: Ja.
1: Weet je, doe een samenwerking met NAX.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, want ze hebben ze aan die thee. Mm-hmm. Doe iets.
0: Ik wil toch even terug.
1: Ja.
0: Terug naar dat filmpje.
1: Dat filmpje.
0: Van die guy. Terug naar dat filmpje.
1: Dat filmpje van die guy.
0: Ja, hij was echt helemaal...
1: In shock.
0: In shock van

0: kon bijna niet geloven.
1: Yeah.
0: En ik denk dat het voor iemand anders die buiten Suriname staat, mm-hmm. het ook echt vreemd is om te bevatten. Jouw taal, jouw ding. Zie je een Nederlander al... Een Nederlander is er al moeite mee om Engels te praten ergens anders. Wie is Amade?
1: Ook al zo. Maar die generatie van nu helpt je wel. Maar die generatie van vroeger...
0: Van vroeger echt niet.
1: Echt niet.
0: Nee.
1: Gewoon naar je en je bekijken.
0: Precies, toch? En dan heb jij je taal. En dan ben je er verdomme gewoon niet trots op. Mm. Of ik weet niet of je er trots niet wel of niet trots op bent. Dat weet ik niet, maar... Gewoon een soort van ongemakkelijkheid. Van, ja, kan je wel iets leren in het Surinaams hoor. Maar,
1: Ja, maar de meeste mensen die komen en leren... de Surinaamse taal leren. Ik heb ook een goede vriend van me die zei van Sherka en Surinaams leren spreken. Mm-hmm, want mm-hmm. ik heb het niet gekregen van huis uit. En als ik mijn vader vraag, ja, hij zegt een paar dingen, maar hij is er klaar mee.
0: Ja,
1: weet
0: ja.
1: je, dus... Die drang is er, vooral voor de jongere generatie mm-hmm. heeft het ook echt.
0: Mm-hmm.
1: De oudere generatie, hey, we're gonna just have to leave it the way it is. En wij gaan dus die shift moeten maken.
0: Ja, maar je zei, die shift zou moeten beginnen volgens jou...
1: in het onderwijs.
0: Introduceer het alvast in het onderwijs, mm-hmm. denk ik van aai. Toch? Dus begin gewoon de lagere school ermee.
1: Als die kinderen naar huis komen met de huiswerk, wat moet je doen als ouder? Heb je een keus?
0: Nee.
1: Exactly.
0: Nee, precies
1: en
0: toch?
1: Daar begint het.
0: Ja, begin gewoon op de juiste manier de basis aan te brengen. En ik denk dat het prima samen moet kunnen met het Nederlands. Kijk, weet je, ik zou niet zeggen, gooi het Nederlands er helemaal uit. Dat je dat gewoon helemaal niet meer krijgt. Ik denk niet dat kan.
1: Nee, sowieso niet. Maar
0: toch?
1: Het kan gewoon als een extra taal. Ik bedoel, als je ook Duits kan kiezen of
0: ja, precies,
1: Frans kan kiezen,
0: precies.
1: Moet het ook gewoon een taal zijn.
0: Correct.
1: Gewoon erbij komt.
0: Ja.
1: Het is gewoon een taal. Ik ken mensen die meerdere talen spreken en ze spreken allemaal even goed uit.
0: Ja, ik vind het alleen maar een verrijking als je dat
1: precies.
0: kan.
1: En die mindset moet gemaakt worden van, onze taal is niet minder, want... Zonder
0: zeker
1: dat men
0: niet.
1: Het doorheeft en de uitspraken doen van ja, als je Surinaams praat, ga je geen goed Nederlands.
0: That's
1: not true, het is gewoon een normale taal. Want toen ik die uitspraak heb gedaan van, maar het is toch gewoon een normale taal als Spaans en die,
0: is
1: iedereen stil. Niemand kan wat zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Toch, want dan pas gaan, valt dat kwartje van, ik heb dit al die tijd gezegd,
0: wat is er
1: maar
0: anders aan?
1: Heb
0: is
1: ik
0: niet?
1: Goed erover nagedacht?
0: Ja,
1: over
0: dus
1: wat
0: niet.
1: Mij is ingestampt. Mm-hmm, je zegt het, mm-hmm. maar ben je bewust van wat je zegt en ben je bewust van waar het komt?
0: Ja.
1: En met welke reden het is gestampt in je?
0: Ja.
1: Snap je? Dus die shift moet komen in het onderwijs en in onszelf. Hoe leef ik maar in jezelf?
0: Ja, ik denk dat wanneer je de tijd zou nemen om het uit... En mensen weten het ook. Mensen weten echt wel van, hey, waar komt het vandaan? Maar het zit zo diep geworteld. En geloof me, ze hebben echt hun best gedaan om het weg te drukken.
1: Ja,
0: ze hebben er keihard...
1: En die succeeded.
0: Ze hebben er keihard voor gestreden om het weg te drukken.
1: Ik ben 100% zeker dat ze het ook hebben gedaan op de Antillen. Maar ja,
0: het is niet gelukt, toch?
1: Ook bij... Ook op, hoe heet het? Jamaica is een groot voorbeeld daarvan. Hun patois.
0: Ja.
1: Ze hebben hun patois altijd hoog gehouden.
0: Ah, hun patois is hun eigen taal.
1: Ja, als je me niet staat, dan is
0: ja,
1: sorry.
0: Precies.
1: Weet
0: precies.
1: je? Dus, ja.
0: Ja, alleen hier is het een beetje scheef gaan groeien.
1: Mm-hmm.
0: En... beetje wat ik... Ja, een beetje apart, maar goed. Tegenwoordig als je in Amsterdam rondloopt...
1: Mm-hmm.
0: hoor je alle talen, maar als laatste Nederlands.
1: Ja.
0: Ja, boy, je hoort alle talen om je heen, maar als laatste Nederlands. Oké, dan is Amsterdam... Is niet de hele Nederlandse bevolking. Zeker niet.
1: Amsterdam, maar
0: toch?
1: Amsterdam,
0: want als je naar Bussum gaat dan is het weer een heel ander ding. Dus,
1: ook.
0: Nee, maar ik denk inderdaad, het zou op school moeten beginnen. Het zou verder moeten gaan dat je er... Dat Nederlands misschien minder belangrijk gemaakt zou moeten worden. Ook dat. Toch?
1: Het hoeft niet.
0: Nee, denk je dat... Nee?
1: Het hoeft niet. Omdat wat

0: al zo lang gewend zijn. En er zijn ook nog relaties met Nederland. Dus,
1: nog steeds.
0: Dus ik denk niet dat het minder belangrijk zou moeten worden. Mm-hmm. Maar ik denk ook niet dat het Surinaams minder belangrijk hoeft te zijn.
1: Nee.
0: Weet je, dus...
1: Kan mooi samen.
0: Kan mooi samen.
1: Precies. Toch? Want dit, kijk, het is... Het is onze geschiedenis. En dat kunnen we ook niet uitwissen.
0: Ze kunnen starten met... Leer je kinderen over wie Trefosa is.
1: Ja.
0: Leer ze over wie Trefosa is. Hoe belangrijk deze man is geweest. Hij is de eerste persoon die... Eerste man die een gedicht in het Surinaams heeft geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft ook gewerkt aan het veranderen van ons volkslied. Want ons volkslied had een negatieve tint.
1: Serieus hoor?
0: Ja. Laat me even kijken als ik het
1: heb
0: af kan halen.
1: Heb je hem?
0: Want dat is wel even belangrijk.
1: Ja.
0: Even kijken. Henny de Siel. A.k.a. Trefosa. Henny de Siel. Even kijken.
1: Mm-hmm. Even een sideline. Je hebt het over het Surinaams volkslied.
0: Surinaams volkslied.
1: Weet je wie de Surinaamse vlag heeft ontworpen? Toevallig ook.
0: Nee.
1: Sideline, even deze sideline.
0: Ja.
1: Een van mijn echte stankos, Kotakazanso, geeft me hier een hintje mee. Mm-hmm. Presenteren jullie het programma verder in het Sranantongo? Zou leuk zijn.
0: Nee, kijk, luister. We gaan niet vaststappen, dat niet. Maar ik heb straks wel een opdracht voor Robert.
1: Oké.
0: Het gaat in het Sranantongo zijn. Maar we gaan het niet, we gaan even... Kijk, vandaag gaan we het even niet. Ik ben niet voorbereid gekomen, hè. Oh my gosh. Kijk, Trefosa heeft het couplet in het Sranantongo.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft dat geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En in het Nederlands is het door Cornelis Hoekstra geschreven.
1: Oké. Okay.
0: En het tweede couplet, een van die coupletten heeft hij veranderd. Even kijken.
1: Ik ben benieuwd wat die negatieve lading was.
0: Die negatieve lading was... Mm-hmm. Even kijken hoor, want gewoon... Dat is dat ding toch, on the spot?
1: Ja, maar...
0: Oh my goodness. Ik zal even kijken, die verandering die hij aan heeft gebracht. Hier is het.
1: Mm-hmm.
0: Even hoor. Want dit is ook zo traag. God zijn met de Suriname. Even in het land.
1: Mocht iemand me iedere keer mijn neus horen ophalen, jongens. Ik ben een beetje verkouden aan het worden, hoor.
0: Het had te maken met... Het was dus in het Engels was het something dreadful. Het leek alsof, je weet toch, ons land beladen was. Het was één zin. Ik kan even niet erop komen en ik kan het ook even niet vinden.
1: Beladen als in...
0: Ja, hij had zoiets van, no, I'm not doing that. Ons land is niet beladen en hij heeft één zin heeft die veranderd. Ik kan er echt even niet op komen.
1: Ja. Yeah.
0: En als ik het zoek, vind ik het ook even niet. Maar het was er. Hij heeft één zin volgens mij, of een woord heeft hij veranderd in het eerste couplet. Mm-hmm. En hij heeft het tweede couplet in het Sranantongo geschreven.
1: Oké, wist ik niet. Ja. Ik ken hem wel als dichter inderdaad. Maar
0: als je naar zijn gedichten kijkt, als je naar zijn levensverhaal... Hij was een geliefd mens.
1: Ja.
0: Hij had heel veel meegemaakt ook, dus hij had ook wel heel veel verdriet. Hij is in 1975 overleden, dus kort voor
1: de onafhankelijkheid.
0: En residentie is een woord waarmee hij heeft dat woord volgens mij gecreëerd, als ik het goed heb. Want ik weet nog, in zijn documentaire was hij dus bezig met een potlood. En ze hadden dat blaadje ook nog erop. Waarbij hij dus bezig was te schrijven en hij schreef eerst Srevi en Dinky. En op een gegeven moment is het dus Srevidentie geworden.
1: Maar hoe is die Dinky geswitcht naar Dinky?
0: Ik vraag mezelf dat ook af. Ik weet even niet meer wat ze daarover hebben gezegd.
1: Ja.
0: Maar...
1: Want Srevi Dinky klinkt toch veel logischer?
0: Ja, maar ik denk... Ik moest Dinky Srevi.
1: Hmm.
0: If je Dinky Srevi... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe, maar hij was ermee bezig. Hij was scrabbling.
1: Ja.
0: En dat was op zijn sterfbed.
1: Het rijmt voor mij namelijk meer naar zelf denken, zelf keuzes maken, zelf beslissen.
0: Ja.
1: Oftewel onafhankelijk zijn.
0: Ja, maar daarover had
1: hij. Ja, ja, ja.
0: Weet je, dus ik vind het jammer dat hij het ook niet heeft meegemaakt.
1: Precies. Ja. Nee, mooi man.
0: Ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Maar ik stelde je net een vraag over de Surinaamse vlag.
0: De Surinaamse vlag? Heb jij die informatie? Want ik heb het niet.
1: Ik heb die informatie zeker, ja. Nou, ik hoef het niet te zoeken.
0: Wat vraag je me? Dan zeg je het toch? Gewoon je me op de spot zetten. Oh my goodness.
1: Ik hoef het niet te zoeken, nee. De Surinaamse vlag is helemaal... Ik leg mijn telefoon hier neer. De Surinaamse vlag is ontworpen door iemand die was... hij was tekenaar, hij was kunstenaar, maar hij was ook vaksbondman. Voor de onafhankelijkheid van Suriname werd... er een soort van prijsvraag gelaunched.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon je allemaal ontwerpen indienen. Natuurlijk ontwerp indienen met daarachter de betekenis van je ontwerp.
0: Mm-hmm.
1: En degene die die prijsvraag toen heeft gewonnen om de Surinaamse vlag te ontwerpen, die heette Jack Herman Pinas.
0: Oh.
1: Ja.
0: Iemand van jou?
1: Ja, Jack Herman Pinas.
0: En daarom weet je dat.
1: Daarom weet ik dat. ja, dat is een dat moet een grootoom ergens zo geweest zijn van mij.
0: Uh-huh.
1: Ontzettend trots op natuurlijk.
0: Yes.
1: Zeker weten. Alleen was, en dat is misschien een verhaal dat niet heel veel mensen weten...
0: Uh-huh.
1: Jack Herman Pinas was uiteindelijk... hij was natuurlijk super blij, super trots dat hij die prijsvraag had gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn ontwerp gepresenteerd zou worden als de Surinaamse vlag.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen ontstond er een twist. En die twist weten heel veel mensen niet. De Surinaamse vlag is... niet ontworpen zoals hij er nu uitziet. De Surinaamse vlag had namelijk geen gele ster.
0: Oh.
1: Het had een zwarte ster. Een zwarte ster in het midden.
0: Uh-huh.
1: En om die zwarte ster zat er een witte cirkel. Hij was in een witte cirkel geplaatst in het midden. Een zwarte ster.
0: Uh-huh.
1: En Jack Herman Pinas... op het moment dat die vlag voorgepresenteerd werd...
0: Ja.
1: Van hey, dit is de winnaar en dit is de Surinaamse vlag... dan heb ik het echt over een moment voor 25 november 1975 dat die gehezen werd.
0: Ja.
1: Kort ervoor is zijn ontwerp aangepast dus. Die zwarte ster... is geel geworden.
0: Okay.
1: En hij had toen zoiets van... hey, maar wacht even. Dit is niet wat ik ontworpen heb. En eigenlijk... ja, lang verhaal kort... was hij daar dan... niet zo happy mee.
0: Mm.
1: Als ik het goed... als ik het verhaal van mijn ooms... goed heb onthouden... en ze moeten me corrigeren... als ik iets zeg dat niet klopt...
0: Ja.
1: Was hij ook niet aanwezig... op 25 november 1975, toen de Surinaamse vlag voor het eerst gehezen werd. Nee, was hij niet aanwezig, want hij had zoiets van leuk en aardig allemaal.
0: Maar,
1: dit heb ik niet ontworpen. En dit is wat het was.
0: Mm.
1: En dit is wat het is geworden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, wist ik niet. Nou, nee. We leren er elke keer weer wat.
1: Zeker, zeker. Het was dus groen, wit, rood. En in het midden een witte cirkel. Met daar in het midden een zwarte ster.
0: Ja.
1: Dat is wat het ooit was.
0: Nou, part of history.
1: Ja, toch? Ja, zeker. Het is 8:58. Cher, ik zeg... Bos eten aan toe, pokoe.
0: Yes.
1: Maar eerst deze waar ik heel snel stil van word.
2: Wambong. So many viviri. Wambong. Wan liba. So many kritchi. Alaiga wanse. Wan ede. So many praxeri. Praxeri pe wan boom musde. Wan gado. So many fasivu ambeji. Ma wan papa. So wan sranang. So many viri. So many sting. So many tongue.

0: Yes, we zijn er weer. 7 minuten voor 9.
1: Yes.
0: En het gaat snel, hè? Super. Weet je hoe vaak snel. Ik normaal gesproken opsta en naar buiten loop? Niemand hoeft te weten waarvoor. Maar ik blijf gewoon zitten, hè, de hele uitzending, Cher.
1: Ja, super gezellig.
0: Hoe laat ben je er donderdag?
1: Nee, we're not doing that. We're not... Nee, donderdag... Nee, no. Je gaat me betalen, hè? Je gaat me nu betalen, hè? Oké. Maar ik heb een opdracht voor jou.
0: Ja.
1: Jij moet... Ja, je moet niet. Je mag op dit moment een gedicht...
0: Hey.
1: Schrijven. Bedenken. In het Sranantongo. Het maakt niet uit hoe lang het is. En I knew I would gag you with this one. I knew that. I knew it.
0: Hè? Zo on the spot.
1: Je hebt naar zoveel Surinaamse liederen geluisterd. Think of something. Be creative.
0: In het Surinaams.
1: In het Sranantongo. Is echt niet zo moeilijk.
0: Dus,
1: het hoeft niet te rijmen, hoor.
0: No, weet ik. Maar één, het is echt niet zo moeilijk, zeg jij. Jij zegt dat het niet zo moeilijk is. Maar ik kan daar nog met je in meegaan van... I got this.
1: Ja,
0: maar in het Surinaams maak je het wel extra moeilijk.
1: Ja, maar jij hebt gekozen voor dit, voor je thema, toch? En we gaan met de banger eruit. Want
0: Eigenlijk heb jij ervoor gekozen.
1: Nee,
0: hè?
1: Jij hebt ervoor gekozen.
0: Nee, maar op basis van jouw post. Dus jij bent...
1: Het was jouw post. Ik wist het niet. You're not gonna do a reverse. No, we're not doing... reverse psychology, nee.
0: Huh?
1: We gaan met de banger eruit. Want jullie gaan me waarschijnlijk niet meer horen tijdens Robert's Shift. Jullie gaan me wel horen in de ochtenduren op de woensdag en de vrijdag. Dus denk maar flink.
0: Maar ik mag me niet eens voorbereiden, Nick. Gewoon nu.
1: Nu zo van, je kan het. Je kan het.
0: Boy,
1: Ook al zeg je 1, 2, 3, 4. Whatever. Je kan het.
0: Ja, maar dan moet ik nu ook nog eens een keer nadenken.
1: Robert, je bent aan het overthinken.
0: Ik moet nadenken en die microfoon ook nog eens een keer aan de praat houden.
1: Ja, ik kan ook gewoon met die mensen praten, is geen probleem. Dus,
0: Oké, wacht. Kijk, ik ga iedereen dan meenemen in die voorbereiding die in mijn hoofd plaatsvindt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Dus ik geef iedereen nu gewoon een kijkje in mijn hoofd.
1: In je hoofd, ja, let's go.
0: Boy, dan zou sowieso het gedicht gaan over mijn grootste liefde en dat is Suriname.
1: Ja.
0: Suriname is echt mijn grootste liefde. En ik moet... Sorry, maar wat ik nu aan het doen ben... Even. Wat ik nu aan het doen ben, is... Ik ben aan het nadenken in het Nederlands. En dan moet ik het omzetten naar Suriname. Want ik denk in het Nederlands.
1: Je zegt, je gaat beginnen met je grote liefde. Laat me je helpen. Suriname, toch?
0: Mijn grote liefde is Suriname.
1: Suriname, oké. Okay. Mm. We hebben al een woord.
0: Ja, dat is Suriname.
1: Suriname, Suriname. Let's go.
0: Inhoud, de inhoud zou moeten zijn of zou in de richting moeten gaan van... Ik heb in Nederland gewoond. Mm-hmm. Ik heb in Portugal ook een tijdje gewoond. Alles, het vaak zeggen mensen ook tegen me, mijn familie, andere mensen, vrienden die ik daar nog heb zitten, zeggen vaker tegen me van, waarom kies je voor Suriname, terwijl het in Suriname allemaal wat langzamer gaat, ontwikkeling gaat anders. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, hè?
1: Ja.
0: Gaat langzamer. Even als mijn actie dat ik in Baywan Osso doet de menig een er veel langer over. Nederland naar pap en naar Osso City.
1: Yeah.
0: En heel vaak zeggen mensen me van... Robert, waarom zit je dan in Suriname? En als ik je het moet uitleggen... Mm-hmm. Weet ik op voorhand dat je me niet begrijpt. Want als je me begreep, hoefde ik het je niet uit te leggen. En als ik dit wat ik net allemaal heb verteld tegen je...
1: In het Sranantongo.
0: Ja, dan heb ik hem.
1: Ja, precies. Dus... Sranang.
0: Migado.
1: Sranang.
0: Sranang.
1: Of Milobigi Sranang.
0: Milobigi Sranang.
1: Mooi zo. Let's go.
0: Nawa lobby. Safurus ma noma verstang.
1: Amen.
0: If you ask me for leggy uit, saide sranang.
1: In plaats van leggy uit, tegi you.
0: If you ask me saide sranang, and mim tegi you saide. Sranang.
1: Nawa lobby
0: sa you no ma
1: verstang.
0: Manawa lobby sa mi. Elibi.
1: Ashe.
0: Nog een keer. Ik wil het nog een keer.
1: Let's go.
0: Ik wil het nog een keer.
1: See you. I knew it.
0: Ik wil het nog een keer.
1: Let's go. You got
0: it. Oké, waar, ik weet niet meer waar ik mee begon, want ik voelde het ineens. En dat, dan denk ik niet meer na.
1: Milobi
0: Gisranang. Nawa lobby. Sa mi e verstang. If you ask me, saide sranang.
1: Mi otegi you.
0: Shit, wat zeg ik?
1: Nawa lobby. Sami e verstang.
0: En nawa lobby, sami e libi.
1: Ashe.
0: Mag het nog één keer, maar dan compleet. Ik moet het overnemen. Ja, okay. Ergens heb ik een twist, want ik vind het moet...
1: Dremen.
0: Nee, maar het moet... Van begin tot eind.
1: Oké, let's go.
0: Anders ga ik niet goed slapen.
1: Ja, I know. Maar je kan het. Kom dan. Milobi Gisranang.
0: Oké, komt ie.
1: Let's go.
0: Milobi Gisranang. Nawa lobby. Sami e verstang. If mim tegi you. Milobi Gisranang. Nee, ik ben weer. Oh,
1: nee, jij was shit. Goed. Wat? Was goed. If me take you, laten we zeggen, if me take you, Abraham Milobi Gisranang. Dat nou al lobby zijn, you know man verstaan.
0: Ai.
1: Toch?
0: Oké, nog één keer.
1: Let's go.
0: Nog één keer. Milobi Gisranang, nou al lobby zijn, you know man verstaan. If me take you, Abraham lobby. Sa mi ap gisranang you
1: nawa lobby sa you no man verstang.
0: Yes, nawa lobby sa you no man verstang, ma nawa lobby sa mi elibi.
1: Yeah.
0: Shit.
1: Ga je nog een keer proberen?
0: Ja.
1: Oké.
0: Nog één keer.
1: Oké, laatste keer.
0: Eén laatste keer.
1: Let's go.
0: Oké, 1, 2, 3. Milobi Gisranang. Nawa lobby. Sa you noma verstang. If me leggy uit. A lobby sa mi ap Gisranang. Ik weet het echt niet meer. Maar het maakt niet uit. Maar mi... Elibi Alobi Gisranang. En ik ben het kwijt, maar je snapt
1: maar
0: het, je hebt het.
1: En ik ben trots op
0: je. Ja, dankjewel. Maar ik voel hem. Ik voel hem wel echt.
1: Precies. Thomas, was je bang?
0: Ik voel hem wel echt, man.
1: Je kan er later op verder gaan pennen.
0: Ah.
1: Kijk, iets moois.
0: Ik denk dat ik dat serieus ga doen.
1: Zie je?
0: Want ik voel hem ineens. En ik weet het niet. Je voelt... Het mooie hiervan is dat je echt het gevoel dat jij hebt, dat ik heb. Hoe zeg je dat? Breng je op deze manier over op je eigen manier. Echt zoals hoe ik erover denk. Want ik meen het. Een heleboel mensen begrijpen het niet. Waarom? Want je bent gek. Echte Jokons Donja.